0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Westereen weer lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifke thuis mooi te wijzen. Maar ze niet hier gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij is heel samenkomen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met

0: 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter. De Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

0: Omroep Friesland. 92.2 FM.
1: Friesland non-stop.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: zat een vrot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Wij willen wij. Op jouw jullie bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdag, die mogelijk was. Tige dank, Friesland bommen!

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanval uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft gisteren een groot deel van de dag gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse oppositie. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst groot gevierd. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft jaar 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De takkomst van het Friese hynder, dat staat onder druk. Dat verhaal en meer. Eerst daar zijn in Friesland van de Moon. Muziek komt rond van de Steve Miller Band.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Friesland van de Moor.
4: My Erit Science.

0: De Steve Miller Band is bij Friesland van de Moorn en Abracadabra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Na de merrie van de redden het veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een wry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En dat weten we ook niet.
0: Ja, Juster, je hebt wel dat meerdere hienste fokkers nu kiezen voor orenrassen, omdat inteelt voor volle problemen zorgt. En Joet jerven we dan dat er een oplossing is. Maar ek daar is discussie over.
4: Mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo wat tafelgevecht. Ja, dat vind ik echt zorgelijk.
0: Dadelijk dat verhaal over de Friese hinders. Goeiemorgen en welkom als de best bij Friesland van de Moorn. Isa, dat is er betekent. Wat ik dat weer van de Moorn?
5: Ja, nou, ja. 20 of 4 zie ik hier.
0: Nou, we krijgen wat berichtjes binnen. Wat is er aan de hand? Is er een steuring?
5: Ja.
0: Nee, dat, nou ja.
5: Ik denk dat stoot dat me uitlissen mast.
0: Ik wie de steuring.
5: Ja.
0: Ik heb me verslipt. Dus als het om zij is hoe de wekker ziet van de Moorn, excuses. Mijn meidje zit de komende oren goed. Tenminste, dat beziekje we.
5: Nou, dat zeker.
0: En dat of onder oren met Nijs uit Horen Media.
5: Dat klopt, ja, want dit is wel iets waar iedereen blijft van wordt, denk ik. Want het kabinet komt mij een Lietse stimbiljet. En dealen jongerijn meer mij een chatbot, like als AI, dan mij een haar dierbare. Nou ja, der ASMR hoor.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is dit van het Waarberucht in het kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Goeiemorgen. Van de Moorn begint de dag met nog wat zinnen. Met een tanimmere zuidwestenwind wordt het nog zo'n jongetje om 20 graden. In de rin van de morgen valt er vanuit het noordwesten bij Rijn, waarna het jel waar de midden bedroeg wordt. De wind draait erbij naar het noordwesten. Joen is droog met zinnen en temperaturen van 18 en 19 graden. In de nacht komen ze op een enkele bui een temperatuur van minimaal 15 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken en is droog. Daarbij staat een matige en vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur leidt om de jongetje om 20 graden heen. Meer hoe het waar, hoe een jaloer.
0: Wat is de toekomst van het Friese hinder? Kan een zoene populatie in stoorn houden worden? Dat is de vraag die opkomt naar het verhaal van Juster. Hoe fokkers die ermee ophouden en de wens om een goed meldpunt op te zetten voor de valsjes. Je hoort het vervolg. Wat kan de dien worden? Verslagjouwer Hajo Boortsma die had mijn collega Johanna Brinkman en Marije Kleinstra verdiepen in de zaak van het Friese hinder. Hajo, goeiemorgen. Ja, ontdek maar de vraag. Wat kan de dien worden?
7: Ja, goeiemorgen. Nou ja, als je bij het Koninklijk Fries Kieser Stamboek, het KFPS, hadden ze de wolle nooit acht. Omdat er sprake is van een oprennend intensieve, dat herkennen ze ik daar, als ze de fokkerij rieën. Dat is een groep vrijwilligers, hij is uit het Stamboek. Opdracht doen om een mooi plan te komen, hoe dit dan op te keren is, zin te houden is. Nou, een van de meisjes die erbij belutsen wie, dat is Tjitse Bouwman van Vommels.
8: Nou, in 2020 is er een nieuw vakdoel vastgesteld, of dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we jouw punten niet meer schreeuwen. En daar is destijds, ik troleerde hier zo van, gezondheid maat op één. De zondes vinden we belangrijk, dan het karakter, en dan het gebruik en dan de keuringen. Eigenlijk ben dat de vier elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij zoiets van ja, zonder stiet ik op Indië, dus dan gaan we daar, maar namelijk mooi aan de slag. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van we zullen even net hoe we het nodig hebben, maar inderdaad, hoe zouden we het graag hebben willen en waar lezen de uitdagingen?
0: Ja, de uitdagings had Bouwmaat Oer Hajo, wat binnen de uitdagings krijgt?
7: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat is heel makkelijk te uitlezen in de zin van meer hiersten die sperma leveren kunnen. Bouwma.
8: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboekdienst één goed keuzezoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de inteelttoename rond te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van nieuwe erfelijke aandoeningen zo volle mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, want de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dat was die uitselecteren.
7: Maar ja, dat uitselecteren budget te zijn is dat het helder is. Dus dat er één lijn maar hier is maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus niet bij mij.
0: Nee, maar ze vallen hier binnen er toch eigenlijk net. Want dan blijft het wel heel krap dus als het haast door diversiteit.
7: Nou, dat klopt. En daar zit natuurlijk ik wel het probleem. Dus het is ook de bedoeling dat meer hier goed gaat worden matten. Nou ja, Big Leagues 1, maar die wat een minder stap had, maar dan wel laag verwant is. Hè? Dus wat een DNA had dat minder vaak voorkomt. Nou, Tjitse bouwen we daarover.
8: We zullen eerst verbreed zien matten. En sommigen nemen dat een stap achteruit. Nou, ik vind dat net een stap achteruit. Want soms, hè, als je selecteert op soms, is nooit een stap achteruit. Het is verbreed zien en dan is het weer een stap vooruit matten.
9: Ja, dus keur meer hier is goed, zodat je die selectie verbreedt, zodat die genen pool breder wordt.
8: Ja, van verschillende hoogten. We willen eigenlijk van alle hoogten een hier hebben, omdat ja, letter naar beter selecteren is.
0: Ja, dat is hoe het bouwman dat hoe denkt. Maar hoe denken oren hier, hoor?
7: Nou ja, een meisje die het verhaal juist direct volgen haar, die haar greef ik best, dokter Karen Hendricks van Rijnjet. Zij is promovière op voortplanting van hinders, is daar Europees expert in. Ja, zij zucht wel kansen in het plan van de fokkerijrieën.
4: Met kruisingen krijg je altijd DNA-wisselingen waar weer door foutjes in de combinaties weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Maar door in ieder geval de inteelttoename te remmen, zul je toch zorgen dat er minder snel dat soort problemen naar voren gaan komen. Waardoor je dat proces wat gaat remmen. Je zult het nooit stoppen. Want dat is gewoon de mutaties in de genetica die plaats blijven vinden. Dat rem je niet. Maar door zorgen dat je de dekbeperkingen en juist meer actief bloedspreiding te stimuleren, dat minder populaire hengsten toch ook worden ingezet. Denk ik wel dat je daar nog binnen de gesloten populatie wel wat, ja, in ieder geval verbeteren misschien niet, maar wel kunt remmen.
0: Nou, hartstikke duidelijk verhaal. Invieren dan maar, denk ik.
7: Ja, dat vind ik het heel logisch, maar ze hebben het plan eigenlijk bij het Hiersenstamboek in de IS-corset. En ja, dat heeft een heel soort frustratie opsmieten van alles en alles die eigenlijk maar die fokkerij die van het waan had. Laten we eerst nog wel eens Jerren naar Karen Hendricks.
4: De plannen die er liggen van de fokkerijraad die nog wel verder uitgewerkt hadden moeten worden, die zijn on hold gezet, wat ik zorgelijk vind. Het feit dat ze nu weer een nieuwe werkgroep hebben opgericht om toch weer nieuwe plannen te creëren, terwijl er eigenlijk een goed plan ligt wat ook in principe al een goedkeuring had van de ledenraad en wat niet wordt gebruikt, vind ik echt zorgelijk. En het is ook niet dat het over één nacht ijs is gegaan. Die mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo van tafel geveegd. Ja, dat vind ik echt, echt zorgelijk.
0: Dat had Hendricks erover. De fokkerij die je haaien, wat had die hier op te zitten?
7: Nou ja, Tjitse Bouma, dat wie de oud was het van de fokkerij hier. Dat wie de enige eind waar wij praten kon over dit plan. Hij is een van de opstellers, ik wist. Wij praten met de fokkerij hier van nou. Maar ja, die had van het bestuur van het KVS die hem kregen. Dat is absoluut net mooi werkje mooi om dit verhaal. Wat ik al jet ha, dat ze wel frustreerd binnen. Dat heb ik iets plus in gewoon ledenvergaderingen. Oor het feit dat jij hier eigenlijk niks meer dienen wordt. Dat als ze dergelijke vragen stellen van waarom gebeurt je niks, dat ze eisen van het bestuur nul op de orkest krijgen. En dat vind ze ooit heel pijnlijk, want ze zeggen ooit van jongens, dit ben we net allemaal nog inzet, dit traject. Nou, Bouma, de oud-vastzitter, dus een van die mooie opstellers, die had dus gewoon het idee over hoe het dus kind dat er eens niet het bad nou.
8: Nou, dat heeft een mooitje. Mooi, ik denk het gebrek aan leiderschap binnen dit standboek. Wij hebben net echt een duidelijke visie en daar ik net een strategie bij van wat willen we nou echt. We zullen meer wat in de waan van een dag. Dit hier moet er keurd worden, dit hier hebben we droog, et cetera. Maar uiteindelijk moet het per generaties voor u denken. En dan zeggen ze van jongens, dat is niet de stip op de horizon en zo komen we er.
0: Ja, dan komen we dus weer uit bij het KFPS, het stamboek. Wat zijn ze hiervan? Leidt het nog altijd in de East Coast?
7: Nou ja, zij ontkennen dat eindelijk wel mijn klam dat het in de East Coast leidt. Ze zeggen dat er in die een nieuwe werkgroep oprichten is. En die is er heel hard met wanden. Die werkgroep die bestaat uit Hiersten en onder andere uit de vastzitters van de boel van Hiersten en Mary Harders. En die bindt ook wel het opstellen van het plan. En dat moet dan vaar eerlijk te klaar wezen. Maar ja, sinds ik niet ziek was, daar zit nou krekke crux. Dat meest een mooi belang. Dus de boel van Hiersten Harders, de boel van Mary Harders. Die zitten dus, ja, in de commissie die nou weer onderslag geeft met het nieuwe plan. Verongert het dan wel wat? En dat is weer een heel soort sceptisch. De mensen dat wij met praten is van jongens, er moet wel echt wat gebeuren nou, want het is al hartstikke let. En had je dan nou nog weer een plan dat er al een schofke leidt, dat je er net maar trok in. Ja, dat is een schande. En boven dat, het bestuur van het KVS had ik van, er zijn juridische bezwieren. Nou, dan wil ik vragen, wat zijn dan juridische bezwieren? En dan krijg je dan geen antwoord op. Dus het lijkt al je vrij dreigend. En het KVS had, we zijn echt serieus met landen. Soms zit bij ons echt op in. Het is echt het allerbelangrijkste. Maar ondertussen, ja, let ze net zien dat ze het aan de hand doen.
0: Nee, en je hebt het KFBS, ik benader, hè, voor je een beruchtjouwing in het voor, je had ze mogelijk doen ja. om te reageren. En dat had ze nog altijd net in.
7: Nee, had ze nog altijd net in. Ze hebben jeder een verklaring gestuurd via een onleiding van een verhaal van een andere groep meisjes. Die een soort van uit het stamboek stapt en een eigen stichting begint. Waarin ze dus, mijn vrienden is een cruisevolle, mijn oren rassen. Daar is een verklaring op jullie en daar verwiezen ze nou waarom. Dat is van, we willen echt serieus met wandelen, we nemen het echt serieus. We zoeken mijn wetenschappen ze nou, jou is het ticket. Maar ja, dat is wat er wel het meisjes is en we wat praten. En we hebben echt maar een hele die gemeenschap praat die het echt op blut van West had bij het meisje van Beliet. Die zin van, ja, we snappen dit net. Want de mat... Echt de mat wat gebeuren binnen het ras van het Friske Hinder. Want inteelt is wel degelijk een probleem. En om even een fabeltje aan. Het zit nou van een zo'n ras, hij een inteelt op 0,4. Bij het Friske Hinder zit dat tegen. En 0,4 is wel een discutabel getal.
0: Ja, nou goed. We maken het er met Dwan. Dank voor nou voor een inzichtje in de stom van zaken rondom het Friske Hinder. Verdere berugjouwing is ik te vinden op uw website van zelfs. En ook op YouTube, want er is ook een video geplaatst. Voor mij van de hof van die collega Johanna Brinkman. En ik met de dienmeiwerking. Ja. Hajo Boersma, dank u wel.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: De media
2: van de morgen.
0: Isa, vertel.
3: Goedemorgen. Ja, dit is denk ik wel iets wat voor alle meesken, in elk geval van 18 plus, wel heel noffelijk is. Want het kabinet wil het Grutte stembiljet vervangen door een Lietse stembiljet.
4: Oh, daar ze proeven met die nek.
3: Klopt, ja. Ze hebben inderdaad in Sjevesjen, vier gemeenten, hadden ze het al 3 keer test. En bij zo'n andere gemeenten, hadden ze de orde gemeenteraadsverkiezingen in van maart, hadden ze het echt test met het nieuwe biljet. En daar kan eigenlijk wel uit. Zowel stembureauleden als kiezers zijn heel enthousiast. Nou, ik kan het me helemaal voorstellen, want het is ook altijd gewoon gehandels, maar je zal heel grote dingen, maar ze dan weer in- en uitvouwen en wist oren op ziek. Maar er wist dus achterkaam dat wel wat liet ze koeën en dat ze heel sec van. En dat wordt het nog wel even, maar in 2029 dan hebben we bij de verkiezingen al jaar een Lietse stembiljet.
4: En op mij wat denken aan onder kronten, die het vroeger echt gigantisch groot vien en op een gegeven moment moest het al je tabloid formaat.
3: Ja, op een gegeven moment komen ze erachter dat het wel wat Lietse keer,
4: ja.
3: Hè? Ja, noffelijk. Ja. Noffelijk voor u. En een kwart van de jongeren deelt meer met AI, dus met een chatbot, dan met dierbaren. En nou wist ik wel dat AI een soort broekwaard wist. Broek het zelf ook wel eens als het iets op ziekje mast, ja. Of even ergens hulp bij nedergast. Maar dat is echt, meer mij zo'n chatbot deals dan mij die dierbaren. Dacht ik, wow. En dan gaat het vooral hier om advies hoe daten, of sociale situaties of mentale zoens. En dat gaat dan om een behoorlijke groep, want het is wel meer dan de kwart. Het is 23%. En je zei het dan, iemand het gaat over een onderzoek wat dien is door Love van Human. En dat gaat onder over 100 deelnemers van 16 tot 34 jaar. En iemand die mij die onder dat onderzoek die zei: toen mijn relatie eindigde, heb ik ChatGPT gebruikt als een soort terugpratend dagboek. Hier kon ik veel van mijn diepe emoties kwijt zonder dat ik er iemand anders tot last mee was.
4: Ja, ik snap het ergens wel.
3: Ja, ergens denk ik, niemand wil mijn verhaal. Ik wil jaren, dan doe ik het bij chat maar.
4: Maar het zit wel op Amerikaanse servers nou.
3: Dus die weten het meteen ook al helemaal weer.
4: Ik ben al iets zien in de Amerikaanse hond. En goed, ja, wat gebeurt er dan? Daarachter de schermen met die gegevens.
3: Ja, dat was
4: natuurlijk. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Met
3: ik vond het sowieso wel heftig dat zo'n soort meisje dus meer met zijn chatbot praten dan bewijs van haar vrienden of haar ouders of weet ik veel wat.
4: Ja, de drompels zijn misschien wat minder heen geweest. Maar het is echt weer gevaarlijk natuurlijk als een chatbot de rol van een soort therapeut onneemt.
3: Ja, precies. En natuurlijk ook net alles wat hij zei, klopt ook weer.
4: Dat is echt nog een ding, ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar ja, nou.
4: Hmm.
3: Nou, dat weer.
4: Twijfelachtig wil ik hiervan vinden.
3: Ja, ik ook.
4: Goed, dat is net relevant.
1: Zis het maar.
4: De koffieplaat. Ja, die is een oude letter. Dus ik weet net dat u zijn hofleverancier nog een bed leidt. Of wer op bed leidt. Of dat hij nog ontwerkt is. Ik heb een flauw idee. Dus gewoon de vraag aan die. Welke plaat was door Jere? Het is Tornstje de Moon. Welke plaat maakt het in die? Krijgt een beetje noffelijker. En het kan van alles wijzen natuurlijk. Als het maar even kastroostuurs naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spiekt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Jelve Achten. Isa Visser, goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. Een boot is waarschijnlijk volslijn uitbaand in het Prinses Margrietkanaal tussen Blauw Verlaat en Stiensgeer. De brandwacht waat mij spoed oproepen om de brand te blussen. Troch de zwarte reek wie de brand in de wiede omjouwing te zien. Brandstichting wordt net uitsletten. De politie de zieke te zaak en had bewijsmateriaal veiliggesteld. Een inwenner van Ter Itset wordt vermist. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Tiestje is ze voor het laatst zien. Ze zou door voortrijden wijzen in een zwarte Toyota Aygo met opvallende reet- of bruinkleurige spiegels. Wat ze hingegaan is net duidelijk. Meesken die haar zoeken willen oproepen om in het water te bellen. Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon op paad om de zee letterlijk skin te doeken. Want hoe mooi of het wetter der van Boppenek uitzucht, onder het oppervlak leidt van alles dat er net thuis jet. Sjoerd Veldkamp is een van de doekers die te rommel Boppenwetter helpt.
18: Was mooi. Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Met de heenweg scannen we eigenlijk een beetje zo van waar zien we afval liggen. En dan bepalen we op een plek wat zin heeft om te snijden. En dan komen we of weinig veel tegen, of komen veel tegen. In dit geval lagen veel.
17: Die week kijk ik altijd op tiert. Bij een ongeluk op de N30 is één persoon slim verwoenen rekken. Dat wie op de hichte van de pijn. Het ging om een eenzijdig ongeluk, meldt de plisje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De plisje weet nog net op hoe het ongeluk gebeuren kon. Een oprit van de N30 in de richting van Drachten had de skof dicht west vanwege het plisje onder ziek.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het keunskebit. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 2.
0: Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
1: Friesland van de Moor.
11: Erit Seijens.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Fijke, die lijkt ergens op de verhaal in een hangmatje te pitten. Ja, het verkonsje. Aas, en dan draaien we wel in je favoriete noemers. Dus wat dat betreft konden, dat het er net is. Maar goed, misschien had het de radio aan. Eerst is het tijd van het Waberjocht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
13: Een hele goeiemorgen.
16: Ja, wat, hoe ben je deze dag uiteindzet?
13: Ja, we beginnen deze dag. Het is wie vanmorgen betiert hebben zinnen, bewolking. En hebben een toenemende zuidwestenwind. Ik heb merken dat er een steuring onze kant op komt. En die zorgt ervoor dat we dus in de rin van de dag wat rijwetter krijgen. Voor het rijwetter uit rint de temperatuur nog op naar zo'n jongetje om 20 graden. En ja, we moeten het even wennen dat de zin eventjes wat snipperoeren had. En dat het even wat rijdt. Ik zou nog even rond naar de avondende nacht. De minimumtemperatuur in Bakkenveerlei om 14,1. Akkerum 15,7. Friske Pjel, 13,9. De Lemmer, 15,6. Kreeg van de waarnemer ik al uit Isbrechten dat het er nou zijn 18,3 wie. Een grauw 18,1 en Akkerum 16,7. Nou, zou ik al zeggen, voor het rijwetter zal de temperatuur nog wat oprennen. Maar in het rijwetter zakken de temperatuur wordt wat minder zicht. Maar het goede nieuws is dat we in de rin van de midden, het weer droog wordt. De wien die draait dan naar het noordwesten, het kwalt iets oud. En dan hebben we in de jontiet, hebben we zinnen en de temperatuur van zo'n 18 graden. Dus wat dat betreft, met de even het rijwetter vertarien en dan aan het eind van de dag knapt het weer op. De komende nacht is er een wolkans op een enkele bui. En de temperatuur zakt naar minimaal zo'n 15 graden.
16: En dan op naar morgen, dan is het vreed. Hoe liet het dan?
13: Ja, morgen, de dag voor het weekend, de vreed. Dan krijgen wij invloed van een hege drukgebied. Het leidt bij de Azoren, dat loopt richting Ierland. En dat zorgt ervoor dat we morgen een droge dag krijgen. Waarbij we een afwisseling hebben van zinnen en wolken. De wien die is wederom matig ontvrij krachtig uit het noordwesten. Die bloed wat in die hoeken. En met temperaturen van rond de 20 graden is het heel acceptabel waar.
16: Het weekend, dat zit natuurlijk ook al weer van de door. Wordt dat een weekend mij wat gunstiger waar onderop uit? Of krijgen we toch echt wel heel wat rein?
13: Wij krijgen een beetje een afwisseling van alles wat sneeuwen. Hebben uiteindelijk een meest droge dag. Maar een afwisseling van zinnen en wolken. We hebben dan wat lucht ongeveer een beetje meer vanuit het west-zuidwesten. Dus de temperatuur kan sneeuwen oprennen naar 21 of 23 graden. Daarbij is die de matige, soms vrij krachtige westenwind. Op snijn, dan zullen we een lege drukgebied boven Scandinavië. En die probeert toch wat meer invloed te krijgen. Dat het is zo dat we snijn misschien een soort bewolking hebben. Nou en dan wat zinnen. En er kan toch wel eens wat rijwetter vallen. Hoe dat verder in het midden van een wachtje. Maar het ligt erop dat sneun de beste dag van het weekend wordt.
16: Sneun is dus een dag om in de gaten te houden. Sibbele Waaier, dank u wel.
13: Joe, tot straks.

mooie koffieplaat stuurt Mariet in. Ja, een heel soort mooie platen trouwens. Maar Mariet die heeft toch wel een, nou ja, mooi boodschap erbij. Zei het, Friday I'm in Love van The Cure. Die wil ik heel graag jaren. En ja, voor het geval als het mooi wet te let bist, want dan is het daadwerkelijk vreed. Dan om maar even. The Cure.

0: The Cure en Friday I'm in Love. En die zon vregen toch maar iets. Mijn optocht tot de stad en Surinaamse muziek in de Prinsentuin vierde Ljouwt de afschaffing van de slavernij. De feestvierders die gingen als het alle keer kleren aan, maar daarop kleurige kleuren weer te jaren.
1: Kleurrijke rok aan en een paarse top. Toch, als we het vieren, dan moet het een beetje kleurrijk zijn, toch?
2: En je hebt een broosje opgespeld?
1: Ja, een herdenkingsspeld. Hoe heet die ook alweer?
3: Een cabraspeld.
1: En dat is het teken van herdenking.
3: Nou, ik wou iets mooi kleurrijks aan. Het is vandaag natuurlijk een viering. Gisteren hadden we de herdenking, vandaag de viering. Dus kleurrijk en het is een jurk gemaakt van Afrikaanse stof.
2: En wat betekent deze dag voor jullie?
3: Vrijheid mogen vieren, dat we met z'n allen door één deur kunnen. Dat we geen gescheiden groepen meer hebben. En dat we gewoon door één deur kunnen.
4: Vandaag is de dag dat in 1963 door de slavernij werd afgeschaft. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de slaven nog 10 jaar moesten doorwerken. Tot 1873 voor Nederlandse, voor hun eigenaren, zeg maar. Dus ze waren niet werkelijk vrij. En in mijn geval, mijn vader was van Surinaamse afkomst. Mijn moeder is Nepalees, Indiaans. Nou, ik vind het dus een plicht naar mijn voorouders. Want 7 generaties terug heb ik een slavin als overgrootmoeder die uit Sierra Leone kwam. En het leuke is dat ik dus tegenwoordig werk in West-Afrika. In het land waar mijn grootmoeder vandaan kwam, Sierra Leone. Dus de kleding die ik aan heb is ook een mix van allerlei landen waar dus de slaven vandaan kwamen. Het is een hele belangrijke dag voor mij, heel emotioneel om dit te doen.
2: Ja, want in uw familie zat dus ook een slavernijverleden. Hoe is dat dan dat dan hier nu in Leeuwarden wordt gevierd, Ketty Kotti?
4: Ik vind het geweldig, want ik woon dus 30 jaar in Leeuwarden. En ik ben 30 jaar lang dus naar Amsterdam gegaan. En het is zo belangrijk voor Leeuwarden dat ze weten dat er dus hier Surinamers zijn die ook met een slavernijverleden kampen te maken hebben. En dat Leeuwarden ook in het verleden ook heeft deelgenomen aan de slavenhandel. Hè? En daar heb ik het persoonlijk heel moeilijk mee. Maar er begint gelukkig nu onder de blanken, onder de Nederlanders, ook besef te komen van het is een stukje van onze geschiedenis ook. Niet alleen van de Surinamers. Dus we hebben een boodschap voor de mensheid, zeg maar hier.
2: Vandaag, voor mij persoonlijk, is het gewoon stilstaan bij de onmenselijke wreedheden die mijn voorouders, dus voorouders van alle zwarte mensen, hebben moeten doorstaan. Dat ze ervoor gevochten hebben, zodat wij vandaag hier zonder ketting aan onze armen, aan onze nek, aan onze benen kunnen staan. Dus voor mij is dat de vrijheid vieren. En het is voor ons een gedeelde geschiedenis, hoe pijnlijk het ook is. Dus dat wel. Want heel vaak wat je hebt, is dat mensen zeggen van, oh, 400 jaar geleden, dat is heel lang. Ik heb er niks mee te maken. Maar het is niet 400 jaar geleden. Het heeft meer dan 400 jaar geduurd. Maar het is pas 153 jaar geleden. En ik ben de vierde generatie geboren in vrijheid binnen mijn familie. En ik heb de eerste generatie geboren in slavernij. Die heb ik nog meegemaakt. Ik was 16 toen zij kwam overlijden. Dus dan merk je, als ik het zo ga vertellen, dan besef je dat het nog heel recent is. Mijn vader, die wordt volgend jaar 75. Hij heeft mensen gekend die in slavernij hebben geleefd. Dus dan zie je dat het niet 400 jaar geleden is. Het is pas 153 jaar geleden.

0: Misschien wel bij op het stadspark Juster in Greens. 40.000 mensen daar die mij zong My Mumford and Sons. Heel wat doors, het is een haste squalvakantie. Die squalvakantie die is in ontocht en het budget van een soort leerlingen van groep 8 afscheid het nemen van de basisschoolen. Ik bij IKC Zwette in Snitsmikkeliks. Maar voordat de 44 leerling oer de reden loper naar haar volgende stap reizigen, stappen ze eerst machine on in boordjes. Dat vertelt Eef Sprenger, directeur van de basisschoolen in Snits.
1: De groep 8 band is de laatste dag op IKC Zwette bij ons in Snits. En ja, wat een prachtige squaldag natuurlijk is dat de band over de rode loper het squallen uitgaan. Alleen dat was het bij ons ook. Alleen dan hebben we nog een extraatje. Dat ze naar de het riviertje steeds maar de Zwette rennen. En daar lezen een stuk of size zo'n sloepen of boordjes kleren. En dan varen ze over de Zwette langs alle band en ouders en pakers en beppers en dan zwaaien we ze er uit.
2: Ja, en is dat normaal dat je hem dat doggen?
1: Ja, dat is wel een beetje traditie ondertussen. Dat de band dan die kant uitgaan en dan echt even publiekelijk rondvaren en uitzwaaien.
2: Ja, en hoe is die traditie ooit ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan toch, wat filosofeert aan de tafel, steeds maar. En zo van, hoe mooi zou het wezen om maar het wetter van wetterstad Snits om dan op deze manier met de band dat uit te zwaaien. Dus en dat is eigenlijk zo een beetje aan de tafel ontstaan en eigenlijk een beetje een traditie worden.
2: Ja, en ik kan me vaststellen, voor groep 8 is dit ook altijd wel een momentje. Want is dat ook altijd dreig om er weer afscheid te nemen van de leerlingen die dan takkend hier naar de simmer net weer rondkomen op de squallen bij Jim?
1: Nou ja, het is een speciaal momentje. Hè. Die band die levert er naar taag. Maar het is natuurlijk een heel mooi, positief, feestelijk moment. En de emoties zijn meer vanuit het vreugde dan vanuit verdriet dat ze de squallen verleren.
2: Ja, precies. En dat gaat dan om groep 8. En hoe zit het daar voor groep 1 onder mijn zoon eruit?
1: Ja, dan hebben we vaste jacht voor de groepen 1 tot en met 4. Dat dachten we eerst en dan om 10 uur voor de band van 4 tot en met zoon. Nou, we drinken, we gaan muziek, want ook de muziek is, we gaan een speciaal Zwetterlied. En dan wordt jongen en ook jongen bij de kade als de band van groep 8 hoe de Zwetter varen.
2: Ja, want Jim Squallen hiet inderdaad IKC de Zwette. En dat Zwetterlied, dat is best bijzonder toch, dat de Squallenlied hier, dat hier mijn Squallen vroeger net.
1: Bijzonder. Ja, we hebben wel echt een speciaal lied, melodie. Iedereen is van de wereld, dat is het melodie. We hebben dat op zongen, we hebben een tekst op maken gehad. En dat wordt toch een beppe, maar ondersteuning van Traje Fun, van haar live zongen onder kade vanmiddag. Dus dat wordt is altijd een hele leuke happening.
2: Ja, en is dat dan net meteen, Joet, de laatste squalladij voor alle bijen?
1: Ja. Voor Joet is de hele, sluiten we om 12 uur sluiten we de squallen. En dan gaan wij natuurlijk als leerkrachten nog wel even wat werk om de squallen even weer netjes te marchen of ook weer op te roemen voor even de skimmaak. En dan gaan wij morgen ook simmervakantie.
3: De media van de morgen.
0: Hey, die verslaggever die klonk krek als daar.
2: Nou, wat gek. Ja, nou, raar. Toevallig.
0: Door de media.
2: Ja, in China had ze een bijzonder concept. Binnen China een soort mensen die hebben geen hoen, maar die vinden het wel fijn voor hun mentale zoenens om eens even mijn hoen te kuieren. En daar betochten ze wat op. Want ze hebben een app met mij dus huisbisten en vooral hoen voor een kwarte tiert hierenkist. Dat heet dan de app Wangbu.
0: Hoe?
2: Wangbu. Wangbu. Geen idee. Het is in elk geval de vertaling van de hondenwandeling. En het zit in grote steden als Peking, Shanghai. En ik is dus eigenlijk gewoon een hond hier voor een wandeling van een oerke. En wat kost daar iets dan? Nou, dat leidt tussen de 10 en 60 yuan. Yuan? Geen idee dat ik het goed uitspreek. Mijn Chinees is net zo best. Maar dat is omrekenen zo'n 90 cent rond $8 ongeveer. Hing het een beetje van het ras hoor. Maar Chinezen doggen dat dus omdat ze een soort van verlichting erin vinden om uit die maatschappelijke druk te ontsnappen. En het helpt hun om hun angsten wat te verminderen als ze maar in hoen binnen.
0: Maar wacht even. Ze hebben dus een app en dan kiest een hoen hier. Dus de betellest om een hoen uit te litten.
2: Ja. Ja, omdat het noffelijk is voor haar zoenens.
0: Maar dan ben je meisken, die betel je degene die de hoen uitlitten.
2: Ja.
0: Ja. Dit is een uitvinding.
2: Omkeerde wereld.
0: Als je denkt, mijn honger doet litten worden. Dan was net een oproep pleetsen voor hoe het litten. Dan was nog steeds, was het al ontspanning. En was het al een kuier, maar een doel. Nou, dan...
2: Maar toch zoek ik het nooit van.
0: Daar krijg je er veel voor.
2: Ja, een vreemd iemand met die hoenroem erin. Maar...
0: Nee. Nou ja.
2: Daar is ik aardig wel wat kritiek op. Want het bleek dus voor het welzijn van de bisten helemaal net zo goed te wezen. Ze kennen je terug in orenroutines, orenomjouwingen, onnodige emotionele stress. En is voor de hoen dus net heel goed. Nou, nog als een soort van maatregelen troffen bij de app Wangbo. En dat moet het een beetje chinky is als een verzekering en een real-time locatiebepaling van de hoen. Dus dan kan het baasje de hele tijd die hoen volg je. En ik de identiteit van de hier dus met al je bekend wezen. Nou, zo probeer je toch al je wat zin te krijgen dat het echt voor het hoentje noffelijk is. Ja, ik vind het toch een beetje een gag platform.
0: Ja, het is bijzonder.
2: Ik vind het schande voor die hoen.
0: Wat van nu wat mij net op zich. Want
2: nee.
0: Kom heel gag apps uit China bij.
2: Ja, dat is hier. Nou, een oorgag verhaal. Dat is dan net in China, Bart, maar in Amerika. Want een stel, een man en een vrouw, die hebben de antenne van de Empire State Building beklom. Nou, dat was natuurlijk net voor die lol. Nou, dat dien ze, denk ik net. Want ze gingen omheen mij een vlag, en dat is een vredesvlag. En op die vlag stie dan in het Engels: als de kracht van de liefde voor kracht verslaat, kent de wereld vrede. En nice dat stinkt, koert nog net gek genoeg. Twee meesken in zwarte kleren en maskers die antenne op en die vlag hezen. Ja, dan kan het dus nog gekker. Want de man had die vrouw op die antenne ten huwelijk vregen.
0: Oh.
2: Ja,
0: dat is origineel. Dat had Ginian ooit dient, denk ik.
2: Nee, ze toch wist dat we nou hier toch bobben binnen op dit speciale moment. Dan ging ik meteen op de knieën.
0: Op de antenne van de Empire State Building.
2: Nou, hoe ze daar überhaupt kaam binnen is onduidelijk. Want die tagong naar die mast is helemaal net tagonkelijk voor meesken, is maar. Voor toeristen of orenmeesken. Maar ze midden toch bijkomen. Uiteindelijk is een huwelijksfeestje voor kwarte duur west, want het twaalftal werd wel arresteerd door de politie. Ja, zeg maar die antenne op. Dat kan natuurlijk eng.
0: Maar zien beiden in de cel of is dat net bekend?
2: Ik zit er even snel doorheen te keer, maar nee, ik denk het net.
0: Check je op.
2: Ja.
3: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand.

0: voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl. Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
7: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
6: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
8: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
6: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
9: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
6: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
10: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten met Jekke wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
6: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En naast in de Friesland van de Moorn houden we het over een grote hemelactie. En daarvoor gaan we onder wetter, bivel onder wetter. Muziekcontrole van The Romantics.
12: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
15: Friesland van de Moorn.
16: Mooi, Erik zei

0: Romantics. And talking in your sleep.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als je naar beneden gaat, je komt eigenlijk eerst, je gaat het heldere water in. Deze helder, we hebben zicht van 4 tot 5 meter. Dan zie je eigenlijk het wrak langzaam opdoemen.
0: Voor de 30ste keer in Vivien Iertiet is een groep duikers de Noordzee ingegaan. En ze gingen net voor de lol. Als het eerste meer hoor in Friesland van de Moorn. Ik denk over een ziektocht naar nieuwe Friese boeken.
4: We zijn op zich naar die jonge doelgroep. Altijd hier in Leeuwen bieden van de velden naar binnen erin. Er staan kostenvol mijn Engelse boeken. En ik denk, ja, maar wij gaan nog een taal die het echt krijgt wat verder van de gewone leerstaal afstiet, het Fries.
0: En daar is haast meer hoor. Isa, toch? Ja. Het waren nieuwsgierige zaken voor. En dat was dan een populaire vakantiebestemming daar ook.
5: Ja, dat klopt. Ja, want zo populair is misschien niet meer. Want in Sardinië wien er een soort strenge regels voor stroom. Maar er is de gemeente daar op het eiland op Weromkaam. En een eind die het een jaloeren lang vast ziet in een autogril.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst eens hoe dat komt. Maar het waren simpele waaier. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Van de morgen begint de dag nog wat zinnen. En met een toenemende zuidwestenwind wordt het nog een jongetje om 20 graden. In de rind van de morgen volgen er vanuit het noordwesten wij rein. Waarna het heel waar de midden weer droog wordt. De wind draait daarbij naar het noordwesten. Jong is het droog met zinnen en temperaturen van zo'n 18 graden. In de nacht nog komen ze op een enkele bui en een temperatuur van minimaal 15 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken en is droog. Daarbij staat een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind. De temperatuur leidt om de jongetje om 21 graden. En meer over het waar, over een jaloere.
0: Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen duikers van de stichting Duik de Noordzee Schoon op wij om de zee letterlijk skin te duiken. Want hoe mooi had het wetter ik eruit zat van boppen, onder het oppervlakte, dat leidt van alles dat hij net thuis heeft. Sjoerd Veldkamp is een van de duikers die rommel boppen wetterhelje wil. Dat is zwierwerk, maar hij geniet het er wel van.
3: Het was mooi. Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Maar hij ligt zeker genoeg om nog een keer te komen. Ja. Vis gemiddeld. Steenwolken. Enkele kreeft. Maar niet echt de overmaat of de hoeveelheid die we normaal gesproken gewend zijn.
0: En als je dan naar beneden gaat, hoe ga je dan te werk?
3: Zo beneden gaan we naar beneden scannen. We hebben een ankerlijn. Zakken we naar beneden. De eerste ploeg heeft een hele mooie gidslijn uitgezet over het wrak heen. Dat geeft altijd onze weg terug. Met de heenweg scannen we eigenlijk een beetje van waar zien we afval liggen. En dan bepalen we op een plek wat zin heeft om te snijden. En dan komen we of weinig tegen, of komen we veel tegen. In dit geval lag er veel.
0: Wat zie je als je naar beneden gaat?
3: Als je naar beneden gaat, je komt eigenlijk eerst, je gaat het heldere water in. Een beetje helder, we hebben zicht van 4 tot 5 meter. Als je dan beneden aankomt, dan zien we eigenlijk waar het anker geland is, waar vastgelegd heeft. Dan zie je eigenlijk het wrak langzaam opdoemen, gewoon de structuren. In dit geval was het een heel mooi stoomschip geweest. Dat zie je aan grote ketels met veel condensors erbij. Nou, dan ga je naar beneden, ziet op dat vlak zie je dus leven ontstaan. Je hebt een zandbodem, vlak zie je vissen ontstaan, anemonen, anjelieren, wat je gaat zien. Vis, kreeft, Noordzeekrab. Dat zie je echt allemaal verstopt in de holletjes van de structuren. Dus waar een ketelgang gezeten heeft of een grote pijp heeft, zit bijna altijd een kreeft of een krab in, is wat je ziet.
0: En hoe is dat voor je om dan zo naar beneden te duiken?
3: Het is altijd heerlijk. De wereld wordt ineens anders. Het wordt een soort serene rust wat om je heen staat. Je gaat gewoon beneden een stuk natuur bekijken en van genieten ook op dat moment. Het is niet alleen rommel opruimen, maar het leven, de kleine zeedonderpadjes die je kan zien. De krabbetjes die met elkaar aan het conflicteren zijn. De visjes die aan het fourageren zijn. Het is gewoon een heel mooi stuk natuur aan te kijken wat je doet.
0: Kun je dan nog wel een beetje focussen op het opruimen zelf als je zo om je heen aan het kijken bent?
3: Uiteindelijk doen we dat wel. Wat we doen, we genieten eigenlijk de helft. De helft is voor ons om te genieten. Dan lopen we eigenlijk langs de gidslijn. Dat is eigenlijk een lijn die de eerste ploeg uitgeleverd. Kunnen we lekker rondkijken en waarnemen. En de terugweg heb je eigenlijk al je plek gespot. Dus eerst een stuk van genieten. En de terugweg is het werk leveren, wat je doet. Wat kunnen we meenemen? Dus je kijkt op dat moment wat is te doen zeg maar, in je duik om boven te halen. Je wil wel effectief zijn. Dus je wil niet een heel groot net pakken, want dat kan je eigenlijk niet boven halen. Ben je tijd kwijt en je komt niet meer terug. Dat is zonde. Dus we kijken gewoon bepaalde stukken die we af kunnen snijden. Die gewoon goed in de postzak pakken. En die we dan kunnen transporteren en aan de ankerlijn kunnen haken. die dan straks door de laatste ploeg omhoog gebracht gaat worden.
0: En dat zei Sjoerd Veldkamp van de stichting Duik de Noordzee Schoons in verslaghouder Matteo Mierema van de Waddenomroep.
2: De media van de morgen.
0: Isa.
5: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen weer bij die strand in Sardinië. Mensen die dus uit Sardinië komen, die nemen ze sardijnen. Wist ik net, zag ik je nou steen. Maar die sardijnen, die wie in dat strandverbod zat. En dat strandverbod is er een stukje waarom in de tiert. Maar nou, het is net precies dat ze een strandverbod hingen. Maar ja, de regering wie daar zakleer mij dat de saffele troep altijd wie. En nou, dat zorgt ook voor lietse brandjes en ding. Nou, op een gegeven moment tochten ze dit mat net. Dus toen hier ze betocht, nou ja, niemand mij weer wat mij nemen. Van tevoren wat de meeste reserveren. Geen parasols. Dan mag je geen zandkastelen bouwen. Worden. Het mag gewoon strand wezen, lezen en kleren. Nou, de wie in die meesten het net mij eens. Iemand zei, ik voel me een gast op mijn eigen eiland. Nou, en daar had hij dus uiteindelijk ook wat ontdien. Want hij had een petitie start. Wij willen onze zee terug. En nou ja, dat had een soort opsmieten. Een soort sardijnen die reageerden daarop. En hij is bijna 10.000 keer toen ik ondertekend. En toen toch die gemeente werd het strand leid. Van, nou, hier matten we toch dan ik maar wat mij. Dus nou, ze binnen een beetje op de romkamer. Dus zit ik, elk gezelschap mag toch één parasol meenemen. Nou, dat is toch noffelijk als ja. Mijn heel gezin naar het strand is. Werd het 34 graden, biedelijk is. Maar, en het maximum aantal bezoekers ging van 150 naar 190. Nou, ze meent er nog steeds net in ondal, maar Iens, want de masters ook van tevoren reserveren. Maar ja, die sardijn, die zijn ik, ja, elke keer als wij erin willen, zit het eigenlijk al vol. Nou, er is nog net echt een heel soort ondien. Maar dit is een stap vooruit. Er mij in elk geval een parasol mij. En,
0: nou, bij 24 graden is dat al wel mooi dat er een parasol bij mij.
5: Ja, nou, dat denk ik. En ik zou een oorkrant erbij pakken. Ik wiel weer omgaan bij de kranten namelijk. Ja, voor een beetje een sneu verhaal. Want het wie een berg eend en die ziet vast in een grill van een auto in die vakkant.
0: Oh.
5: En nou, die man die dat eerst net trocht die in die auto ziet, die had wel een jelle oeren mij roen rieden. Hij riede ik wel 90 rond 100 kilometer in het oeren, terwijl die einder vast ziet in die vakkant. Nou, op een gegeven moment is hij dus stop, maar die ziet echt klem vast erin. Nou, uiteindelijk had hij de dierenbestambulance had hij bellen. En die ben kaam. Nou, het zien we nu letter. Hier is het einde uit. En hij had het toen libben.
0: Oh.
5: Ja, een paar schrammetjes had hij er gewoon oerhouden. Maar voor de rest ging het eigenlijk al hier goed. Maar hij is nog wel even mee naar de opvang. Om weer even bij te komen. Maar voor de rest naar een jelle oeren. Var op 100 kilometer in het oer. Dan is het best snel. En dan... Ik zie dat dan Fami die einde voorop, ja, sneu.
0: Het is wel een soort jongen van de brood nou.
5: Ja, nou, dat wel. En hij leeft nog. Dus het is wel een goed eind.

0: Het is Alex Warren bij Friesen van de Moorn. Fever Dream, ja, dus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Romantasy, Dark Academia, Cozy Crime. Ja, dat zei hij misschien net een soort. Het binnen populaire genres in de Engelstalige literatuur. Boeken die een soort lezen worden troch de jongere generatie. En Tresor die vindt dat ik de Friese literatuur zo'n impulsbroeken ken. Vandaar dat ze op zoek binnen naar vijf nagelnaaie schrijvers. Directeur Arjen Dijkstra, over wat ze krijgt naar op zoek binnen.
3: We zieken schrijvers, die krijgen een schrijversbeurs, maar die krijgen ook begeleiding. Dus we zieken ook redacteuren en we zieken uitjouwers. We willen de uitjouwers ook stiepen. We zieken reclame. En als nou het boek een kleer binnen, dan zieken we feestjes om dat goed te presenteren. Daar hebben we een soort yield van zwielen bij het letterenfonds, bij de provincie. Het resourcet had er ook achter om ervoor te zorgen dat dit echt een groot succes wordt.
4: Mensen net nou jaren die denken van ik ben een hobbyist in het schrijven. Kind die hier ook om uitwaan?
3: Ja, elke keer kinderen om uitwaan. Dus we vragen mensen eigenlijk van zie je die call op? Hè? Daar staan de petingsten heel goed in uitlijn. En jou die op. Want ook voor de mensen die het net helden, bezieken we dingen te dwaan zodat ze wel verder komen. En als we een periode dit wedwaan kennen, misschien kunnen ze dan wel die volgende stap zetten. Maar misschien hebben we ook een paar heel grote talenten die het voort en dadelijk zal naar de paar lokkige jaren die het nou aan die beurs krijgen.
4: Want hoeveel beurzen zijn er beschikbaar?
3: We hebben vier beurzen, al je van 20.000 euro. En dat klinkt als een heel soort geld, maar je moet er betekenen, je bent hier een dwaande maat schrijven van een boek. Dus het is echt om te zwaren dat ze het vrij maatje kist om dit te dwaan. Of als schrijver bent en master recht van Libje, dat genoeg inkomsten haast om de hier te betalen.
4: Is dit uniek of heb je dit vaker gedaan?
3: Van deze doelgroep is dit uniek. Is het de eerste keer dat we het zangeruit aanpakken in het Fries. We gaan in het verliezen wel een paar vergelijkbare projecten gewoon. Er zijn ook wel grote schrijvers uitkomen. Albertine Soepboer en Niek de Vries. Die gaan in het verliezen dit soort dingen doen. En we hopen dat dat nou wegslaat. Als we 12 sokken grote visken vangen kennen, dat zou heel mooi zijn.
4: Ja, en als we dan over die doelgroep hebben, dan hebben we het echt over young adult. Tussen de 15 en de 30 moet ik dan denken?
3: Net alleen nog young adult, maar ook andere genres. Hè, want er zit nog een heel soort in wiebadden misdieren of in andere. Nou, er zijn een heel soort genres. Alles mij. Dus het kan ook heel ouderwets wijzen. Echt gewoon literatuur die het heel dreig toegankelijk is misschien. Als het goed is, dan kun je mij doen.
4: Nou is dit een open call en als ik dan denk aan boeken, dan denk ik aan de moderne BookTok. Wordt het daar ook op uitzet om daar ik mensen te vinden, want daar zit de lezers vooral ook op.
3: Ja, BookTok, dat is op TikTok, filmpjes meisjes in hun boeken die lezen haast. Dat is krek wat we naar op ziek binnen, want we binnen op ziek naar die jonge doelgroep. Als ik hier in Leeuwarden bieden van de velden naar binnen erin, dat is kostenvol mijn Engelse boeken. En ik denk, maar wij gaan nog een taal die het echt krek wat verder van de gewone leerstaal, het taal aanstiet, het Friesk, waarin we heel mooi verhaal vertellen kunnen, die het heel mooi binnenkomen kennen, die het rijtje kennen. Waar het echt jit, waar het literatuur om jit, om emotie, om grutte ding, grutte gebeurtenissen, het verliezen of de leefde, de. Nou, dat willen we graag gaan, dat willen we op papier gaan. Verhalen, af en toe.
0: De deadline om die aan te melden voor die schrijversbeurzen en begeleiding, die is op 1 oktober. Dus wat dat betreft, voor de simmer vakantie. Is nog eens een goed idee voor een boek. Een Fries boek. In het hangmatje maar even de roost in. Hè. En dan 1 oktober dus die aanmelden. En waar we het dan de nieuwe Friese schrijver. Het is nu 8 minuten voor 11 uur. Dit is de vorm. En all together now.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
3: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze dit hier gaan we gaan.
2: Dit week hoor in Friesland ook. Doen van de Westereen.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Haast een minuut oor Jel van Jochenen. Isa Visser, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. De wettersportwinkel Nautic Shop op de Lemmer had faillissement ontvregen. Troch weromrinnende inkomsten na de coronapandemie kinderwinkel net meer genoeg winstmeidje. Nautic Shop verkeept producten voor de wettersport en angelsport. De laatste tijd moest de eigenaar al het werk al in het wan. Daardoor kreeg de zaak nevens de curator net meer de aandacht die het verzinnen. Het is nog net duidelijk of een terugstart mogelijk is. Een inwenner van Ter Itset wordt vermist. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Tiesje is ze voor het laatst zien. Ze zou door voortrijden wijzen in een zwarte Tiogo Aygo met opvallende reet- of bruinkleurige spiegels. Wat ze hiernaar is, is net duidelijk. Mensen die haar zoeken willen oproepen om 112 te bellen. En voor een soort basisschool is het juist de laatste squaldij. Daarmee begint voor de leerlingen de simmervakantie. En voor de band van groep 8 betekent dat ik afscheid nemen van de basisschoolen. Zij ik bij IKC Zwette in Snits. Voor de 44 leerlingen van groep 8 wordt er zelfs een speciaal lied zong.
15: We hebben wel echt een speciaal lied, melodie. Iedereen is van de wereld, dat is het melodie. We hebben dat op zongen, we hebben een tekst op maken. En dat wordt toch een beppe, maar ondersteuning van de vrije fun van haar live song onder kade familie.
14: Friese bouwbedrijven willen mee profiteren van de grootschalige renovatieplan in de Duitse regio's Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. In die gebieden komen de komende jaren een protte gebouwen leeg te steken, omdat het winnen van bruinkool der ophoudt. De Duitse regering had zo'n 14 miljard uitlutsen om het gebied opnij te ontwikkelen.
13: Mooi, Isa, dank u wel.
16: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer.
17: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
18: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenie.
0: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Friesland van de Moor. Erit Science.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: En muziek van die twaas, dit voor die kleer. Eerst het waarbericht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
21: Een hele goeiemorgen, Erit.
13: Wat is de stond van zaken nou? Het is best wel loffelijk volgens mij, hè?
21: Het is hartstikke noffelijk boetendoor. Ja, we beginnen daar eigenlijk begonnen met zinnen. En we merken op stuit dat de wien stadig ontan neemt. Stiert hier in matig want vrij krachtige zuidwestenwien. Je wordt nog wat sterker op het water, zelfs krachtig. Gaande wij de morgen zullen we een rijngebied dichterbij komen. En als we nou naar boeten zorgen, dan zorg ik echt dat de zinnen langzaam hier op een lemmer het in ieder geval moeilijker krijgt. Temperatuur een lijn op stuit, op laagzaam, op een jongetje komen 6. Grauw een jongetje komen 9. Burgum jongetje komen 1, Jerwit bij mij een jongetje komen 2, Semar 18 komen jongen en Frieske Pjel 18 komen 6. Nou, dat is de temperatuur we nou hebben. De komende oren, zij komt de meebewolking. Krijgen we wat rijnwetter. Ik heb het idee dat het rijngebied er net grutter op wordt, dus misschien wel goed nice. In ieder geval van een mooie rijnwetter vermeer nog even en dan wordt het weer droeg. Daarbij staat de matig ontkrijftige zuidwestenwind die rommelt naar het westen en letter op het dij zelfs noordwestelijk wordt en bloedt dan nog matig ontkrijftig. De maximumtemperatuur van jongetje 20 graden hebben we nou bereikt en letter na de rijnsturing dan wordt het wat koeler en dan is jong droeg, maar nog wat zinnen en zijn 18 ont 19 graden.
13: Dan op naar morgen de eerste dag voordat het weekend van de soortmeesting begint. Hoe lijkt het dan?
21: Ja, morgen dan komen we langzaam onder de invloed van een hoge drukgebied wat richting Ierland scoot. Dat zorgt ervoor dat we een waartype hebben waar je een afwisseling van zinnen en wat wolken. Daarbij stiert een matig ontvrijkrijftig een noordwestenwind en liggen het droog te bloeien. Temperaturen die liggen zo om de 19 tot 21 graden. En dat is heel noffelijk waar. In de nacht van vreed op sneeuw wordt het best wel fris. De laatste kaarten die het zien dat het een minimumtemperatuur krijgt van 10 tot 14 graden. Ja, dus dat is noffelijk waar.
13: Ja, nou jij wel eens kofke dat de temperaturen na je wieken weer omheen gaan. Hield dat ook al van die kind?
21: Net echt, nee. Dat bloedt nog eventjes op zich wachtje. Want sneeuwen hebben we eigenlijk te krijgen met een westelijke streming. Maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En we hebben de wind wederom in de west-noordwesthoeken zitten. En dan wordt het matig ontvrij krachtig. En erin de temperaturen wel iets heger op het vreed. Dan wordt het jen 20 en 23 graden. Wat dan ik opval dat in de nacht van sneeuwen op snijn de temperatuur aardig heger leidt dan de nacht ervoor. Want dan wordt het zijn 15 tot 16 graden. Nou, op snijn overheerst de bewolking. Gelukkig is er ook nog wel wat plak voor de zinnen. De grote vraag is even of het droog bloed, want we zorgen boppen Duitsland een gebied met rijnwetter lezen. Ja, en dat hege drukgebied probeert dus dat zin te beschermen, maar dat moeten we even afwachten. Dus ik in de verlopen vanuit dat het snijn waarschijnlijk krijgt net droog bloed en met temperaturen van 20 tot 22 graden hebben we niks te klaaien. En ja, dat warme waarwijs te doorhiest. Ik begin tak een week een liedje toch steuren vanuit het noordwesten toch wel nog een invloed op ons te houden. Dat trog toch nog wel een kans op het rijden is. Dus we moeten even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.
13: Nou, dat hebben we dan wel.
21: Prima, dank u wel en een noffelijke dag.

0: Het is Shaggy bij Friesen van de Moorn.
1: It wasn't me. Wat is de toekomst van het Friese hynder? Kan een soene populatie in stoorn houden worden? Er is sprake van een oprint intiltcijfer en daarom had het Koninklijk Friese Hynsterstamboek de fokkerijrie opdracht doen een plan te bedenken hoe dat zin te houden. Verslaggever Hajo Bootsma die praatte met een van de meesken die erbij belutsen wie, en dat is Tietse Bouma van Wommels.
2: Nou, in 2021 is er een nieuw vakdoel vastgesteld, of dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we vier punten die beschreven. En daar is destijds, ik er alleen drie zijn van, gezondheid maar op één. De zon vinden we belangrijk, dan het karakter, en dan het gebruik en dan de keuringen. Eigenlijk zijn dat de vier elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij zo'n van ja, zon stiet ik op Indië, dus dan gaan we daar, maar namelijk mooi aan de slag. En ja, dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van hè, we zullen even net hoe we het nodig hebben. Maar inderdaad, hoe zullen we het graag hebben willen en waar lezen de uitdagingen?
1: Ja, de uitdagingen had Bouwmaat oor Hajo. Wat binnen de uitdagingen krijgt?
3: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat kun je heel makkelijk uitlezen in de zin van meer hiersten die het sperma leveren kunnen. Bouwma.
2: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboekdienst één goedkeurde zoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de intelttoename waarom te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van naaie erfelijke aandoeningen zo volle mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, want de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dat wil je uitselecteren.
3: Maar ja, dat uitselecteren betreft dus eens dat het helder is. Dus dat er in je lijn maar hier is maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus niet bij mij.
1: Hajo Bootsma dus. Over de stoorn van zaken bij de Friese hynders. Er is volle meer nijs hoor, volle meer informatie hoor. Er is onder andere nijs te lezen op de website omroepfriesland.nl en via de Omroep app. Het is notitie van muziek van John Mayer. The Last Train Home.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.
1: De media
2: van de morgen.
0: Isa.
1: Het is tijd voor de kranten.
0: Het is tijd.
1: Voor de kranten.
0: De kranten.
1: Uit het man. En we beginnen bij de LC. Ja, vanaf 1 april is er een alcoholproefwest in de Prinsentuin. In de gehele stad hield eigenlijk een alcoholverbod op het Iepenbieren Diek, behalve op de terrassen dan. Maar ja, zo'n proefdien die is daarvoor insteld, vorig jaar al, terug de D66. En daar hebben we een soort partijen mee instemd. Dus van 1 april om te mij 1 september is nou ja, die proefwest. Die proef is dus nog net een jondal dien. Maar zouden we hier in de LC even een tussenstand eigenlijk, om het samen te nemen.
0: Is het even net aanwezig of zo? Om even te zien.
1: Nou ja, dan hadden ze wel specifieke ja, dingen de roers is. Maar oh. Ik denk dat ze dit bij de gemeente opvregen. Gok ik. Maar tussen 1 april en 15 juni kwamen er bij de gemeente 30 meldingen binnen van oerlast in de Prinsentuin. En dat is best een soort. Maar 5 meldingen ervan nou ja, hier in betrekking met alcohol. Dus. Nou ja, dat voelt ze dan weer daar. Buma die van tevoren voorspelt dat dit eigenlijk grote problemen opsmieten zomaar. Nou, ontnota valt het dus nog daar. Maar ja, de proef die rint nog rond mij 1 september. En dan, Jens Chen, wat doggen we in mij? En dan nou, begint de evaluatie eigenlijk.
0: Oh, maar ja. De Wino dus, wat zei dus, 5 klachten west?
1: Ja, van de 30 meldingen die oer de Prinsentuin binnenkamer. Oh ja. Dat ken ik afval of kapotte ding was of dat soort dingen.
0: Maar dan mag je ook weten hoe volle wien het ervoor. Maar ja, dat zullen ze bij de evaluatie al even op een rijtje zetten.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: En dan zelfs de Sjen gaan we dit terugzetten. Het Dagblad van het Noorden is de vakantie komt er aan. Dus ik ben, nou, die hebben bijna al een jaar vakantie. En een soort meesken die gaan dan ook te kamperen. En ze nemen je wel 5 mooie dingen. Wat je nou eigenlijk net voor je te matten had je voor het gaan te kamperen.
0: Een luchtbed.
1: Nou, nee. Nee, gisto te kamperen?
0: Ja.
1: Oh, nou, goed opletten dus.
0: Ja.
1: Nou, ze beginnen hier met een opvouwbaar zitkussen.
0: Die heb ik net maar. Ben ik al in het probleem?
1: Nou, dit al mis. Ja, je klapt dit ding uit en je kunt met een gerust hart gaan zitten. Kan op het gras of in een bankje. Nou ja, best handig inderdaad. Dat is in elk geval wel wat zachter. Op 2 hebben we hier de spork. Is dat wat het is?
0: Dat is, ja, dat is een combinatie tussen een varken en een lepel.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Dat bespaart het roemte.
1: Ja, dat is echt super handig. Ik wil een mij te nemen of zo. Ja, wel ideaal. Nou,
0: ja.
1: Die zit er echt bij. Een powerbank, een hoofdlamp, maar als laatste ook een EHBO-kit. Ik
0: die,
1: denk,
0: ja,
1: ik denk dan
0: ik
1: dat vind je toch net?
0: Nee, dat heb ik standaard in de auto.
1: Ja, ja. Dat, als je te kamperen gaat en in een tent, dan...
0: Nou, maar wat ik wil zeggen, dit vind ik wel de meest essentiële. Want die horen, dat denk ik van, nou ja, dat ken ik wel zonder.
1: Ja, ah, ja. Ideaal.
0: Ja, ja, een EHBO-kit wel, ja.
1: Ja.
0: Arjen Overmaat.
3: Ja, en koffie is ook geld is heel
0: wichtig. Dat is ook heel wichtig. Dat maakt er, ja, dat ja. Maakt ik wel maken.
3: Ja, en goede muziek zeker. Misschien. Dat is ook wel leuk als het op een koosje wint.
0: Ja.
3: En dat hebben we aanstaande keer nodig voor. Nog voor muziek bij de koffie. En Emiel van de Hoenenkop. Zie ik het oude cassettebandjes.
0: Oh.
3: Ja, waarom? Dat is Blauwhartje.
0: Oh, dat vind ik nieuwsgierig.
3: Misschien gaat nou wat op Sounderlist en hij was wel ha.
0: Nou, dat zeg ik eens even op zikje. Goed, waarom dat dan is, dat jij staat in nodig voor. Dit wie in elk geval Friesland van de Moor van deze dag. We binnen de Moor van zelfs weer. Ik wens jullie van nou een hele noffe kadij. Geniet je ervan. Want dan, doei.
2: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
4: Dit is uw Simmer.
2: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
4: Omroepfriesland.nl/simmer.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie.

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
1: Negen uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, dat merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen die gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van de bank. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer dan nog, het is bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag dan breekt de zon door bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dank u wel. Nou, de voorronde op Friesland. Aston Olivia Rodrigo, My Nice Single Stupid Song. En Eddie Cochran, The Summertime Blues, is er over een minuut.
5: Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen.
6: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overman.

0: Het is de nieuwe single van Olivia Rodrigo. En de Stupid Songs is Safra Eerles. Ik ken het is gewoon weer een liedje, maar ze denken toe die Stupid Song. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn dus te wist. Nou, de voordevaart trouwens nog Eddie Cochran en zijn Summertime Blues. Maar iets door de toempjes omheen. Dat wie even een lekker beginnen. Hoe vaak dat noemen we wel net koffer is, die Summertime Blues. Zelfs Benny Andersen van ABBA, ja, die had hem al eens opname in Jutje Fjouwer 60 Machine Harde Bench. En dan klinkt het zo. Ik op een mooie plak trouwens. In het handenarbeid lokaal van zijn school. Het klinkt net heel denderend. En Benny Andersen, die had ik wel zijn, ja, wie de goedkeepste opname in de geschiedenis van de muziekopnames. Twee microfoon in het hok. En dat wie het. Maar ja, goed, dan kun je dus wel ek Summertime Blues opnemen. Sherry, the awesome belief that John Anderson, that is surrender.

0: leven, dat beter.
1: Met een boskwitskin, hè?
0: Het trots maar een niet vlugger.
2: En zelfs het typen van de liedstekken is samaklik.
0: Maar de beste muziek op radio.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Fisano.
2: Om het toevoer.
0: Nou, nodig voor.

Share and Believe. Het zullen we wel online gaan doen, denk je. Of zo de Simmerstop wijzen. Het is wel tongenstier. De Bingo Joen. Ja? Of toch Simmerstop? Hè? En als geval, de man van Vegenbad, die bent erbij. Bingo Joen bij Omroep Friesland.

Doolittle. En pack up. Theo Kuipers hebt hier Emiel van de Hoenekop het net jetter sinds een kind. Ja, dat is wel waas in het komende oer, Mike. Die vooral van hinder. Contact met Emiel. Emiel zie ik het oude cassettebandje. Wat er krijgt mijn mat, dat je staat zo wel. Maar Theo zei, ja, ik ga krijgen een hele doos en hij het zwart bracht. Ja, misschien kist dat nog fijn, Emiel. Het is een bruine doos. Maar zeker genoeg cassettebandjes om... Nou, oren om muziekplezier te hebben. Hebt Theo Kuipers. Ja, haast meer. Eerste Frieske reis nog maar Isa en Sil.

0: Vat een vrot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2
11: FM. Jouw zin is het. En het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Op de verlaat, op de Vochtel, is van de morgen om 10:08 hinnen een fietser verwonden rekken bij een onreading bij een personenauto. Het ongeluk barde op het oerstekplak bij de sluis. De fietser kwam hutte van en is op het plak van het ongeluk behandelen door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk barde koe. Romantici, dark academia en cozy crime. Het zei je misschien net voor ten dadelijk wat, maar dit binnen populaire genres in de Engelstalige literatuur. Boeken die het een soort lezen worden door jongere generaties. Tresor vindt dat ik de Friese literatuur zo'n impulsbroeken kin. Vandaar dat ze op ziek binnen naar 5 nagelnaaie schrouwers. Directeur Arjen Dijkstra oert werd ze krijgt naar op ziek binnen.
13: We zieken schrijvers, die krijgen een schrijversbeurs, maar die krijgen ook begeleiding. Dus we zieken ook redacteuren en we zieken uitjouwers. We willen de uitjouwers ook stiepje. We zieken reclame. En als nou het boek een kleer binnen, dan zieken we naar feestjes om dat boek te presenteren.
12: De deadline om die aan te melden voor deze schrijversbeursen en begeleiding is 1 oktober. De gemeente Riet van Schiemonzeeg kiest voor Ilja Sonneveld en Jurriet Vellinga als wethouders in het nije college. Het binnenbestuurders mij ondervinding. Sonneveld is nu ook al wethouder op Schiemonzeeg en Vellinga wie onjuster wethouder in de gemeente Tinalo in Drenthe. Op 1 september worden beide wethouders officieel installeren op Schiemonzeeg. Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon op paad om de zee letterlijk skin te doeken. Want hoe mooi of het wetter er van Boppenek uitzocht, onder het oppervlak leidt van alles dat er net tussen. Sjoerd Veldkamp is een van de doekers die de rommel Boppenwetter helpt.
14: Het was mooi. Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Met de heenweg scannen we eigenlijk een beetje zo van waar zien we afval liggen. En dan bepalen we een plek wat zin heeft om te snijden. En dan komen we of weinig tegen of komen we veel tegen. In dit geval lagen veel.
12: En van de morgen binnen we start mij zinnen. Een stevige zuidwestenwind en wordt het njontjen om 20 graden. Inderin van de morgen volgt uit het noordwesten wij Rijn. Wanneer het heel weinig midden uit het noordwesten werd droeg wordt. De wind wordt dan noordwestelijk en het is wat zinnen van 18 om 19 graden.
15: Oké. Okay.
11: Dank u wel, Isa. Meerwarendijs, omroepfriesel.nl. Of in uw app, Aasen, Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart. En de trick aan de keks. Ino en een one-stopke.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

dansen. Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Austin, lekker meisjongen met George Harrison. Got my mind set on you. Maar hoe vaak wil je wel net een appje voor krijgen? Maar ja, dat is ook wel logisch dat je een hele braas bent. Haven de Hayan Stikos, nou wat zullen we zeggen, 20 leden misschien. Heb die alle 20 appen? Ja, dan haal je gauw een fysiekje voor dit lied. Grij de Braas, dat is die braasband. Die had Jeremy P. Nichols, je er een liedje maken. Heid de Loon. En de Gearworking met Frieske Jongens bevalt. Nou, maar Johannes Rietma, simmer in Friesland.

George Harrison. Die noten voor Got My Mind. Set on You, Eversje. Even de prijzen erbij pakken, Arsenal zien. Of zelfs de leukste quiz bij de koffie weer. Jetter of Letter. Er zit wat een sexy randje om, Joet. Kom eens op de mok, de koekjes en de omroep fris om koffie of theelepel. Dat draag ik mij even een pen erbij, met oorlijke dingetjes. Als maispielie was, dit is het kwalificatiesfragment. Nou, deze man, wie vroeger heel sexy misschien. Ja, hij treedt nog altijd in op, dus dat kan nog altijd in. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Waar is je jong? Kregen vroeger een heel soort onderbroeken naar hem tasmieten op het podium. Nou ja, lingerie. Maar ja, ik weet niet, dat zult zijn burger wel wat minder wijzen. Maar waar is je hier?

Welke jonger yes hier jou dat trog via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620? Jouw er njoggen in njoggen en de laatste night zien we een nieuwe ronde van de quiz. Jedder of letter. Escucha el ritmo.

0: zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Van
0: 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
0: Dit is Omroep Friesland.

0: maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, mooi. Dank u wel. Nou, voor Omroep Friesland, Asem, de quiz, Jetter of Letter. Kom eens op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Dit is het kwalificatie voor het moment. Seks, wel iets, niet sexy, ratje. Sex bomb, yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come. Nou, wat voor verneemd jonger is dit? You're my sex bomb. And baby, you can turn. Die stem die herkent ik toezen vanzelfs. Maar waar is het, als dat wist? Jouw droog via de app van Omroep Friesland als mijspielie was. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Hazen, jeder of letter, naar Adele en ik Genesis Hazen.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Wat een naaipe show! Heima, service en auto's is er voor Else en Ian.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
6: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
7: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Adele en Rolling in the Deep. En ook nog Genesis ervan.
1: Jedder of letter?
0: Dat is even investigation. Johannes allemaal aan de telefoon. Johannes, morgen. Johannes?
2: Hallo, ja.
0: Oh ja, dat wist ik. Denk,
2: ik kan niet verstaan, alweer heel bot in de fjetter.
0: Oh, nou, door gewoon eens even de telefoon van de speaker aan. Misschien helpt dat.
2: Ja. Het middel wat beter, maar ik zet hem wel van de speaker aan.
0: Oh, gelukkig.
2: Is dit beter?
0: Ja, ik hoop dus mij dan ik goed, Jess, want dat is ik wel evenwichtig voor zelfs.
2: Dat is ik mijn stik beter, inderdaad. Dit wordt zaak, maar mijn stik beter.
0: Oké, nou, gelukkig maar. Johannes, ik zit met de beting Sisto nog in de touwen.
2: Helemaal. Ja, dat is hetzelfde nog.
0: Ja, Sisto, ja, het is ik al jarenlang dat er ooit eens in muziek in mijn droog zit naast, weet ik nog wel. Maar een heel nieuwsgierig lesje vond ik toen.
2: Oké, dat is positief of negatief?
0: Nee, heel positief. Ja. Leuk, al je leuke liedjes. En ik zussen ook dan, ik was ook voorbij komen in de apenkooi. Dan was ik altijd wakker mij.
2: Ja, ik doe het mijn best. Ja.
0: Maar je moet maar even quizzen. Hoe zit het mij? Maar hier dan?
2: Ik trek dan aan die steun toe verlaat. Ja. De naam heb ik een keer.
0: Dat is Remco.
2: Dat je net goed in bent.
0: Oké. Nou,
2: maar we zullen checken.
0: Ja, nou, het eerste antwoord is in elk geval wel goed. En dat hast al stuurd ik vregen waar Sjoeng Jir. Nou, dat is...
2: Tom Jones.
0: Ja, Tom Jones. Oh ja, nog even uitlezen waarom ik zei, ze is nog in de touwen. Dat was een bedroog in touwen. Ja, dat is het meeste tegen hebben. We haasten het door naar dat weer. Ja, goed.
2: Nee, klopt. Ik had een webshop in touw. Ja. En dat nog steeds.
0: Was het meest verkochte touw?
2: Even zien. Dat weet ik niet eens precies. Ja, ik denk het wel. Dat is toch het Sisal-touw, 8 mm. Dat is een protobroek voor... krappe palen voor de kot.
0: Voor de kot, ja.
2: Ja, dat is slief, hè. Maar het is een heel protoren touw. Die komen er aardig vlak achter ons wat werkeert.
0: Mooi. Ja, ik vind...
2: Voor de sealboard, hè. De vallen en de schoten.
0: Mooi. Ja. Mooi. Leuk dat je die ding verkeert. Dat denk je in het oor. Maar ja, de mat ik in je wijze. Dat touw verkeert voor zelfs. Dat was nou dan.
2: Ja, de broekje, maar dat heeft verkocht.
0: Zo is het. Nou, maar wij zijn even zien over de mok, want die sliep de kind. Het zou mooi wijzen. Maar ja, dan mag je me wel vertellen. Ik draaide echt nog correct Land of Confusion van Genesis. Dat komt in Jotje 86. Maar wat denk je, die seksbom van Tom Jones? Jedder of letter?
2: Ja, Jurgen Gommel. Ik denk dat die dan wat. Ik denk dat die letter is.
0: Ja, het. Dus ik helemaal goed. Njochtje njochtere njochtere. Nou, dat is, okay. Dat is eigenlijk volle letteren dan ik dacht. Maar dat komt omdat het Together My Moose TV, die een soort van remix, dat er weer in Tom Jones, die wie weer, die wie weer de man in hier. En in Njochtje njochtere njochtere, wie dit is een grote hit, Sexbal. Maar dat is letteren 86, dus de mok die hast al, dat gaat mooi.
2: Dat is al een stapje, ja.
0: Wij blijven een beetje bij het thema. Marvin Gaye, Sexual Healing, Jetter of Letter als de seksbomb van Tom Jones.
2: Ik denk dat die wel Jetter weer, want Jetter, ik zeg maar gewoon Jetter.
0: Zeker, volle Jetter, nu hoef je 82. Seksbomb
2: weer. Leefde hij toen al wel in 1999?
0: Nou, ja...
2: Hier naar een fietsje met je huid, toch?
0: Ja, maar, maar in Jotje Njoger en Jochter leefde het Sexual Healing Marvin Gaye net, maar Tom Jones wel zelfs.
2: Dat bedoel ik.
0: Maar dit komt in Jotje 82, Sexual Healing. Hebben ze mijn lippen er nog correct, had net heel lang meer de Naaiwest.
2: Nee.
0: Want volgens mij in 84 is Marvin Gaye disket en trots in huid. Tragisch.
2: Ja, iets heb ik begrepen. Ja. Nee, dat is net zo mooi.
0: Maar dit wie 82 en dat is jedder als een Jotje Njoger en Jochtig. Dus de koekjes hartstikke al, die ben ik altijd zo lekker.
2: Ik ben op dieet. Maar ik kom wel eens visite.
0: Ik zoek recht zes, die ben ik gauw genoeg op, ik terug horen.
2: Ja.
0: Vraag draaien. The Kings of Leon. And Sex on Fire. Ja.
2: Ik denk dat dit letter is.
0: Ja, als Marvin Gaye.
2: Ja.
0: Nou, zoals je dat goed is, dan get het mooi rap eigenlijk. Maar het is letter, ja, wist. 2008.
2: Maar dat valt me toch helemaal net hoor.
0: Nee, ja. Eigenlijk. En ik zal je sterker vertellen, de quiz is eigenlijk al gebeurd nou. Want dan was het alles goed. Dus alle prijzen, die komen uit Ita.
2: Nou, ik ben helemaal op tijd.
0: Nou, fijn, dat is mooi.
2: Ik ben feest.
0: Ja, mooi feest in Westergeest.
2: Ja, ja, zeker.
0: Johannes was je al gepriezen op en werk ze, Joert.
2: Ja, dankjewel. Je mek.
0: De Kings of Leon was lang net yet. Past ook wel mooi in het rietje. Hè? Sex bomb, sexual healing. Sex on fire. Leuk. Kings of Leon. In Node 4.

Omroep Friesland, Mighty Heroes en Koeltjes. Zeg dat de Kings of Leon en Sex on Fire. Ik zal even het cassettebandje terugspelen wat ik hier voel. Hè. Emiel van de Hoenekop, die ziek het oude cassettebandjes. Waarom dat is, daar gaan we het zo even over. Ik ben uit. Oh, wacht. Even de pennen erbij. Even weer opwienen. En wat tape drukt. Friske Nijs in de rek. En ik wil die Josje nog.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Krekt even voor Jelle Wolven is het. En hier is het Frieske Nijs en Tiere Weidenaar. Goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Terug een brand in een elektrische auto op Vlieland moest een jonkenlissend hotel vannacht ventileren en ontrommen worden. De brand ontstond om 11:45 hinnen. De brandwacht hier het vuur rap uit, maar er wie al een soort reek in het hotel kwam. En dat was daarom ontrommen en ventileren worden. De gasten konden dezelfde nacht nog wel weer om naar kamer. Bij een ongeluk op de Waardwaai is een 34-jarige vrouw uit Balk slim verwoenen rekken. Dat werd ter hichte van de Peen. Het gaat om een eenzijdig ongeluk, zo meldt de politie. Het slachtoffer, waar toch de helptiensten op het asfalt ontroffen, is van spoed naar het ziekenhuis daar gebracht. De politie weet nog net hoe het ongeluk gebeuren kon. Daar wordt nog onderzoek naar die. Rijkswaterstaat, die is uiteindelijk maar de eerste fase van het grut onderhoud onder A32 tussen Steenwijk en het Jereveen. Automobilisten die moeten de komende weken rekken horen met verkeershinder, onpaste snelheden en dichte op- of oorritten bij wolverkeer. De eerste fase die rint van nu tot 26 juli. De op- en oorritten van wolverkeer die binnen die erbij volslijn afsluiten. Gewoon nachten is het hele traject afsluiten. Friese bouwbedrijven die willen mooi profiteren van de grootschalige renovatieplan in de Duitse regio's Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. In die gebieden komen de komende jaren een protte gebouwen leeg te steken omdat het winnen van bruinkool erop gaat. De Duitse regering die had 14 miljard uitlutsen om dit gebied opnieuw te ontwikkelen. Ja, Arjen, ik ben net als het niet krijgt naar Boetentation, is wat het waar doet.
12: Nee, ga ik net hier.
11: Ik heb een uitzicht dat ik al heel lang hier in Lauw het net zoen, hè. En dat wie een dikke bui.
12: Het ruikt.
11: Het ruikt. Het is behoorlijk. Het viel dat het is. Ja, de temperatuur net, ja. Het waarbrugt uit het noordwesten komt dus die Rijn Oerisch provincie in. Heel wat in de middag, dan wordt het wedroeg. De Wien is noordwestelijk. En mijn beetje zinnen wordt het alsnog 18 of 19 graden. Ja, dat is heel wat oors is verliende wieken. Morgen is het droeg, maar geregeld zinnen. 19 of 20 graden. En matig een vrij krachtige noordwestwien. Ik ben benieuwd wat dat doet voor de Tallship Races. Die komen morgen aan in Haas.
12: Ja. De grote sail in is dan?
11: Ja, de grote sail in. Maar mooi maat, gewoon krachtige noordwestenwien. Ja, zoest is het. Ik is het mooi op ziel, op zeil naar binnen daar.
12: Ja, dat weet ik net. Hoe zit er altijd wel een motorkie net?
11: Er zit altijd een motorkie. Sneeuw in de nacht, dan wordt het een noffelijke simmerdag. 21 en 23 graden, wolken en zinnen. Maar wel een vlagerige noordwestenwien.
12: Mooi, dank u wel. In 10 uur en uren, dan jij weer. Hassan, Charles en Eddie.
10: en ook de Golden Earring.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Nul de Voor.
20: My Arjen Overmaat.

0: Golden Earring, Weekend Love, you know ervoor. Als ik contact met Emiel van de Hoenekop, die zie ik het cassettebandje. Dus ik start ook weer eens even wat van de cassettedek al hier in de studio. Alleen ik krijg het verkeerde nummer nog net voor, dus ik ga het even een beetje vooruit spelen. Dit?
1: Ja.

0: van verdriet. Bluf! Wat zou je doen?
1: Zei de Veske Jan. Het jengelt, het roest. En als er het goed om tinkt, dan staan slier met tape eruit hingen. Oplossing is heel simpel trouwens. Dan kist er een port leert om een pen in draaien en dan draait staat de tape weer op. Dat is goed. We hebben het over het cassettebandje. Waar had ze nog op zouder lezen? Ik zou ze net voor het gooien, want Emiel van de Hoenenkop die had er belang bij.
2: Huh? Wat? Echt? Huh? Hoe zit het nou?
1: Oh. Ja, mooi man, cassettebandjes. Emiel, goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik weet het nog goed. Er zit een top 40 hier erop. Ik hier de Tool Limited illegaal kopieerd van een klasgenoot van mij. En wat piraten mixtapes hier ik vroeger. Wat hier stond erop steen op cassettebandje?
3: Brutte heavy metal en punk en al je dat soort dingen.
1: Ja, mooi. Mooi god. Ja. Ik vind het als ze beet hast, ik had ze nog. Die van mij die krijgt dan net. Maar ik vind het altijd mooi om ze nog beter te hebben. En ja, dan uit te zien. Het had altijd wel wat. En het jet ook wel grappig soms. Maar Doof was graag andere cassettebandjes aan. Waarom?
3: Nou, noem eens op naam. En dat brengen we uit op cassettebandje. En dat neem ik er zelf al jaar op.
1: Wat cool. Ja,
3: is dat een beetje kneuterig, maar zo dingen dat vroeger ik toen ja. Ik begon met muziekmaatje en dan namen we zijn muziek op mijn bandrecorder. De knip met plakken zelf de hoesjes en die kopiëren we bij de kopieermachine bij de supermerken. En zo maken we onze eigen demo's. En zo ben we nou eigenlijk met de Hoenenkop. Ik ben dwaande.
1: Ja, en hoe kaamst je bij dat ik wil dit werksbezitje? Deze analoge, ouderwetse opnametechniek.
3: Nou, omdat dat komt ook een beetje voort uit wat er nou aan de gang is. Mijn AI en AI-muziek en alle muziek is tegenwoordig ongelooflijk trop produceren. Dus we zijn eigenlijk op een nieuwe manier aan het repeteren. Dat is compleet akoestisch. En deze nummers hebben we eigenlijk in één sessie opname. Hè? Dus de meeste mensen die weten dat net, maar normaal wat we altijd doen, we nemen eerst de drums op, dan de bas, dan de gitaar. Maar dit had echt een live feeling. En de demo heet Organisch Onnozel.
1: Oh, yeah.
3: En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van artificiële intelligentie. Dus we gaan eigenlijk een beetje weer om naar de basis.
1: Ja, nou daar past dit dan wel heel goed bij, dat Organisch Onnozel. Doe hast dus cassettebandjes nodig om dat dan daar op te zetten. Maar dat alle cassettebandjes wezen?
3: Nou, in principe was je als je van die originele uitgaves hast, dan kist er eerst net opnemen, maar dan maar steeds plakbandjes erom heen plakken.
1: Ja, dat ziet bij opnamebeveiliging ziet erop. Ja, zeker.
3: Dus, en lessen wie ik even bij Tamme Oosterhof, bij Big Bad Wolf Records en de hakken dozen vol kregen. En dat is ook wel heel leuk. Dat die al die van die mixtapes die maken binnen terug oren mensen. Dus daar zit al je persoonlijke muziek op. Ja. Dus dat mensen nou onze demo keepje, dan zit er nog iets achterom. Van dat nou een verrassing is.
1: Ja, maar dat dacht ik dus echt. Want harken zeg even, oh, in voor hetzelfde geld zit de begrafenis van Paken er nog op, wist wel?
3: Dat is Stern de Wier. Ik ga één bandje nee. Mijn uitvader op.
1: Ja, nou ja.
3: Stern de Wier. Die zit ertussen. Nee. Maar die bandjes vind ik het leukst. Want die ben kwalitatief eigenlijk voor het beste. Zit er de TDK tussen. En daar is vaak de A-kant echt lang genoeg. En als je van die bandjes had die officieel uitgebracht binnen, had je wel gauw dat één kant bijvoorbeeld 15 minuten door het. Nou ja, dan mag ik weer stand-by zijn om te denken, oh shit, het bandje is aan, dan mag ik hem omdraaien. Dan mag ik ook weer omskippen waar het nummer begint en dan weer opnieuw beginnen. Dus het is al heel bewerkelijk, maar als die bandjes kwad binnen, dan wordt het nog bewerkelijker.
1: Ja, ik snap het. En hoeveel minuten had je nodig voor Organisch Onnozel?
3: 24
1: minuten. Ja.
3: En het geinige is, toen ik maar die oude cassette deck ben, ik had een splinter naar een cassette deck gekocht, want er was steeds wel wat mij met die oude kringen. En die ene die ik hier, die nam die op een gegeven moment door de demo, die door de 23 minuten, terwijl het ding is ook 24. Dus ik kwam erachter dat het ding te snel draait had met opnemen.
1: Ja, want hoe doet dat trouwens met opnemen? Dat brengt me echt voor weer om, want hier nek altijd de smurvenstand, wist wat?
3: Ja, de high speed dubbel.
1: Ja, maar ik geef de kwaliteit wel wat achteruit, vond ik altijd.
3: Ja, en ik ging dus van tape naar tape. Maar ik ga nu een splinter naar dubbel cassette deck en die kan ik opnemen. Dus ik neem nu van de computer Nee, twee bandjes eigenlijk.
1: Oh, dus sure.
3: Ik kan in een uur een fjouwer uitpoepen.
1: Ja, ja oké, dat gaat goed. En wist, vroeger moest je al vermogen betalen voor chroombandjes. Ben je dan ook duurder als met die?
3: Nee, ze zijn allemaal dezelfde prijs. Okay. Maar de kwaliteit varieert.
1: Ja, oké. Okay.
3: En er is net wat voor muziek als er nog gratis bij krijgt.
1: Nee, oké, okay, dat is heel mooi. Het is nou al legendarisch dit. Maar ja, dan mag je nog wel een afspeler hebben. Hebben de fans van de Hoenekop die de keepjes zullen hebben, die nog wel een afspeler?
3: Een pruttennet. En die dingen die er binnen vaak steken. Maar ik ga even op internet zien. Daar heb ik echt niet van besteld. Er is dus op internet, als het googelt, een Walkman zit te bestellen voor €18.
1: Nou. Dat.
3: Dus, en daar is het prima op lustig. Ik zou er zelf wel even een deugdelijke koptelefoon op aansluiten, want die Erkers die is de bier krijgt. Maar dan kunnen mensen in ieder geval hun nieuwe muziek mooi herren, hè?
1: Nou ja, dat.
3: Want het wordt net op een oren manier
1: distribueren. Nee, dit is echt, het komt op het cassettebandje en voor €18, nou ja, dat hoest ik net verlezen te letten. Stel nou, er zijn mensen die jaren dit, die denken, ja, ik had heel zouden nog vol met mooie cassettebandjes die mij inmiddels, moet ze die even contacten?
3: Ja, even als je een bericht via social media stuurt, dan krijg je een mailtje of dan krijg je een berichtje waarom wat uw e-mailadres is. Kun je even een mailtje sturen naar uw website. En dan zul ik even zien, want ik had er al 50 kweerleven. Dit zijn de eerste 50, ze werden al je noemeren, ze komen hier online. Je hoort om 6 uur, dan zit het hele spul online. Ik heb nog mijn exclusief shirt erbij. En dan mag ik even zien hoe het erin. Dan kan best wijzen dat er als een matraai mensen binnen die moet bestellen.
1: Ja, dat is weer.
3: Dus ik heb geen flauw idee hoe het erin zit. Het is gewoon een avontuur.
1: Ja, ze staan maar zo'n 40 bandjes aan. Nee, goed.
3: Ja, maar ik kan het me net vaststellen, want het is een uniek product. Echt als je zeg maar, geen tape deck meer haast. Dit is eigenlijk de voor. Er zijn 6 nummers op. En er komt einde van het jaar, denk ik, komt er weer een bandje uit, maar daar zijn ze noemers. En dat wordt op een gegeven moment een nieuw album.
1: Mooi. Nou, dan houden we dat in de gaten. Eerst organisch onnozel, dus op tape te vinden in de webshop van de Hoenekop van Joen Sijshoeren. Nou, ben benieuwd wat ze eruit vleren, die bandjes. Dank u wel, Emiel.
3: Oh.

0: achter mijn huis.
1: Nou ja, een cassettedek dus. Weet je weer al. Leuk voor thuis de hoenekop. Inmiddels zie ik het dus harde cassettebandjes op het listenhast. Zie ik je maar op de socials, dan vindt het aanste naar je Alven, de Tuske Lame skierplaats. Wat stiet er op 1, 2 en 3, dus dat 16 hier wist. Dat zie ik je weer voor u. Heb je een geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland, dan komt het clear. Aanste, nou, net heel vier, waarom in de 2025. Kim Wild, Kids in America.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
3: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer.
4: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.

0: en 92.2 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Mooi, dankjewel. Een soort harkers die zeggen, ja, ik heb al een cassettebandje. Nou, even via sociale media of naar Emiel contacten, dan worden ze graga. Dan komt het goed. Ik de tussen namens Kieplaat, ik zeg een peer. Geboortedatums binnenkom, dat is leuk. Stek nog mij door voor de app die geboortedatum. Via de app van de Omroep, dan zie ik je voor u wat er op 1, 2 en 3 is die. En aast, dus het hier 2024. Nou, dat die vlien hier. Ben benieuwd. Robin Tick en Pharrell bij de track. En Nicolo, have a boy, have a man. Ino en een minuut.
3: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
4: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
5: Sjeel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijde programma en alle informatie, zoek op sjeelharlingen.com.
6: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
7: Nul de Voor, my Arjen Overmaat.

0: Bette Midler. And to deserve you.
1: Tusken Laan. En skiën.
0: Ja, gewoon wij, dan vliegen we overal heen. Van de jaren 60, 70, 80, 90. Ek in de zero's. Maar ja, we hoeven nou net eens een heel eind bij waarom in de tijd. Want Jeltje Volkensma, wie 16 in 2024. Jeltje, goeiemorgen. Jeltje.
2: Hoi.
0: Ja, daar bist. Vorig jaar wist je 16.
2: Ja.
0: Nou, dan wist je nou Santje. Dat is nog maar heel skoflien. Leuk. Oh, daar stek een keer mee door toen het tussen Lame skierplaat.
2: Ja.
0: Is het al vakantie?
2: Ja.
0: Of had zelfs examen dien?
2: Nee.
0: Nee, wat voor schoolen dost?
2: Volgerman, in Volk.
0: Ah ja, en had ik een bepaalde richting, West Hinnensist?
2: Ja, ik nog wel kader.
0: Kader, ja, wat houdt dat in, kader?
2: Dat is gewoon een niveau en dan nog een... Zorg en welzijn.
0: Oké, okay. En hopen is dan, want toen is dan nog steeds 16. Want ik zit even te zien, toen is van 30 tol van 2000 jochen.
2: Ja.
0: Wij hopen zo letter hinder te gaan, maar wat wordt in carrière? Als er al een
2: uitocht? Ja, ik wil letter mijn band
0: werken. Ja, en waarom liek het dat nou zo leuk? Ja, om mijn band te werken.
2: Ja. Ik heb het al vaker hier. Ik heb
0: een
2: stage genoemd. En
0: dat
2: vind ik
0: gewoon
2: heel leuk.
0: Ja, gewoon wij zit wel in Verlienen te praten. Maar bij die leidt de takkomst toch helemaal iep. Dat is ook wel eens grappig hier tussen Lame skiënvlacht. Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Hast al ik favoriete artiesten? Want ja, vorig jaar, 30 tolven, bist al 16 worden. Hast al in die tijd, toen bist no 16. Wat is die favoriete artiest eigenlijk? Want gewoon wij vraag ik, wat wie doet die favoriete artiest? Maar ik ken ook gewoon no vraag je al. Wat vind je leuk?
2: Rondé en Suzanne Freek.
0: Ja, Suzanne Freek, Rondé. Ja, dat is wel leuke muziek trouwens. Ja, mooi.
2: Ja.
0: En hartstikke wel eens dat heit, want die heit haakt ook al die nummer op Friesland. Dat is Jacob. Hij heeft ook wel tips van dit is goede muziek, haak je daar eens naar?
2: Jawel,
0: hè? Nou, leuk. Zullen wij eens even zien, Jeltje? Hoe die top 3 eruit zegt?
2: Ja.
0: Wat het zo lang lien is het nog helemaal net. Het ben ik, want het vind ik wel heel leuk, want het ben eigenlijk nog Veskes die wij nou draaien. Want ja, nou bist van Tretjen Tolven 2009. Dus dit is de top 40 van Tretjen Tolven 2024. Dat is nog, ja, dat krijgt een jelle hier bij waarom in de tijd. Leuk.
2: Ja.
0: Bist benijd?
2: Ja.
0: Nou, hier is die top 3.
3: Nummer 3.
0: Ja, Ray en Where's My Husband. Grote hit vanzelfs. Vind je het leuk?
2: Ja.
0: Ja, nou, deze komt hij dan misschien ook wel bekend voor.
3: Nummer 2.
0: Olivia Dean. De Whitney Houston van deze tijd. Wordt zeker wel niet. Man I Need op 2. En die absolute nummer 1 is Taylor Swift.
3: Nummer 1.

0: Fade of Ophelia. Nou, Jeltje, wat vind je ervan? Van die top draaien? Dit haast natuurlijk, dat is eigenlijk nou ook nog in de hits. zit er een favoriet voor Rij Tusken?
1: Ja, nummer 1.
0: Taylor Swift?
1: Ja.
0: Ja, stel als de kaartjes krijgt voor een concert van Taylor Swift. Wist er dan bij, denkst?
1: Ik denk het net.
0: Nee, ik denk nog Joeven zelfs.
1: Ja.
0: Ja, dat is weer. Ja, dan hopelijk dat er een goede baan komt. Letter West, my band workie kist. Dat ik nog een beetje aardig verzinnerd. Dan mag het goed komen met die kaartjes van Taylor Swift. Zullen we in de tussentijd dan gewoon die favoriet draaien van Taylor Swift? De Fade of Ophelia?
1: Ja.
0: Gaan we toch nog een beetje Taylor Swift, dus ik zou. Dank u wel, Jeltje, dat je die geboortedatum terug geappt hast. Via de app van Omroep Friesland. En geniet je van Taylor Swift.

favoriet van Jeltsje. En Jeltsje volgens mij 16 hier op 30 tolve 2000 Jochem Benne. Dus dit is eigenlijk gewoon de topdraaier van de hits die we nu ook nog draaien. Race Theorie, Olivia Dean en de Vader van Filia, Taylor Swift. Wie haar favoriet? En die hebben we draaid in de Tuskelame Skiplaat. Leuk is dat we echt gewoon in het heden wijzen kunnen, maar die Tuskelame Skiplaat. Vaak zien we zelfs waarom in Verlienen, want het is nevens de Wittenskip, de muziek die altijd bijbleeuwt. Toestel 16 eerwist. Maar voor Jeltsje is dat dan deze muziek. Dat is grappig. Aast, zijn we hier wat er al hier voor Fries Nijs is. Jantine Weidenaar, die neemt het Friese Nijs mee. En dat gisteren al hier op de radio. Likos, dit liedje van Adrie de Boer. Radio.

0: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
9: Jelf het Hoven. Jan-Tiere Weidenaar met Frieske Nijs. Goedemorgen.
10: Een goeiemorgen. Er komt een heel miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek naar de veiligheid van het skipveertverkeer bij de havendammen van Haas. Het onderzoek wordt dien op hetzelfde moment als dat de dam versterken wordt, terug wetterskip Friesland. De Oudeistige havenmond is historisch farmen en sluit net oeral goed oor op de moderne skipveert. Op verskate plakken is de vaarroute te krap en dit had gevolgen voor de veiligheid. Het onderzoek zet nooit deze simmer uiteen. Terug een brand in een elektrische auto op Vlieland moest een jonkenlissend hotel ventileren en ontrommen worden. De brand ontstond om 23:45 nachts. De brandwacht hield de brand rap uit, maar er viel een soort reek het hotel in kwam. En dat moest daarom ontrommen worden. De gasten konden wel dezelfde nacht nog waarom naar haar kamer. Bij een ongeluk op de Waardwaai is een 34-jarige vrouw uit Balkslim verwoenen rekken. Dat wie het richten van de pijn. Het gaat om een eenzijdig ongeluk, zei meldt de politie. Het slachtoffer, waar de helpt, sinds op het asfalt ontroffen, is maar spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog net hoe het ongeluk barrekoer. Daar wordt nog onderzoek naar dien. Henriks Wettersteert, die is uiteindelijk maar de eerste fase van het grutonderhoud onder A32 tussen Steenwijk en het Jereveen. Automobilisten moeten de komende weekend rekken houden met verkeershinder, onpaste snelheden en tichte op- en oorritten bij wolverkeer. De eerste fase die is van nu tot 26 juli. De op- en oorritten van wolverkeer die binnen hierbij ticht. Goedenachten is het hele traject volslijn afsluiten. En dan nog het waar uit het noordwesten waar komt de ruin oer provincie. Vanuit het heel wijde midden uit het noordwesten waar we droeg wordt. De wind wordt dan noordwestelijk. Ja, het is al wat noordwestelijk. Het is maar wat zinnen, 18 of 19 graden. Het is heel wat oors als verliende wieken. Morgen droeg maar geregeld zinnen, 19 of 20 graden. Matig en vrij krachtige noordwestenwind. Sneeuw wordt een noffelijke simmerdui met 20 of 23 graden. Wolken en zinnen. Wat ik ben een wel oud vreugje, Arjen. Die talships, daar hien we het een oren en ik hoor. Die ben natuurlijk nou onderwijs, naar Haas. Van de morgen waaide het behoorlijk. Morgen zit er ik, Wien. Hoe zullen die, vooral die trainees, de jongeren, omkomen?
9: Ja, dat sloopt, denk ik, of net?
10: Sloopt en nou,
9: of je net?
10: Zeeziek.
9: Ja, ja dan heb je wel vast volgens mij maar zo'n skip.
10: Dat keer roch geen
9: ja, dat zo, ja.
10: Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe het zo komt. Het is mooi natuurlijk al je live te volgen, Muus, hè?
9: Ja, de sail in op televisie. Mooi grut op scherm als er net bij wezen kist.
10: Daarom.
9: Het wordt rock vanzelfs in Hazen. Iedereen wil dat zien, maar dan stikt hé, hey, ja nee, kinderen krijgen net wezen. Of het is meer even te druk. Omroep Friesland televisie, dan sturen we het uit. De sail in. Kist al die prachtige mooie schepen die de haven in varen komen. Mooi live zien op televisie. Spindakters weer eraan zien. Two Princes. Oh, 12 minuten.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warmtepomp, niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Erwin.
1: Ja, goeie, bij Arjen van Omroep Friesland.
0: Een goeie dag.
1: Wat ga je biedt aan?
0: Nee, net vol. Ga je in de ziekenwet zitten, dan ken je net zo vol.
1: Ach ja, dat ga je dan wel voor zelfs, ja.
0: Ja. Ja.
1: Lang, of is het krekt, of ja, zit je erop?
0: Nee, langdurig.
1: Hé, verdikke me. Dat maken we net haar.
0: Ja.
1: Nee,
0: dat is.
1: Maar ik vreeg je wat er scheelt?
0: Beide knevels ben versleten.
1: Ach, heden, ja. Ja, en dan, dat hing het maar krek van het werk af, zelfs wat je doorgaat dan. Maar als ze goed versleten ben en je zit bij strater of zo, dan is het min.
0: Nee, ik ben bouwvaker.
1: Ja, nou ja, dan broek je ze wel goed voor zelfs die knevels. Snap ik.
0: Ja.
1: Ja, vind je het zelf ook vervelend?
0: Ja, zeker. Ja. Als je het werk haast 40 jaar dingen ha en nog kent net meer, dan... Ja, dan is
1: het
0: even wat anders, hè.
1: Dus je zullen nooit meer in de bouw aan het werk wijzen?
0: Nee, dat is net verstandig.
1: Nee. En kun je dan nog oren ding molden?
0: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja, dus, maar het is net...
0: Ik ben er nog iets te goed, dus dan zei je nog wel matig, hè?
1: Ja, zeker. Maar het is net zo dat je nou hartstikke in de pensioenleeftijd ons zit of zo, hè? Dat... Nee.
0: Ik mag nog meer zien hier.
1: Ja, nou, dan hoop ik toch dat jouw aasten wat leuks vinden, dat goed bij jou past.
0: Ja, nou, dat denk je wel maar vanuit.
1: Ja, had je zelf al ideeën?
0: Nee, dat is moeilijk, hè? Had je het werk altijd al dienen.
1: Ja, en het lijkt mij ook dat jouw werk gewoon wat je dient echt heel leuk vond.
0: Ja, zeker.
1: Ja, wat dien je zo al?
0: Ja, ik ben metselaar voorman.
1: Als we trof Friesland rieren, dan kunnen we misschien heel wat van jouw werk zonder af het weten zien.
0: Ja, vijzel.
1: Ja, want waar ga je zo aan het werk geweest?
0: Nou ja, waar net. Het hele noorden van het loon hangt wel west.
1: Ja, ga je echt een put hongen waar je heel grutsk op binnen? Dat je denkt, goh, dat is mooi.
0: Ja, maar dat is iets wat we dan op zaterdag even doen.
1: Oh, ja. Ja, nou ja, dat ken ik voor zelfs. Ja, wil je vertellen wat dan?
0: Nou ja, daar zit een boerenvlechten in en Wannekam. Ja, dat is het mooie gebeuren van uw vak.
1: Wat binnen dat eigenlijk?
0: Ja, de warnekam zit boven de raam.
1: Ja.
0: En dan als ze wat omvalt, ze vallen als het ware om op het uiteinde van een raam, dat binnen de warnekam. En de boerenvlecht, dat ben die treehoekjes die je vaak bij boerderijen zoekt.
1: Ja, dat is echt vakwerk, hè, dat.
0: Jazeker.
1: Ja, dus eigenlijk vind je het spietig dat je dat net gewoon door de week eigenlijk ook doen kon. Dat vakwerk. Dat is specifiek voor zelfs. Dat gebeurt net zo vaak, denk ik.
0: Nee, dat is meer innovatie. Hè?
1: Ja, eigenlijk lijkt jouw hert daar misschien ook wel een beetje. Nee, dat,
0: jazeker.
1: Ja, maar dat specifieke vakwerk. Dat, wat je echt even goed naar Jim had, dat net elke nier een kind, denk ik.
0: Nee, maar dat zien we toch ook net mee leren.
1: Nee, want dat is het echt zelfs. Die opleiding is echt heel oorzaam.
0: Ja, als je dan maar je speciale opleiding doet, dan is het er nog wel. Maar de gewone normale opleiding, daar zit het net in.
1: Nee, maar zou je dat net wel kennen? Dat je daar les in jou?
0: Jawel. Maar ja, dan mag je er wel leraren voor haar. Of leerlingen voor haar.
1: Ja.
0: Maar... En dat er geen leerlingen meer binnen, want er komt gewoon 40 mensen in de bouw.
1: Ja, want ik zie altijd de oeral bij grote projecten hingen van die spandoeken van kom bij ons werkje.
0: Ja.
1: Dat kjellen dreigt dus.
0: Ja, zeker. Ja. Als je ziet dat voor de werkjouwen waar ik voor werken, dat die meer dan 30 boetenlanders aan het werk had. Ja, dan werd het wel minder buis, hè?
1: Ja, en dat is net omdat ze dat graag willen, maar dat mat wel, omdat er in Nederland dus gingen nog mensen binnen die dit werk doen willen.
0: Nee, had je zeggen dat ik vroeger, toen ik de opleiding die haast 40 jaar vond, dat we mij 15, 16 man in klas zitten en dat er nou misschien 15, 16 over heel Nederland zijn. Ja, dan is het verschil wel groot.
1: Zo.
0: En we bouwen nog steeds.
1: Ja. Ja, je moet zeggen, dat kan haast net meer. Dat die machine die komt een keer daar stilstaan dan.
0: Als het op deze manier trok je het al, ja.
1: Ja. Nou, ik hoop je dat er wat oors moois op je paard komt.
0: Nou, vast wel.
1: En voor nou een hele fijne dag te wensen.
0: Nou, bedankt voor het bellen.
1: Zo.
0: Hoi.

0: Really done. Do it again. Nou, dof, hè? Want Jacob zit hier al, hè? Van Oude Friesland. Maassen, Tolvoeren. Wat hast in het programma?
1: Soms stint vooral, want het geert op het Friskine. Dat is wat het KFPS, het Hiense Stamboek, hier een rot. Maar de vraag is of dat in de praktijk extra is. Want het plan van de fokkerij die om het ros zoen te houden, ben in de IJskast bedarren. En scootjeskipper Luc Elzinga daagt de IFGS van de rechter, omdat hij het net eens is met zijn royement. Verder, waar, met Sibbelen, Nijzuurtoren Media. En is muziek is uit van Hall & Oates.
0: Oh, dat is altijd mooi, hè? Laat je les niet ziekenhuis, hè? Die Daryl Hall.
1: Dat wist ik
0: ja,
1: niet.
0: Hij, maar het is weer goed, Maim. We hebben elke keer hier een operatie, hoor. Maar hij is er weer.
1: Ja, maar nou, gelukkig hebben we hem in de computer.
0: Ja. Dus dan klinkt het zuiver en fris.
1: Precies.
0: Ja, om een paar minuten al in Friesland. Dank u wel, Jacob. 2 juli. Willem Breusma had de jeetjes vervoen en nieuwsgierige historische feiten. Zijn witter ek dat het 50 jaar geleden is dat Tina Turner bij haar man Ike Weigong. Daarna had ze het even dreeggehoord. Hier is een uitkering, maar in de jaren 80 gelukkig wien de hitste weer voor Tina. Nou mooi. De jeetjes. Pete Briquette is de bassist van de Boomtown Rats. 72 hier. Marga Bult, die keer van Beep voor zelfs, is 70 jaar. En Annie Ruddock, dat is de frontvrouw van Emma Zula, is 64 hier, too good to be forgotten. Dat wie die hit, hè? Ja, de grootste hit van Amazulu. Roy Boelter is van de Form, is 62. Bertolf, die komt uit Zwolle. En RD, wie zijn hit, en is 46. Crystal is 43. En Damaru, wie zo van een tuintje in mijn hart. 40 hier, Joet. Ik zeg ook nog deze steen. Leapy Lee. Die hier in de jaren 60, eind jaren 60, hier een hitje maar. Litterie is het warm ontoffen. Monden apen.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi.
3: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
5: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezig

0: soms stiet voorop dat het gaat om het Fryske hynder. Dat is wat het KNVS al jaren roept. Maar is dat extra plan van de fokkerij die om het rossoen te horen ben in de IJskost bedaren? Daar was meer hier in Noord-Friesland. Verder het warme sibbelen, nijs uit de oude media en de eerste muziek is aan van Holland Oates.
1: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
2: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er wat else in.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Boatschapjaren leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio- of televisiecommercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
6: Noe in Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: Dit is Rick Joot in Noe Vuurstrand, lief van Hall en Oates. Dat weer Kiss on My List.
1: Van Tolvo, in Ieren Oren,
2: Noe Vuurstrand.
0: Goedemiddag, dit is Noe Vuurstrand met Elise van Toosdi 2 juli. Soms is het vooral dat het gaat om het Fryske hynder. Dat is wat het KFPS al hier rot. Maar is het extra plan van de fokkerij die om het rossoen te houden ben in de IJskorst bedaren? En scootjeskipper Luc Elzinga daagt de IFKS van de Jochter. Hij is het net hier met zijn royement. En dan wat waarbedocht in kwart bij Sibbele Waaier. Een goeie midje.
3: Een hele goeie midje. Van een beetje loopt de Rijnvoort en wordt het weer droeg. Daarbij klaart het lettering de midje weer wat op. De wind is matig ontkrachtig uit westelijke richtingen. In de rin van de midje draait de wind naar noordwest. Daarbij hebben we temperaturen die bij wat zinnen weer oprennen naar zijn 18 graden. Jong ek droeg maar nog wat zinnen en in de nacht zakken de temperaturen minimaal 13-14 graden. Morgen bloedt het droeg en zorgen we een afwisseling van zinnen en wolken. Dus die de matig ontvrijkrachtige noordwestenwind en de temperatuur in de op naar 20-21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
1: Oort in oren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Soms staat voorop dat het gaat om het Fryske hynder. Dat is wat het kerkelijk Fryske hynsterstandboek al jaren rot. Maar is dat extra? Intielt neemt aan. Een plan van de fokkerij die om dekbeheinings in te stellen, wordt in de IJskorst zet. Zet je van de mooie heren komen. Verslaghouders Hajo Bootsma, Johanna Brinkman en Marije Kleinstra hebben hier de laatste week een onderzoek naar die in. Hajo, zo'n steekt voorop als het gaat om het Fryske hynder, zei het KFPS. Is dat zo?
5: Ja, misschien op papier al, maar de praktijk leert natuurlijk wel wat oorschen. En dat zeg je wel aan het plan van de fokkerij hier. Desniets kreeg ik in de intro hoe hier dus dat nou in de IJskorst bedarren is.
0: Ja, hoe bedoel je dat op papier?
5: Nou ja, als je de fokkerij hier, die het een plan maken en dat het als doel de diversiteit te vergrutsen om samen te dwanen om het inteeltprobleem. Om even als voorbeeld te gaan. Ze willen waarom naar een dekbeheining van 120 dekkingen in het jaar voor een hynst. Nou, zul je dan naar 2022 en 2024, even naar de cijfers, dan hynsterhouders er meer dan 3 miljoen euro op verlenen. Nou, deze berekeningen hebben we makkelijk op basis van informatie van de website van het Kerkelijk Hynsterstandboek, hoe dat aantal dekkingen van de Arune 5 jaar, inclusief het bedrag wat je dan, ik weet wel, sperma per hienst betellen matten. Nou, van de 120 dekhiensten die in de Arune 4 actief is winnen, komen er 30 boppen 120 dekkingen in dit jaar. Zo'n van die hiensten die binnen van stal de Nieuwe Heuvel. Nou ja, dat is dan ik de stal die het meeste geld verliezen zal op die maatregel. En haast door een bedrag, schrik net, van haast 1,2 miljoen euro.
0: Oké, dat is de financiële kant. Maar dan kom ik op het punt dat het KFV stelt dat het de zoen voorop stiert.
5: Ja. Dat is ook wat ze belooft haar onderleden. Ze hebben zijn van, nee, bij u zit echt zoens op in. Daar willen we heel hard om werken. Alleen nog ja, van die belofte die ze dienen haar, dus je haast niet van waarom kom in beleid van no. Nou, leden hebben daar zwaar genoeg. Die hebben dat ik uitsprutsen. En iemand die te dienen had, dat is beste dokter Karin Hendricks van Rijn. Zij is specialist, Europees specialist in de voortplanting van hynders.
6: Als je beloftes maakt, moet je ze ook waarmaken. En dan moet je niet alleen maar loze beloftes doen. Dus ik vind dat in die zin zorgelijk. En je ziet ook op het moment dat ze wel concreet wat willen gaan doen, krijg ik het gevoel dat er dus van buitenaf mensen, nou ja, gemanipuleerd, geïndoctrineerd, zeg het maar. Maar er gebeuren dingen op de achtergrond die wij godzijdank ook niet meekrijgen. Want het zou heel vervelend worden, het is een hele vervelende situatie. Maar er gebeuren wel dingen op de achtergrond waardoor mensen niet durven door te pakken.
0: Zullen ze dat bij de fokkerij Rijek, de groep die dus die dekbeheining wil?
5: Ja. Zij zeggen dat het dit bestuur, wat er dus nou zit, het is een interim bestuur, dat dat echt ja, geen visie had, dat het er echt ontbreekt. Dat het gaat nou om de kwarte termijn en dat ze eigenlijk net vierde zeggen als dat het nog eens lang is. Nou, Tjitse Bouma, die is oud-voorzitter van de fokkerij en hij is mooi opsteller van het plan voor die dekbeheining.
7: Dat is spietig en nou ja, maar daarom hoop ik dat er dat het tij keert wordt. En we hebben dan wel even tijd erin en zodat we 4 uur morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. Dan ben je 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde zon van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
0: Maar, hajo, daar wil het bestuur dus net om.
5: Nee, vereerst nog net. En Bouma die had ik in een ledenvergadering der Kwartling dan vragen hoe stelt. Van ja, waarom toch je niks mooi dit plan? Alleen het bestuur, ja, dat weigerde therapie te gaan.
7: Dat je vragen stellen hoe dat nou die werkgroep, de bestuur misschien een opdracht jong te hebben, naar die werkgroep, ja, over het varkenselectiebeleid. Dus daar heb ik vragen gesteld. Maar de huidige directeur, die het projectleider is, die kan net vertellen wat er in de opdracht zit. En de voorzitter, Ton Wortel, die wordt kribbig en die wil niks vertellen, want die heeft mij niks aan. Heb ik in de vergadering vregen. Ja. Dus ik hoop dat het zo genoteerd wordt, maar vaak zullen we natuurlijk nog correct even horen.
0: Oké, bestuur komt beloftes net nee. Hoort kritische plan zin, althans riekert het. Wat zegt het stamboek in een reactie?
5: Ja, we hebben ingreven vregen of zij reageren willen. We hebben een list met vragen gesteld. Onnota hebben we nog geen antwoord gekregen. Het zijn dat ze verwijzen naar een verklaring die ze jedejoen hebben. En in die verklaring die ze jedejoen hebben, scrollen ze eens. Wij zetten echt soms nog heel die top in. We zijn dwanden maar wetenschappelijk onderzoek. Daar hebben we een goede onderbouwing van. Ja, het klopt. Er leidt een plan van de fokkerijen. Dat plan van de fokkerijen. Daar kennen we echt wel wat mooi. Maar wij zullen juridisch bezwieren. Ja, en die moeten we eerst tackelen voordat we vierde kennen. Nou, ze zeggen dat ze heel druk dwanden binnen. Maar het opstellen van een fok- en dekplan, nou, dat moet voor 1 oktober klaarwezen. Nou goed, dan vraag ik Torio, wat ben dan die juridische bezwieren? Nou, dat gaat dan weer te krijgen. Mooi mogelijke, ja, de wet mededinging. Dus dat er net genoeg concurrentie is. Maar ja, de experts, en dat binnen meesten binnen de fokkerijen, die zeggen van ja, dat geldt net. Want er is een tussenvonniswest in een rugzaak tussen het KFPS en een van die grote fokkers. En daar had de rechter van het Hof, dus in hege beroep, uitsprutsen. Je kinderfokbeheining oplissen, maar dan moet het goed onderbouwd wezen en dan moet het zo'n zien geding wezen. En dat één ding duidelijk worden mooi uit deze dagen van de verhaal die we brengen, is dat de zon wel degelijk onder druk zit. De zon van het Friskinder.
0: Hoi Bootsma, dank u wel.
2: Noi Frieson, Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeiemidje.
8: Goeiemidje.
0: Wat is er voor bij de Orde Media?
8: Nou ja, we binnen natuurlijk al je vanzelfs de code rood van vorige week en nog net vierten. En nou, die vierten de ban van het voortgezet speciaal onderwijs ek net zo gauw. Want die hier in die vreeds, Biegeliks, hier ze nog een soort examen steen. Al je verschillende, er zien nog zo'n 100 staatsexamens onder 678 leerlingen die nog dwan moesten. En dan tinkst lekker, vrij, dat scheelt, heb ik geen examen. Lange tijd om te leren. Nou, dit famke uit Hoorn, die toch ter oorzoer.
9: Normaal onderwijs, die heeft al lang al de uitslag. Dat is dan best wel zuur als je die vlaggen ziet hangen en dan denk van, hey, dat had ik ook kunnen zijn.
8: Ja, want snap je het al? Het is net dat examen een week letter in hellen waard. Dus dat ze hem deze week hier. Nee, ze kennen hem nog heel dan het meidje werd Rosse No nog net slagje kin. Dus, de uitslag voor die leerlingen bloot tot eind augustus nog onwis. En ja, dat kan ik wel voor problemen zorgen. Want ja, in september starten de meeste vervolgopleidingen al. Dus ben je misschien denken, dat is fijn. Wie het voor die band wat minder fijn?
0: Nee, wil je inschrijven voor zo'n vervolgopleiding? Stond die met hem misschien zelfs later worden? Dus dat kan best nog wel lastig worden, ja, voor sommige mensen.
8: Nou ja, en je keert denk ik net lekker zo'n simmervakantie zien. Want nee, normaal dan ben je slaggen, dan, of je bent zakken, maar dan weet je in elk geval ben je ontdaan binnen. En dan hou je zo lang die spanning nog.
0: Ja, absoluut.
8: Nou, die spanning wiede voor een man in Spanje Ekwol. Hij roent toch een stritte hinnen. En toen zei hij een schilderij lissen. En toen dacht hij, hey, die list vind ik eigenlijk wel leuk. En hij stierde direct op stritten. Dus hij denkt, nou, het zal wel voor het grofvel wezen. Die neem ik mij. Tot hij op een gegeven moment op sociale media een oproep voorbij komt, zeg. Want er wie een familie uit Sevilla. En die ging op vakantie naar een oorplakta. En die woont dat schilderij, dat is een familieschilderij van Harden. Woont ze graag mij nemen op vakantie. En dan kon ze het daar mooi ophingen, want ze vinden het heel mooi. En toen kwam hij erachter dus dat de waarde van dat schilderij tussen de 30 en 60.000 euro lei.
0: Oh jee.
8: Ja, en hij toch, nou, dit ding leidt bij het grof vuil, die ging voor mij nemen. Ik vond de list wel leuk. Het ging hem ook vooral om de list. Het ging hem dan het eens per se met de schilderij. Nou, en toen toch de wol, nou, daar moet ik maar even op reageren. Toen zei hij zelfs de politie bellen van, hey, ja, dat schilderij had ik. Ik voel hem op strit. En die meesken wien hem bij het inlaan van de auto gewoon vergeten.
0: O jee.
8: Dus ja, het is eigenlijk wel een beetje haar eigen schuld.
0: Toen je was deze, ja.
8: Ja. En in 2030 is het dan Safir voor het eerst de winterspelen die naar Nederland komen. En net alleen nog naar Nederland, nee, ik naar Jereveen. Het is geen Peking, Vancouver of Turijn, maar gewoon in Jereveen. En dat merken ze nou ook al een soort. Want wie liekt het hotel, het gerecht, een van de bekenderen in de binnenstad van Jereveen, die zei het al, sinds maandag staat de telefoon hier rood gloeiend. Met dank aan al die mensen die hier nu al een kamer willen boeken voor 2030. Ik toch bizar. Dat dus nou al zo libbet, dat ze of jouw hier nou al een keer me boeken.
0: Ja, met je leefhouder binnen je worden bijwezen, dan kun je net lang wachten.
8: Ja, nou ja, net alleen nog voor Jereveen is het positief. Want ze verwachten je ook wel dat grotere plaatsen, liek als Ljouwert, Greens en Zwolle, ik wil mij profiteren zullen van al die extra bezoekers. Want, nou ja, zo'n soort hotels binden. Nou, ik ben net in Jereveen en... Daar kunnen net alle meesten sliepen, denk ik.
0: Nee, en nog zo'n Ljouwert, Jereveen, Zwolle, Jereveen, dat is ik een volte ocean.
8: Het is alweer prima te doen, inderdaad. En dan in Duitsland, want in Duitsland weer ik vond een opmerkelijk verhaal. Er was een bezieker, een man van 29, en die ging naar de Bistertuin in Dortmund. En daar wie die bij de leeuwen, en die leeuwen die maakten gewoon een heel soort geluid. En toen dacht hij al, nou ja... Vind ik net helemaal oké, okay, toch die man. Dus nou, hij werd naar huis. En hij kwam dus letterlijk weer om. Met een rugtas, weer naar die leeuwen daar. En die leeuwen die maakte weer een soort lawaai. En toen is die man, is dus dat leeuwenverblow in... inklom. En toen had hij ze voort. Omdat, huh? Omdat hij tocht van... Ja, dat geloerd wat die leeuwenmeisje, dat kan wel zwijzen dat ze honger had.
0: Ik klim dat een verblow met leeuwen in?
8: Nee, ja, dat zou je denken.
0: Dat is niet net.
8: Nee, en dan denk je, nou, dan zult wel een echte dierenvriend wezen... die weet wel wat hij doet. Nou, hij hier dus in zijn rechtszak... hier die een pakket met varkensgoulash. En blijkbaar kunnen of meien leeuwen... want dat binnen katachtigen... die meien helemaal geen rauw varkensvlees halen... want dat bleek dus heel gevaarlijk te wezen.
0: Echt nog eens.
8: Ja, dus wat die man joeg... ja, klopt eigenlijk net helemaal dus... ja, het positieve wolf voor hem is dus dat er geen juridische gevolgen binnen. Want het voeren van leeuwen is geen misdaad in Duitsland.
0: En het klim van leeuwenverblijf ook net?
8: Dat is punt waar. Als het best ziek wordt, dan kan hij wel aansprakelijk gesteld worden. Maar nou, op dit stuit nog net. Maar die man met een bleedwijze dat hij er überhaupt heel van alkaam is.
0: Ja, dat denk ik, ja.
8: Ja.
0: Ja.
8: Opmerkelijk, nou. Opmerkelijk.
0: Zeer opmerkelijk. Isa Visser, dank u wel. Het is op dit stuit... Nuntje minuten oer tolven. Scootskipper Luc Elsinga. Daar gaat de IFK's voor de rechter. Hij is het net eens met zijn royement.
10: Goeiemiddag.
11: Mooi, dat is de radio aanhest.
10: Dit is Omroep Friesland. Where is the

0: Muziek van Daniel Pouter, dat is Bad Day. Het is zomerritten voor Jalwien. Scootjeskipper Luc Elzinga dagert de IFKS voor de rechter, omdat hij het net eens is met zijn rooiement. De IFKS had hem voor 4 jaar uitsleppen van alle wedstrijden, omdat hij zijn scootje dus op zo'n ingreven wijze verbouwd had dat het net meer onder regels tot van soeën. De zaak zit in het familie bij de rugbank in Leuven en verslaggever Arjen Bosselaar. Die volgen tot Fruus, Arjen, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe opvallend is dit dat de rechter er nou om te pas komen, Matt?
1: Nou, dat is vanzelfs wel opmerkelijk, omdat er ook intern allerlei procedures van binnen. In eerste instantie is hij uitsletten met zijn scootje, hij zelf net. Derde in is hij tjen beroep gien. Nou ja, die procedure is op niks uitroen. Omdat die procedure op niks uitroen is, het bestuur zijn, ja, dan nemen wij de ledenraadpleging oer, de redenraadpleging die wedstrijd op de algemene ledenvergadering. Die zijn toen in meerderheid hij matroyeerd worden. Maar ik die beslissing kan hij weer in beroep gaan. Dat het er intern dus ik dienen. Dat interne beroep, dat rint nog. Alleen nog, ja, ik denk dat er wat in tiertneet tinkt te komen. En dat er nou dus toch de stap naar voren maken naar de rugbank om weer lid mooier te worden van de IFKS.
0: Ja, want het is wel heel kort voor de wedstrijd beginnen.
1: Nou ja, ik denk dat er maar te krijgen heeft. In augustus, u mijn holle, begint de IFKS dit jaar. Dus dat is over 3-4 weken. En Luc Elzinga zal echt denken, ja, die procedure intern, ja, ik weet niet of het wier is, maar hij zal misschien denken, ja, dat zullen ze wel oer de kampioenschip hem heen tillen willen. Ja, en daar wil er volgens mij toch om uit, want hij had natuurlijk een nice koetsje, de vrouw Christina, die had er jeder dit hier inskreun voor het kampioenschip, daar wier er toen op die het mij. En als hij dus waarom komt mij als lid van de rechter, ja, dan stond in principe theoretisch niks hem in het paard om mij te doen om die IFKS-kampioenschap op in augustus. Dus ik denk dat er een beetje achter zit. Dat hij denkt, ja, argwaasje, ik maak trof.
0: Ja, benauwd dat ze op augustus mee in uitspraak komen.
1: Nou ja, hij denkt natuurlijk, ja, wat nou als ze die interne procedure wat oprekken en het wordt wat langer. Ja, dan maak ik niet meer mij doen. En dat schiet er dus nog altijd heel graag te won.
0: Ja, nog even waarom in de tijd. Waarom is hij royeerd?
1: Nou, hij is royeerd vanwege al je gedocht, of zo is het al, rondom de verbouwing van zijn oude scootje, of zijn scootje, de Utentus van Jeensem. Hij hier onkundige, dat wil ik graag opknappen. Alleen die verbouwing is volle ingrevender west als dat hij van tevoren onkundig hier. Tenminste, dat concludeert het IFKS-bestuur na een onderzoek van de technische commissie. Die technische commissie heeft gezegd, ja, door hest gewoon de far en achterkant van dat oude scootje die Utentus pakt. Maar dat hele middenstuk hest ook eigenlijk volslaan nijbouwt. Nou ja, dat is het in de regels, dat mij net. Toen is in eerste instantie alleen nog de Utentus uitsletten. Maar een heel soort leden, die had toen een petitie opstarten binnen die IFKS en die zeiden, ja, wij willen eigenlijk dat hij royeerd wordt. Want dit kind zou maar net. Het kind net zou wijzen dat hij nou maar een oorscootje toch maakt van kind. Nou ja, dat rijmensvoorstel, dat is op de ALV, de Algemene Ledenvergadering van de IFKS, in behandeling naam. En toen wien er iets van 114 leden voor en 84 chin. Toen wordt bestuur eerst in procedure afwachten, is het alleen volgens de regels voorroen. Maar ja, daar ben ze net uitkwam. En dus hebben ze toen gezegd, ja, dan volgen wij die aanvraag van de leden. En royeren wij hem voor 4-4.
0: En wat zegt Elzo aan de schelzoer?
1: Ja, die is notoire moeilijk te pakken te krijgen. Of tenminste, hij is net moeilijk te pakken te krijgen. Maar hij heeft ontnota altijd geen commentaar, Jan Won. Ik nou op deze zaak, ik heb hem bezocht te bellen en ik heb hem berucht gestuurd. Alleen nog ontnota tot er net hier op hem van een weerwoord. Ja, misschien dat we van de middag van de rechter wat meer jaren zullen zien aan het verhaal.
0: Ja, die zaak zit net van de middag. Ja, we hebben vandaag nu sprake over, maar wat er dan alsnog wachtje.
1: Nou ja, het kan natuurlijk zo wijzen dat in zijn kwart pleit de rechtbank zou het gono even machine Biden de gong op en sjug had je hem er onderling net uitkomen kennen. In dit geval denk ik net dat zo'n oplossing erin zit. Ja, en dan bij zo'n kwart pleit is het vaak maar een week of twee dat de rechtbank dan uitspraak doet. Dus dat zo nog op die het wijzen voor die deadline van 1 augustus.
0: Oké, okay. Arjen Bosselaar, dank u wel. Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale nijs in kwart hier in Noord-Friesland.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zicht zo het noorderlucht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie het de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers aan Tafel.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
7: aan tafel! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
9: Het is nou Jalwien. Het regionale Nijs in het kwart bij Jantine Weijderaar. Een goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Werkjouwers en vakbonden die hebben een akkoord bereikt door een nieuwe CAO in de suvelindustrie. De afgelopen weken is er meerdere keren staakt onder oren bij Friesland Campina in Ljouwert. In de nieuwe afspraken staat dat de salarissen met 3,3% omhoog gaan. En er komt een eenmalige uitkering van €250 bij een fulltime dienstverband. Leden van de vakbonden die moeten nog wel instemmen met deze afspraken. Er komt een heel miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek naar de veiligheid van het skipveertverkeer bij de havendam van Haas. Dit onderzoek wordt dien op hetzelfde moment als dat de dam versterken wordt door Wetterschip Friesland. De oerduistige havenmond is historisch farmen en sluit net oeral goed aan op de moderne skipveert. Op verschillende plakken is de vaarroute te krap en dit had gevolgen voor de veiligheid. Het onderzoek zet nooit eens simmer uiteen. Door een brand in een elektrische auto op Vlieland moest een jonkelissend hotel ontrommen worden. De brand ontstond om 23:45 nachts. De brandwacht hield vuur rap uit, maar er wiel een soort reek het hotel in kwam. En dat moest daarom ontrommen en ventileren worden. De gasten konden nog wel dezelfde nacht waarom naar haar kamer. Bij een ongeluk op de Waldwaai is een 34-jarige vrouw uit Balk slim verwoende rekken. Dat weer ter hichte van de Peen. Het gaat om een eenzijdig ongeluk, zo meldt de politie. Het slachtoffer waard trog de helptiensten op het asfalt ontroffen. Is maar spoed naar het ziekenhuis daar bracht. De politie weet nog net hoe het ongeluk gebeurde, hoor. Daar wordt nog onderzoek naar die.
9: Oké, Jantine, dank u wel. Dadelijk het waard met Sibbele over 2 minuten.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
17: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
8: Noe Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: Museum Warkums Erfskip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek dat ze pak vinden op het terrein van het Nederlandse arbeidsdienstkamp, de NAD, het NAD, uit de Tweede Wereldoorlog. Maar nou is het waar, mijn Sibylle Waaier. Een goeiemiddag, Sibylle.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, het weer wat mooi rijstig, ze noemen aan een snit Rijn. Hoe liet het dat je het door de provincie bezocht?
1: Ja, ik zal direct eens even komen naar de wetterstand. Maar we beginnen eerst even naar het begin van de morgen. We kregen eerst nog wat zinnen. En de wind die nam uit het zuidwesten aan de voorkant van een steuring die de draaiwetter bracht heeft. De bijen rond de temperaturen eerst op naar zijn jongetje om 20 graden. Inmiddels is het draaifront al een heel eind in de provincie getrokken. En hekken ze even de zaak opmaken. Grauw hebben 2,6 mm hand. Bakkenveen 2,3. Dambord, Holderwijk 2,2. Isbrechtum, Kwajum 1,8. Semar 1,6. En Laaksem met 0,6. Nou, zoals ik zei, het meeste rijwetter loopt nu naar het eerste fut. En eigenlijk is het wachten op de opklaringen die op de Noordzee liggen. Het bloed van mij droeg. Een enkel spotje, maar in de opklaringen winnen terrein. En na de passage van deze steuring gaat de wind om naar het matwesten. Bloed matig ontkrachtig. En de temperatuur zal met behulp van de zin in de rein van de mij toch nog wel een 18-19 graden brengen. Komende jon is het ik rijstig en droeg. En vannacht hebben we nog kans op een enkele bui met temperaturen die zakje naar zijn tretje rond 14 graden. Daarbij moet ik ondertekenen dat het op het waard toch nog stevig bloeit waaien. Vrij krachtige, ontkrachtige noordwestenwind.
0: Ja, dus het is zo snel morgen. Zit er dan een droge dij in of net?
1: Ja, ik heb steeds de droge dij er naar instaan. Toch heb ik een heel iets vraagtekentje dat in de betierde mand dit misschien nog een heel iets buiken komt. Maar we komen morgen eigenlijk onder invloed van een heel drukgebied. Dat breidt hem uit richting Ierland. En die zwaar het eigenlijk voor een waartype met zinnen en wolken en meest of droeg waar. Daarbij is dit weer een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind. En de temperaturen liggen zo op de 21 graden. In de nacht van vrijdag op sneeuw wordt het wel fris, maar een temperatuur die leidt tussen de 10 en 14 graden.
0: Ja, dan komen we dus uit bij het weekend en dan hoop je wel op wat zinnen, droeg waar. Is het ijdele hoop of net?
1: Nou, we krijgen zinnen en we krijgen wat droeg waar. Dat is op zich, die kan je het uit, maar dat is net het enige, want we krijgen denk ik toch ik nog wat weers.
0: Ach.
1: Ja, hoe zit dat nou? Nou, dat hege drukgebied wat is morgen dat betere waarjouw, dat het sneeuwen ik nog wel invloed. De streming draait wat meer naar het westen en dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En stiet er een matige somtijden vrij krachtige westenwind. Daarbij wordt het een fractie warmer met 21 en 23 graden. In de nacht van sneeuwen of snijden wordt het wat zachter dan de vorige nacht met 15 of 16 graden. En daarbij teken ik aan dat er letter op sneeuwen of in de nacht naar snijden een buikgevallen kan. Dan hebben we de snijden nog. Overheerst de bewolking. We hebben een hege drukgebied, maar aan de oorkant ik een lege drukgebied boven Scandinavië. En deze is eigenlijk maar het hege drukgebied het handje drukken van wie is de sterkste. En dat zorgt ervoor dat we snijden een soort bewolking hebben, maar soms wat zinnen. En ik sluit toch net uit dat we toch in de midje zeker naar wat rijwetter of een bui krijgen. Dat is nou even een oude want het gebied met rijwetter lijkt Bob Duitsland. En dat is gewoon even spannend hoe dat oude rent. Daarbij rennen de temperaturen nog op naar zijn 20 om 22 graden.
0: Nou, het is net koud in elk geval.
1: Zeker net.
0: Dat valt ook in de hoogte aan. Oké, Sibylle, dank u wel. Even nou een nofelijke mini verder.
1: Ja, radien.

0: de band Vrom, met het nummer Zielenzwaar. Het is 18 minuten vrienden. We willen nog ons Ian horen met dit programma. Dat is No in Friesland. Voor de 30ste keer in 15 jaar binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon Utveen om de zee letterlijk skin te doeken. Want oors, zoals op het land, dat de gemeente en de provincie, de strippen en de berms wolski invaaien, moet de zee, in de zee, dus maar eens gewoon lezen, of druwen, of het zinkt. Dat begint dat ons nuntje een groot vrachtschip, honderden containers verleert. Dit is van een pad omspelen aan de Friese kust, waar dat nog eens extra duidelijk. Met name omdat een groot pad van die lading net uit zee hele wilde koeën. Voor leefhavens van de Waardzee weer dat verschrikkelijk, zei het Ellen Kuipers van de Waardvereniging.
1: Nou, dat was echt dramatisch. Kijk, de Waddenvereniging die huist in Hallingen. En het was vakantie, maar toen wij dit hoorden, eerst kreeg ik een telefoontje van Rijkswaterstaat. Ja, er is een schip misschien wat containers verloren. Dus we hebben dan altijd wel contact met elkaar. Gelukkig dat Rijkswaterstaat ons daarbij inschakelt. Want er komen dan ook vragen van de pers. Dat kunnen wij dan ook goed beantwoorden. Maar ja, de volgende ochtend waren we al heel vroeg op kantoor met heel veel mensen. De telefoon stond rood gloeiend, want er was niemand te bereiken van de diensten die eigenlijk zouden moeten gaan handelen. Dus er kwamen heel veel vrijwilligers. Nou, we hebben afgestemd met Stichting de Noordzee. Doekse deden prijzen omlaag om mensen naar de eilanden te vervoeren. Zoveel mensen waren ook nodig omdat er zoveel troep lag. In het water, op de platen, in de duinen, op de stranden. En je kunt zo gek niet bedenken of het lag er wel. En op een gegeven moment was ik op een dijk aan het opruimen. En dan zag ik lampjes van IKEA. En toen dacht ik, shit, die heeft mijn dochter ook op haar slaapkamer. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hé, maar dit gaat ook over mij, wat hier gebeurt. Wij bestellen alles in Verwegistan. En ja, dat wordt allemaal over zee getransporteerd. En zit in containers. En dat is dus heel kwetsbaar. En nou ja, we vinden dus nu nog steeds vliesdekens, scheermesjes, accu-autootjes voor kinderen, echt de meest rare dingen, voetenbadjes, wasrekjes, noem het maar op. Die duikers halen het allemaal nog naar boven.
2: En dat is ook het laatste jaar, had ik begrepen, van de clean-up actie. Betekent dat dan dat de zee nu schoon is?
1: In ieder geval een stuk schoner, maar schoon is het nog langer niet. En het is ook wel een beetje bijzonder, want nou, we vieren het 15-jarig bestaan van Stichting Duik de Noordzee Schoon. En er is tegelijkertijd een Europese norm gekomen voor afval in zee. En als je die heel goed leest, dan zegt dat van, nou, als er één zichtbaar afvalstukje op 1000 vierkante meter ligt, dat is nog acceptabel, maar als er meer ligt, moeten we iets doen. Maar wat ze dan gaan doen en hoe ze dat gaan doen, dat wordt niet duidelijk. En er zit nog een extra klein extraatje aan, want vissers krijgen ook heel veel afval in hun netten. En dat brengen ze gratis aan wal. Dat wordt ook gemonitord. Maar dus de regel is 1000 vierkante meter één stukje. En de afval wat in de trawlerschepen, in de netten van de visschepen komt, dat mag niet toenemen. Maar wat dan het perspectief is, of er dan meer wordt opgeruimd of niet, dat wordt helemaal niet genoemd. Dus het is eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeden.
2: Ja, en ben je daar dan optimistisch over? Over wat daar nu te wachten staat met het verder opruimen van de zee?
1: Nee, niet bepaald. Kijk, het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzint een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden, ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen. Want ja, je zult misschien dat we het nu ook weer zien, maar heel veel beesten raken erin verstrikt. Die komen niet meer los. Ja, je hebt het hier wel over een Natura 2000 gebied. En de Wadden is een UNESCO werelderfgoedgebied. Nou, daar moeten we zuinig op zijn.
0: Zijt Ellen Kuipers van de Waardvereniging. In het verslag jouw Lennart Kingma van de Waddenomroep.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Ont ien oren.
5: Ont ien oren.
4: No in Friesland.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
4: Omroep Friesland.
3: 90.2.

0: Lucy Silva's en Breathe In and Out. Altijd een goed idee. Museum Warkums Erfschip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat zal plaatsvinden op het terrein van het eerdere Nederlandse arbeidsdienstkamp, het NAD, onder Ordewijn in Warkum. Mijn metaaldirectoren wil het Erfschip zien of er in de groen nog oorbliefsels binnen die te krijgen hebben met het kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Ik praat erover met Johan Bouwhuis, die is van Warkums Erfschip. Een goeiemiddag.
1: Ja, hoi, goeiemiddag.
0: Je bent op ziek. Op het terrein werd destijds in Warkum dus een NAD-kamp stien had. Of het kamp Wiedereins?
1: Ja, dat was een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst. Hè. Daar, ja, daar kwam een jonge man, een Nederlandse man, die kwamen daar werken. Had ik een idee van het Duitse in de oorlog. Hè, om werkloze militairen, Nederlandse militairen. Ja, om het werk te krijgen, zodat ze net horen dingen in de holle hel. Dus ja, zodoende wie er in Warkum, ik een kamp.
0: En hoe kwam je op het idee om daar te zieken naar God tot eventueel nog in de groen zet?
1: Nou, er hebben natuurlijk een toch wel een fors aantal barakken herstierd. En eigenlijk is er vrij snel na de oorlog je dat sloopt en is er een stadspark van maken. Ja, en daarna is er eigenlijk is nooit meer naar omschoen. Dat is ik vrij geschiedenis die eigenlijk heel weinig mensen nog iets van weten. Nou, wij als Museum Warkums Erfschip hebben, wisten wij natuurlijk er wel wat van. En toen hebben we wat onderzoek naar dingen. En we hebben een mooie fotocollectie en expositie hebben we erover opstarten. Nou ja, toen dachten we, hé, we kennen dat ik dan wel eens even een keer ziekje. Want ja, dat is best wel nieuwsgierig wat ik misschien nog lezen kan. En ik ben mooi. Maar mijn jongens, mijn twee jongens, ik al eens even schoen, dat er kwam er ik wel wat uit te groen. Dus dacht, nou, misschien moeten we dat wat groter om aanpakken. En vandaar dat we die oproep ik plaat. En dan hopelijk maar een mooi ploegje band. En even ziekje kennen en ik wat fine kennen. Maar dat is natuurlijk al op mijn houdbaarheid.
0: Ja. Wat zoen je fine kennen daar?
1: Nou, er lijkt een heel soort dakleer volgens mij. Maar dat is natuurlijk net het meest interessante. Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier al in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zou heel interessant zijn. Ze hebben niet bepaalde nummers hier, ze van ik op hun metaal nummers, ik op hun uniform. Dus dat zou ik wel mooi zijn. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een andere cap of dat soort spul. Maar ik, ja, ik ben benieuwd.
0: En die ziekactie, hoe zul je dat dan? Dat giep bij metaaldetectors?
1: Ja, we hebben een aantal BN zelf en metaaldetector. En van de gemeente hebben we een aantal kriegen. Dat ben ik in Oerl is mooi. Maar de gemeente archeoloog natuurlijk. Want ja, dan is net samen ergens een scherpje in de groen zetten. Maar ze eerst afstemming hebben van de eigenaar. Dus dit bevalt de gemeente. Dus dat hebben we alleen maar hun regelen. Dus zal ik een soort van plan, zoals ik mij mooi strunnen, maar hoe we dat het beste oppakken kennen, maar iedereen niet vaker is aan, dus dat we al wat voelen wordt. Ja, dat we dat goed documenteren en wil je dat voelen. En nou ja, dat we dat, mocht het nou verder zieken worden, dat we dan weten van, hey, hier is wat voelen en dat is misschien een interessant plak. Dat het wel een beetje officieel hier dan net samen wat luk raken, beginnen te graven.
0: Nee, want je wil de boel niet versteuren vanzelf. Het is historische groen, dus
1: het
0: kan er net zo maar in omskeppen.
1: Nee, dat de meeste bijvoorbeeld net altijd diep graven. Hè. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Maar nou, we hopen natuurlijk dat het een heel dat de jeugd ik een beetje, dat die geïnteresseerd eruit ziet dan. En misschien een keer geschiedenis kant ik wat opbollen.
0: Ja, we hebben een oproep dien op Facebook. Wat voor mensen zie je hem om je hem te helpen?
1: We hebben in eerste instantie richten op jeugd van 10 tot 16 jaar. Die een beetje geïnteresseerd zijn dus in geschiedenis en het ziekje van spul. Inmiddels al wat onmeldingen, dus dat rint al. Dat er nog meestal een jonge lui binnen die last komen, die kan zich onmelden bij ons.
0: Ja, en wat die mensen een mentale detector hebben, of hebben we hem niet leren lezen?
1: Nou, we hebben een aantal van de gemeente dus kregen. Dus in principe hoe dat net beslist. Dat ging in herfst, is mooi mooi, dan kun je het niet gewoon mooi nemen. Maar we hebben zelf ook wel wat beschikbaar, dus dat moet altijd goed komen.
0: Ik wens je hem vanmorgen een heel soort succes en dank u wel voor nou.
1: Ja, jij hebt het water nou wat bijzonders voelen is.
0: Ja, ben heel benijd. Ja, heel
1: bedankt. Oké, hetzelfde.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
3: Ja, met je Jacob, hoi.
0: Goeie met je dus. Wat zit erin?
3: In Grauw is de geluksfabriek dwaande om jongeren die het dreeg hebben... met perspectief te jaan, een skierig verhaal. En de Talship Races brengen net alleen nog prachtige skippen naar Haas... maar ik, muzikant Campbell Forbes, naar zij zie komt er weer waarom... naar zijn Heiteland, Friesland, voor een optreden met de Wiebe van Dijk Superband. Ja, en het oude snits op een inkleuren kaart uit 1649. Hoe zegt snits er vroeger uit? Maar dadelijk eerst hebben we contact met de Jouwer... want hoe goed kerst door in eigen plak des troch hinnerinst? Een gildemeester, Lid Shen, in de op de Jouwer... dat achter gewone gevel soms de mooiste verhalen zitten. Nou, dat wil op de Jouwer wel zelfs, hè?
0: Ja, zeker.
3: Trust zitten.
0: Orde klokkenmakkers en dat soort
3: dingen. Ja, museum zelfs, hè?
0: Okay.
3: Jouwe Egberts.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, de Jouwer, daar hebben we toe dadelijk. En daar dan platen bij betinken. Tinkerlink even mij. Dat ken noemenswijze oer Oekaurje. Verhaal. Ja. Maar ik hoorde jou er misschien met Erik wel plaat nog maken. Hey.
0: Geen idee. Of een jouwste artiest.
3: Zou ik nog kennen, hè? Ja. Ah, uw harkers komen weer met de mooiste platen. Let op, hè. Dadelijk in het programma Goeie Midje. En je hartstikke leuke linkplaat, jouw het terug. De Omroep app of WhatsApp 0620. Fjouw en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen.
0: Oké, okay, Johan. Succes. En vooral een soort willen.
3: Dat komt zeker goed, hè. Doe best ik weer bij je, hè?
0: Ja, ik kom wel van staan in Medellin. Het is nu al Friesland met Riesje van de 12 juli. Graag op nog een keer. Voor nou, dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt.
5: Wat voor vakanties is toen net gauw vierte?
6: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
5: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de meest een indruk op dij.
6: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
5: Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
6: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
7: Hasta pronto.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over.

0: mij platen door de Jouwer bij Galix of Kuieren en verhalen. Kuiper zei, ik klink Jilles en Jilt. Ja, het zal wel eindigen in een kroeg, denk.
1: In een kroeg op de Jouwer, hoe als je Jouwer. Zie jij mij een ring in de hand?
0: Ah, de Lotte Leidel heeg. Kijmper tegen tank, wat kerst ook betinken. Graag die link plaats in de Omroep app. Of WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen in je Jochen Jochen.
2: Goeiemiddag. Maar Johan Terfst.

0: genomen. Dan Hartman als eerste, Relight My Fire.
1: Maar dan wat nog dan die radio toestaan?
0: Ja, zeker. Ja, daar ben we weer.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Als je het wat te vieren, je jubileum, of misschien gewoon een lied, mooi moment, stuur het nou in via de Omroep app. Dan kan het aan zaal op de radio voorbij komen. En waar wit, hing je de unieke Omroep Friesland slingers in kwart bij Dij thuis. Wat houden we vanmiddag in goeiemiddag? De geluksfabriek in Grauw jouwt jong Rijnwerp perspectief. De Talship Races brengt muzikant Campbell Forbes naar Treien, waarom naar het Heiteland. Mijn optreden bij de Wiebe van Dijk Superband. Het andere snits op een inkleuren kaart uit 1649. Hoe zeg snits de vroeger uit? En dadelijk zijn we het eerst hoe kuieren trot de jouwer. Bij een gildemeester komen oude verhalen weer naar boppen.
3: Tink en Link.
0: En daar plaat bij betekenen. Altijd leuk vanzelf om ik te zien wat er binnenkomt in de Omroep app. Plaat nu de jouwer, kuieren of verhaal. Ja, je wilt zijn rinnen en verhaal. Daar link ik de Dire Straits op. Mooi bedacht, Martin. Onder ik weer bij Walking to New Orleans van Fats Domino. Ja, hij is nou walking naar Jouren. Laat wat zei ik, sjog het van mij, de wandelclub.
4: Wij zijn dol op de heide, op de weide en op de natuur.
0: Ja, achter elkaar om met Sugarly Hooper, hè. Jan-Jaap, Oerl Thuis, Pieter Wilkens, Tierik en Heuter, die komen bij de Kellerpoorten.
5: De

0: december die.
1: Nog weer friske muziek. Lute, Apollo, trio van de Jouwer komen ze. Ik kom uit Friesland en Arie zei het mij de gildemeester trode Jouwer. Ja, ik denk voor dan Lee Towers.
0: You never
1: Ja, en de reden is al dat wij een speciale Tinkerlink computer hadden. Dat het alles te krijgen, maar dat er zulke mooie platen binnenkomen. Ja, ik zou er zelf net een karikmaatje kennen. Dat die Tinkerlink computer voor u is. Gary, toen had ze me te pakken. Ik dacht gelijk om Wim Sonneveld, maar je dorp.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.

dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: trotte stritten van de jouwer is komst van alles tjen. Die oudste toer, Herema Staten Park of Museum Jouwer verzels. Maar de kuien trotte jouwer, onder leiding van een gildemeester, komen oude verhalen werd al in. Fijke Vermaning, goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, ik hier Piekevel op Hans Deen, hier op Jerms. Van Wim Sonneveld, het dorp, dat ik, hè?
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, er opnieuw herinneringen bij mij op. Ik onlangs een lezing doen. En dan is er een mooi filmpje met deze muziek eronder. En een filmpje van jouwer. Met alle bijzondere dingen. En ja, dat roept alle herinneringen op. Ja, klopt.
0: Ja, en die bijzondere dingen, daar wou het even over aan. Kuit rode jouwer. Ja, vertel Fijke.
1: Nou ja, ik kan natuurlijk een heel soort vertellen. Maar dan heb ik een heel soort van je centen in beslag. Wij binnen een groep van mannen van acht meesken, gildemeesters hier op de Jouweren. En vanuit de VVV van de Jouweren beginnen wij een kuier door de Jouweren. En dan nemen we de meesken graag mooi in alle mooie dingen die Jouweren te bieden heeft. Nou, dan nemen ze al de jouwste toer. Dan komen we natuurlijk met er even naar binnen om even te zijn in de rugkamer. Park Heerenma staat erin of doorheen. Maar we hebben prachtige dingen en verhalen die we graag delen. Maar alle meesken.
0: Ja, nou ja, als er nou één uithelje mag, de allermooiste, het historische plak. Ja, wat komt bij jou op nummer één, Fijke?
1: Nou, dat komt aan toch wel de jouwste toer. Ik bedoel, je in oorlog vakantie, maar als je thuis komt, dan maar je eerste jouwste toer even zijn. Hij hing het ik pontificaal op, mooi schilderij met mijn buurs in de kamer. Een jouwste toer, dat juist bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, en in die jouwste toer, er zitten nog wat oude kassotten, gevangenissen, zeg maar. Er zit een mooie rugkamer in. Dat is natuurlijk historisch belang. En dat laten we graag zien.
0: Ja, nou dat dus. Ja, als het meest mij neemt, de jouwer in, wat maakt het nou de meeste indruk?
1: De meeste indruk, dat de meesten denken van hoe had het vroeger altijd zijn wijze kennen. De opveerden in de jouweren, de oude gebouwen die er binnen. Het bijzonder de rieke ambacht verleden die jouweren heeft. Dat zucht men vaak net achter het dorp. Maar op de vlekken maakt natuurlijk zussen. Maar dat delen maar meesken, dat is prachtig.
0: Ja, en Museum Jouweren voor zelfs, hè? Dat mij net ontbreken, hè?
1: Nee, wij adviseren ik altijd. Hè? We komen vanuit de VVV over die kuier. En dan nemen we de meesken de oorloeren. Krap aan haast 12 uur soms. Dan rent het woord bies weer de hand. Maar dan nemen we de meesken mij. En dan zit ik altijd van. Om er wat meer zijn willen, de oude klokken. Wij vertellen natuurlijk hoe de historie van de klokken, hoe het al eens gegroeid is en hoe de hele wereld die klokken verspreid binnen. Maar in het museum zit natuurlijk een hele rijke historie van klokken en wie men klokken bezichtigen kan, et cetera. Dus we adviseren de meesten altijd van nou, je bent hier nou nog even. Ik zou zeker daar even een gebruik van maken van de resterende tijd om daar even heen te gaan.
0: Ja, en daar echt werd net te vierten, hè? Ach,
1: ja.
0: Als meesten dit verhaal jaren, ja, ik weet niet hoe het met die Simmer in Friesland zit, maar haast een annuleringsverzekering van die vakantie, Fijke, want je komt een soort meesten op aan, lijkt het mij.
1: Ja, dat is zeker. Nou, we binnen natuurlijk 4 dagen in de week beschikbaar in de vakantie, in de Simmerperiode, in de vakantieperiode. Als gildemeester stellen wij van 10 zit dat er maar vreed. Ken mij eens boeken via de VVV en dan ben je natuurlijk beschikbaar om alle meesten mee te nemen. We hebben gelukkig een groep van een man of 8 en een vrouw met de 14 die beschikbaar binnen. Dus we kennen wat roleren, we kennen tussen toch zelf ook mee op vakantie. Maar en mocht het in de vakantieperiode net lukken, maar de meesten zijn natuurlijk eigenlijk 364 dagen beschikbaar voor een kuier op ouder op. Ja.
0: Nou, stel voor, dit liep het mij wat. Waar moet ik wezen? Waar kijk ik op, Jan?
1: Nou, dan kun je naar de VVV daar gaan, het VVV Jouweren, dan kun je Waterland Friesland opzieken en dan de VVV Jouweren. Daar weet men alles, daar kent men opjaam, ze hebben kunde met u, ze hebben uw telefoonnummers. Dus daar kun je gewoon in vervoeren bij de VVV.
0: Nou, de Jouwer wordt echt op de kaart zetten. Fijke, zet hem op bij al die vrijwilligers. Is leuk die spritsen te houden. Ontzien, hè?
1: Ja, ontzien in de Jouwer. Hoi.
0: Dit is Griet Wierspa. Leef bij Fajim Sjonger.

0: Stars, I Just Might. Dadelijk zit Nijs in Friesland. Ja, sport op jaren Venus, maar drok mij de oefenwedstrijden. Maar er is een probleemkel ook, hè?
1: Ja, het oefenprogramma is in principe rond. Maar één wedstrijd zal er tussen vallen.
0: Dadelijk meer.
2: Moan, vatte vrood haas binnen.
3: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
2: Omroep Friesland is erbij.
3: Van de sail in op Vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
2: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Kijk jou wat Waan West. Het Nijs is Friesland en Jacob, die praat eens bij. Goeie met je.
1: Een goeie met je. Soms steeds voorop als het gaat om het Friese hinder. Dat is wat het koninklijk Friese hinderstamboek, KNVS, al jaren roept. Maar is dat extra? Intilt neemt daar een plan van de fokkerij die om dekbeheiding zien te stellen door de in de eerstkost zetten. Titse Bouma is oud-vastzitter van de fokkerij die en mij opsteller van het plan voor die dekbeheining.
12: Dat is spietig en hoop ik dat het tij keert wordt. En we hebben wel even dieren in en zodat we van jongeren morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. Dan ben je 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde zon van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
1: Bij Longelok op de Waardwei is een 24-jarige vrouw het bal slim voornerekker, dat weer behichten van de pijn. Die om een 41 ongeluk meldt de politie. Het slachtoffer waar trof de helpt is op het asfalt ontroffen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog net hoe het ongeluk gebeurde koe. Daar wordt nog onderzoek in die. Museum Warkums Erfskip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat zal plak vinden op het terrein van het jedere Nederlandse arbeidsdienstkamp, NAD. Mijn metaaldirectoren van het Erfskip Schen, of er in de groen nog oorbluisels binnen die te krijgen hebben mij dat kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Johan Bouwhuis van Warkums Erfskip, over wat er mogelijk te vinden is.
13: En wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier al in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant zijn. Ze zien ik bepaalde nummers zien ze van me, ik op een metaal nummers, ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi wezen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een oude cap of dat soort spul. Maar ik ben benijd.
1: De oefenwedstrijd tussen SC Heerenveen en Wolverhampton Wanderers uit Engeland gaat net terug. De Engelse club vindt de regels voor haar supporters te streng binnen. Terug bij heidings van de gemeente Heerenveen zullen de Engelse fans alleen nog onder strenge betekenissen naar de wedstrijd kennen. De gemeente wil maximaal 650 Engelse fans talenten die bij pendelbussen uit Amsterdam wij verveerd door de zone naar het Abellense stadion. Dat weer de Engelse club te min onder de belangstelling volle grutterwier.
0: Opvallend, hè? Een soort fans die dan mij... resultaat weer net zo goed.
1: Voor een oefenwedstrijdje.
0: Ja, en dat. Maar ik kan krijg degraderen.
1: Ja, ze zijn hier tegen dit inderdaad. De Premier League kwijt.
0: Ja.
1: Het waard, Noan de Rijn, maar Jel weer de midden. Wordt het in het noordwesten mij even droeg. Mij wat zin en dan wordt het nog 18 of 19 graden. Morgen is het droeg, mij geregeld zin in 20 graden. Van Sneurnal wordt het waarbeeld wisselvolger. Mijn zin en meer bewolking, soms in de Rijn. Oedij is het dan zo'n 20 graden.
0: Meer nijs, omroepfriesland.nl en ik vanzelf te vinden in de Omroep-app. Jonge Tom Chaplin van Keen. Hier te krijgen mij een enorme druk voor het eerste grote succes. Maar het kan goed. Plaat, get over een plak, des die veilig viel. De grote hit van King komt er dadelijk aan. Somewhere Only We Know.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Natuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
21: e-boekhouden.nl.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: Goedemiddag.
24: Maar Johan Terpstra.

0: In Goeiemidjem. Ja, nou, geen slingers van Douwe Bob. We draaien hem vanzelf al even, maar ik zou krijg ik nog bericht staan. Help alsjeblieft mij deel van mijn bericht. Mijn mooiste en dierbaarste gitaar is op mijn auto stel. Dat zet erop zien social media. Het instrument dat ik alles op skreur, opname en spelen ha. Ik ben er kapot van. Het gaat om een Gibson J34 uit 1942. Gitaar zit, die zit in een gitaartas, lijn auto. En hij had een belening van €12.000 voor de jinger, degene die hem weerom brengt. Hé, verdikke. Nou ja, hey, de slingers. Ja, hast toch wel wat om te vieren. Jou vooral terug. Iedereen in die familie, buurt of vriendengroep die het wel even gezien sinds je zet, willen mij stuur nou een bericht via de Omroep app. De eerste die je dadelijk zwemt om. En waar wit, krijg ik nog die mooie, unieke Omroep Friesland slingers die stuurt. De Omroep app, kerst even broeken. WhatsApp om mij, 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1: go of everything I've heard.

0: De Bluebells en Young at Heart.
1: Wij in de swingershop.
0: Kees zei het in Ober op App. Detje Boonstra van Verwert. Had Joet haar jeetje lokweenske. En Michel, mijn broer Jelle, is Joet 43 werden. Hij zei het geen drukte, maar liet ze moeite om het even op Ober op Friesland aan Jelle te litten. Ja, goed slagen, Michel. Lokweenske Jelle. Paak en Beppe Sietsma binnen Joet 32 jaar trouwd. Van het lokweenske van de hele familie Sietsma. Ben en Ben's Ben. Ja, Anton, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, we draaien krijgt Young at Heart, Bluebells, dat geldt voor jou ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja, als je 60 wordt, dan ben je nog heel jong, hè?
0: Ja. Hé, wat zit er nou bij jou in de tuin vanmorgen betiert in Ter Wispel?
2: Ja, dat is voor mij ook een verrassing. Ik werd vanmorgen om mijn oren vier wel wekker. En toen ging mijn twee zoon die in daar toch wel iets heel leuks daar zetten. Alleen, het is ook wel een beetje awkward, om zo maar te zeggen.
0: Oh.
2: Nope.
0: Ja, dat ken je in Abraham wijzen, want die kreeg het gewoon, hè?
2: Nee, dat klopt. Het draaien letters. Het begint met een L en het eindigt op een L.
0: Nou ja, ik zeg het op Facebook, ja. Had er al een soort reacties op kregen?
2: Ja, best wel. Ja. Ik ben mijn protomees die dat dan toch sjuggen. Dus, maar het is ook wel leuk, hè?
0: Ja, het is toch mooi dat ze dat door. En wie in zijn partij van de morgen?
2: Ja, want ik wie jou vier woorden toen, omdat je het raam boven hebt. Mensen wie in voor in je tuin op een gegeven moment een stuk of draaien van die rutte ventilatoren nog. Ja, dan was het wel lekker, hè?
0: Ja.
2: Dus dat is weer een leuke verrassing op zich. Ja,
0: ja, en de viel is nog net 60, hè, Anton?
2: Nee, ik viel me nog helemaal 18, geestelijk jongen.
0: Ja, hield dit feestje, dat is maar de zon, het zit weer nog, hè, de provincie.
2: Ja, wij doen al, ik denk hier of 12, maar onze subtion discussie is uit de Wispel gaan. Wij, een beetje trof Friesland en soms er een boeten. Discofeesten, geluidsversterking, dat soort dingen doen we al hier. En dat vind ik nog steeds, dat heeft vroeger al een grote dienst geweest. En dat vind ik nog steeds heel mooi, omdat het waan. Dus dat ook er als nergens meer werk bij is, maar.
0: Nou, sterker nog, mijn eerste drijfwinsel die ik bouwde, dat weer een kopie van die van Jim. Daar zit ik op een MAVO in Drachten op een regelbord.
2: Ja, waar heel koos een keer troffen. En toen heeft me dat uitlijn niet. Dat wist ik helemaal net. Maar dat vind ik dan wel een mooie anekdote. Dus nou, dan vertel ik dat nog eens even aan vrienden of kennissen of hoe het te praten komt.
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Hey Anton, en vieren de dorst even in de Man Cave, heb ik me vertellen laten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat even in de Man Cave, want Chevy's Man Cave. En dat we het dan gezellig hebben voor vrienden en wat Björn. Die hebben goed contact met hem. En dat we het zaterdag even viert. En daar hebben we Protte Nochtons, is maar. Die man heeft het hartstikke mooi. Hij heeft een professionele gloedjes en lochtinstallatie in. Ik hoef zelfs niks op te bouwen. Dat staat al je kleren. Dus we kunnen gewoon wat we draaien. En de hapjes en drankjes, dat moet ik regelen. Dus daar hebben we proper zin aan, Johan.
0: Oh, hartstikke mooi. Noosner. Nou, geniet je er lekker van en joert ik, hè? Hey.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Anton van
2: Loon.
0: Niet zo moeite, jongen. En de slingers komen er aan, hè?
2: Ah, super. Hartstikke mooi.
0: Hoi. De Geluksfabriek in Grauw jouwt jonge Rijn weer perspectief. Hoe ze dat doggen? Jest je dadelijks nijtwouweren in goeie minje. Dit is Climby Fisher. Love changes everything.

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen
1: wij. Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: the first time.
1: Chef Special Miracles.
2: Het is no.
1: 10 minuten noot 12.
2: Dat is een mooie tijd.
3: Voor een nieuwsgierig verhaal.
1: En dat is het. Zocht ook dat in BN Wraxley op Squallen. Kinderen zien of haar draaien het vinden. Is misschien net zo theoretisch online. Of zit in een situatie dat het thuis wat minder goed gaat. En net lekker in de vel zitten. Soms gaat het net zaast bos dat het gaat. Speciaal voor jonge Rijn is er ook een plak in grauw. Dat je met de hand werkje kennen. En letterlijk bouwen om je toekomst. Robbie Heidema, Sven Achenbach bij je. Van de Geluksfabriek. Goedemiddag jongens.
4: Goedemiddag.
1: Hey, Sven, wat is je aanleiding om met de Geluksfabriek te beginnen? Wat is dat best?
4: Ja, nou, Robbie heeft mij trajelien het mij hier van vregen. En ik wil altijd al iets mooi. Nou ja, ik ben altijd wel aardig handig geweest met mijn hout en dat soort dingetjes. En dan wil ik altijd wat trooi aan de benen, aan jongeren. En dan kwam Robbie met een mooi idee. En dan ben ik erin gestapt. En zo ben wij de Geluksfabriek begonnen.
1: De Geluksfabriek? Hoe lang neemt het aan, hè? Nou?
4: Nou, Robbie is inmiddels wel wat een langere man gegaan. En wij trajelien het Robbie mij echt vregen om erbij te komen. En toen ben we echt fulltime met mij aan de gang geweest.
1: Ja, en fulltime Robbie, dus net van de hobby, de matte, geld verdienen we ervoor zelfs. Want ja, je maakt een hypotheek, denk ik, hè?
5: Klopt. Ja, we zijn bij de ZZP'er en dit is onze haatinkom, wordt dit. We zijn dit al een mooi kostlien begonnen. Dus er zit een heel aanloop in. Daar hier we onze ZZP-klus nog voor. Maar nu wordt dit steeds meer de hoofdtaak.
1: Ja, ik heb al wat hoe verteld, hè? De Geluksfabriek bedoeld voor. Les maar uit, Sven. Wat voor mensen komen bij hem?
4: Nou, bij ons kunnen schoolverlaters komen. Dus dat zijn dat ze op Squallen net alles met goed volharden kennen. En dan kunnen ze bij ons online komen om iets uit te schikken. Had ze misschien iets leuks vinden van in het hout of van in het metaal hebben een hoekenvaar. Scooterreparatie doen we dan ook. Dus dan kunnen ze eier uitzieken. Nou, uitvinden wat ze leuk vinden. En dan kunnen we in verder gaan. Ja. En zo kunnen ze terug gaan naar een Squallata. Verder gaan in opleiding. Of ze gaan naar een betalende baan. Dat ik verder in kennen.
1: Nou, dan krijgen ze opdrachten. Maar dat gaat volle verder dan alleen de opdrachten. Want er gaat volle meer tijd in zitten, Robbie, denk ik. Hè?
5: Ja, we begeleiden ze had ze net alleen nog een keer uiteraard. En daar is meer tijd voor nodig. Dus we vragen in opdracht jou eens ook meer geduld. Dus we door de opdrachten van een bedrag. En we vregen het geduld van de opdrachtjouwers. En zo ben we samen met de jeugd ben we aan de gang om de opdracht te volbrengen. Dus prachtig mooi om te doen.
1: Ja, ik heb wel een soort tijd in zitten om meestal wat te leren, liek het mij dan, Sven.
4: Ja, we moeten er wel wat geduld erbij hebben. Maar dat heb ik.
1: Ja, want hoeveel mensen komen er, Robbie?
5: Uw eerste is Juster Rutsvoort. Die is een jelly bij ons geweest. Wij staan nu hier van meer, maar dat pakken we naar de vakantie weer op. Want we hebben aardig werk gewoon om het al hier op te zetten. Na de vakantie pakken we het meer op met de mensen die nou de aanvragen die in hebben. En we hebben zo'n van auto elk treien. Dan hebben we zo'n handen wel vol, want we willen aandacht wel knap verdelen.
1: Ja.
5: Dus elk treien, ze hebben zo'n in totaal elke dag.
1: Sven, hoe komen ze bij je?
4: Dat kan via Squallen zelf natuurlijk. Of een PGB, dat dan niet eens in mijn persoonlijk budget bij ons komen kan. En dan kan misschien Robbie dat beter nog wat over vertellen, maar...
1: Ja.
5: Nou, we maken een contract. We zijn nu als onderaannemer aan de gang. We hebben nog geen contract met de gemeente, zware contracten. Dus wij kunnen als onderaannemer met een bedrijf samenwerken die wel een contract heeft met de gemeente. En daar is de afspraak in. Dus, ja. En dat kan TR met PGB-houders.
1: Ja, juist de eerste afspraak, hoe groot kun je niet?
4: Nou ja, het is een goed gevoel.
1: Ja.
4: Ja.
1: En ontwikkeling, zeg ik, van de persoon die zeg maar, dat die aan had?
4: Nou, die jongen die kwam voor het eerst bij ons in Jalielien. En toen zei ze aan de Hollow of zo van, nou, mag je weer heen? Weer iets beschermen waar ik misschien wat weer aan de gang ken. Maar er staat er gewoon, dan kwam er steeds meer een glimlach op. Dus, ja. En hij had het perfect het redien.
1: Ja. Robbie, de naam Geluksfabriek, waar komt die wij?
5: Ja, dat is wel een heel kort lijn. Ik heb een documentaire show van een bedrijf in Ceylon. En die man die praat hoe is hij in verschillende afdelingen als geluksfabriekjes. Ja, dat vond ik zo'n leuke naam. Ik denk dat is wel heel erg passend wat wij doggen.
1: Ja.
5: Dus dat heb ik onthouden. Domeinnaam Fastline al heel lang. En dat is Bleun. Dus de geluksfabriek.
1: Ja. Hey, dan kan ik me voorstellen dat die jongeren helpen worst en dat ze dan denken, ja, ik wil dingen bouwen wat mijn eigen idee is, maar je hebt producten nodig west wel bij dwaankisten, liep het mij. Die is daar verkeerpje worst. Hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, de jeugd kan natuurlijk, ik zei van, hey, ik wil graag een bureau hebben of iets anders. Ja, daar kennen we ook van Zwaringen. We kennen natuurlijk een bij de gemeente zijn, wat daar nou misschien nog wat spul luidt, dat we wel opknappen kennen. En dat kennen jeugd dat we mooi nemen. Maar we kennen ook denkjes mooi voor opdrachten, voor bewoners in Grauw of in omstreken en dat soort denkjes. Kosten kennen we mooi en oren denkjes wel, ja.
1: Nou ja, dit wie dan de eerste, Robbie. Ja, de toekomst, hoe zie je hem niet?
5: Ja, gelukkig.
1: Ja.
5: Nee, dat zien we wel goed in. We merken, en dat is wel helaas uiteraard, dat er best een grote groep jeugd is die het broeken kent. Dat is net leuk, maar wij denken dat we daar wel een heel mooi aanbod in hebben. Dus ik zie de toekomst voor u wel heel goed. En eigenlijk ook voor de jeugd, want wij jou hun echt een heel leuk plak om bezig te wijzen.
1: Ja, goed initiatief, jongens. Meer informatie is vino op geluksfabriekgrauw.nl. Mooi dat je me weer, Sven en Robbie. Zet hem op, ja. Hè?

0: 1, 2, 3. Ja.
1: Verrassende onderwerpen.
2: Een quiz waar je altijd weer mooie prijzen.
1: Het Friese ijs en het paard.
3: Johan Terpstra.
4: Of jouw roer bij Omroep Friesland.
5: Het is eigenlijk voor jongeren.

0: De Friese vlogger.
1: Geweldig.
0: Ja, en Co op het diek. Ja, heel wat rekken heb je dat. Hier bij Omroep Friesland in Goeiemidje. Ja, ik krijg een bericht van Anne van der Wal. Die zei, ja, ik krijg die, ja, de Anton, hè, die wie hier, je 60 hier. En dat hij een grote pop in de tuin had. Maar ik was er net uit te spreken. Hij zei het wel, maar het begint met een L en eindigt op een L. De drie letters. Dat hij dat in de tuin steen had. Toen ik rietles hier, zei de instructeur altijd, wist wat sommige mensen denken. Een L voorop en een L achterop. En en u zit in het midden. Mooi is dat, hè? Ja, de Omroep FC die wat haast te melden. Dit is vooral weten, hè? Vind ik leuk wat er speelt in de provincie. Bij Gelijk zeg ik al een jeetje van morgen al. Nou, goed dat we dat nou al gaan. Afketien is er een beetje bij. Afketien, een goeie middag.
2: Ja, goeie middag, gezellig.
0: Druk op die scouters. Veel snel aankomen.
2: Oh ja, altijd spannend moment.
0: Ja, want het lat leidt in die hand, hè?
2: Ja. Zullen we maar eens even draaien?
0: Ja, hier van de zij speeltjes. Ben benieuwd wat er juist uitkomt.
2: Bedenk de titel.
0: Ah, dat is nieuwsgierig. Een televisie- of filmtune. Jeste op jeste aas naar jou vertrein. Ja, wist het, dan maak eens kans op de prijzen. Ja, en de simmervakantie stiet voor de doorde. Vanzelfs gaat de telefoon op tablet mee. Maar wat nou als de accu dan leeg rekert, hè, op de batterij? Maak eens een goeie meer je kans op de powerbank. Mij zinnenpaneel opladen via de zinnen. En altijd extra stroom bij de hand. En dat zonder waarom leven kosten. En omdat het dit speeltje is, krijgt Rick nog bij als het winst het boerspel Remember Movies en Series. Daar ging dan Ruud met trivia fragment van verneemde series en films. Ja, dat is er te winnen in Goeiemidje. Joet. Op je heften, naar jou vertraaien, hè. Hier is Chica. Een hartje. La Chica. La Chica.

0: Online in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En oer het uitvinden wat haar heid weer.
2: Daar kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
10: aan tafel!
11: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei-doei!
11: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het meis van jou, Vertrein. En Jacob Stijlwagen, die praat dus bij.
16: Voor de 30e keer in 15 jaar ben doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon uitveen om de zee letterlijk skin te doeken. Wat oors, als op het land, dat de gemeente, de provincie, de stritten en de berms wol skinvijen, bloed de zee, de smaakjes gewoon lezen of drieën of het zingt. En het opreden is er net zo makkelijk. En duur, zei het Ellen Kuipers van de Waterstiering.
17: Het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzint een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden. Ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
16: Welk jaar onze vakbond hebben een akkoord bereikt door een nieuwe cao in de zuivelindustrie. De laatste weken is er meerdere keren staakt, onder andere met Friesland Campina in Leeuwarden. In de nieuwe afspraken stiet dat de salarissen met 3,3% omheen gingen. En er komt een eenmalige uitkering van €270 bij een fulltime dienstverband. Leden van de vakbond moeten nog vol instemmen met de afspraken. Het bestuur van het vakbond laat het vaststellen met een neutraal en dus net positief advies voor aan de leden. Museum Warkums Erfschip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat zal plaatsvinden op het terrein van het eerdere Nederlandse arbeidsdienstkamp. Mijn metaaldirectoren van het Erfschip zijn al in de groen nog opbrilsels binnen die te krijgen hebben van mij dat kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Johan Bouwhuis van Warkums Erfschip, hoe wat er mogelijk te vinden is.
18: Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier een uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant zijn. Ze zien ik bepaalde nummers zien ze van me. Ik op een metaal nummers, ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi wezen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo. Misschien al een andere cap of dat soort spul. Maar ik ben benijd.
16: SC Cambuur had het oefenprogramma in tijdiging op het nieuwe seizoen compleet. De Leuters hebben een oefenwedstrijd op Tuesday 28 juli in het eigen stadion in het Griekse Volos FC. Die club eindigde verliezend na de play-off als 8e in de Super League. Dat was het hoogste niveau van Griekenland. Verder oefent Cambuur nog zien onder andere FC Utrecht en Bologna. Tenminste, meer is droeg, maar wat zinnen wordt het nog 18 of 19 graden. Morgen is het droeg, maar geregeld zinnen en 19 of 20 graden. Voor Sneurenhal wordt het waarbeeld wisselvalliger. Mijn zinnen, meer bewolking en soms in de Rijn. En dan is het Oerijs dan 20 graden.
15: Jacob Tiergen, dank voor het Nijs, hoe Oeren dan Jesmer. Ja, jongetje, fjouweren zondag, daar is waarom in het tiert. Nee, de hit van Traffic Jam, Sailor. Oer de chaos en humor van het Duister Libben. Ja, en vooral in Nederland was het een grote hit. En dat kwam toch top op. Dat wint regelmatig in te zien.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
24: Goedemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

0: Als de zin er even net is, dan kan ze hem altijd nog in een het talit. Wint wie dat?
1: Bedenk de titel.
0: Ja, prachtig, die mooie powerbank. Mijn zinnenpaneel erop. Opladen via de zinnen. En dit is de Simmer in Friesland. Altijd extra stroom bij de hoorn. En ja, omdat het speeltje betinkt de titel is, ik nog eens het boerspel Remember Movies en Series erbij. Als het wist. En als het antwoord wist op ja, this is tune. Wat wie dat ik alweer? De televisieserie die erbij hebt.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En voor zelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Voor zelfs.
4: Bij hoe ben we deze night attack?
5: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Bleek. Yes, dit is het.
6: Waar een jongetepunt. Waar
4: FM. Nou, ik vind het fantastisch.

0: Level 42, Running in the Family.
1: Bedenk de titel.
0: Ja, ja, ja, een soort antwoord binnen. Nou ja, dit is hem. Ja, zoals nou Rob ook kennen, Ivanhoe. Ja, Cor, begriepst hem, Ivanhoe?
2: Zeker, dat is haast hetzelfde, hè?
0: Ja, liek het er heel goed op, hè?
2: Ja, zeker, liek het er wel op. Ja, ja, ja. Dit is Floris, hè?
0: Ja, het is Floris. Ja, wat mooi, net Floris. Een klassieke, hè, mooi. Cor?
2: Ja. Dat is een tune die boet ik altijd bij, hè?
0: Oh, hij is zo mooi, hè? Ja,
2: ja,
0: ja, ja, prachtig. Ja, ja, Floris, Nederlandse jeugdserie, hè? Haast er een plot voor zitten in die tijd?
2: Ja, nou, ik heb er net een hele goede herinnering met hoe plat dat ik ervoor zit. Maar ja, iedereen heeft dat moest je doen. Want ja, natuurlijk, het slaat niet televisie, de wie heeft niks over zijn. Maar ja, dit is wel iets om nooit te zijn natuurlijk, als jonkje zijnde.
0: Ja, spannend man. En ja, is ook nog heel skoft in worden hellen. Want ik ga hem letterlijk jongen, heb ik het idee, hè? Ja,
2: Jochen ja 60, dat kan samen zijn, ja.
0: Ja, gang, ja, ja, maar ja. Rutger Hauer vanzelfs, hè? Ridder Floris.
2: Ja,
0: ja, ja. En dan eerst ik nog Jos, de Fakir Sindala. Och, ja. man. Tolwe.
2: Ja, man.
0: Zwart-wiet aflevering. En wie een grut succes met miljoen joggers. Opnamen waren makken op Verskate Kasteel in Nederland en België. En budgetprobleem, ja, er kwam geen tredje in de aflevering. Daar hebben we wat bij.
2: Nee. Als dat vergelijk is toen, maar nou de televisie van Joerte Daal. Ja, dat is onvoorstelbaar wat ze toen maken, no?
0: Ja, ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja.
0: Nou, Cor, de prijs ben voor jou. Hey.
2: Nou, hartstikke mooi, jongen.
0: Ja, mooi verzimmer in Friesland, hè? Powerbank.
2: Nou, super.
0: Hey.
2: Ja, nou ja, beval je voor weer de hele zomer.
0: Ja, die geeft mij het wetter op. Kan dat missen, hè?
2: Die geeft mij het wetter op, ja, ja, zeker.
0: En je mag half afbroken voor zomer in Friesland, want we lijsten op stuip met de boord.
2: Dit is de Rakken, dat is iets buiten tussen we zijn en dan hegen we maar in zomer.
0: Ja, en dan zoest eigenlijk hoe we hinnen varen, maar... Ja,
2: ja, we zoeten het plan weer om je te staan op te varen, want we zijn nou mooi weer naar de visserij daar, hè. Nou, we kwamen de Hegema maar op en we zagen dat het beter een spot aardig voor de boot heen. Dus we zeiden, we gaan weer om. We liggen hier nog heerlijk in de lijn, een tentje erbij. Dus ja,
0: ja.
2: Dus dan proberen we het mooi maar.
0: Ja, zo is het ik, hè. Dat mag ik, ja, mag ik leuk
2: ik heb het fietsen, hoor.
0: Nee, maar de haast dan cruisen, dan kerst die golf toch een beetje de baasje. Een beetje wetten erin, dat had ik geen probleem.
2: Nee, een beetje is net zo slim, Johan. Maar ik denk, het is wel heel mooi van jij wonen staren in de wien en windkracht hier. Dus... nou ja, we zijn, dat is het mooie van boord. Je hoeft niks te hebben, we hebben niks boekt. We zijn nog een keer eerst lezen en zo mooi wel uit.
0: Ja, zo is het. Nou, geniet je er lekker van en de prijzen komen er aan, hè? Hey.
2: Dat was zeker, jongen. Hartstikke bedankt.
0: Hotjen, hoi.
2: Jo, tot de keer, hoi.
0: Ja, ik zeg alvast even vooruit. Dadelijk zie je het naar drie horen, want de Talship races, hè, die komen er aan vanzelfs. Volgende Omroep Friesland. Ja, die races brengt ik de Jamaicaanse muzikant Campbell Forbes naar Seizier. We hebben om naar Us Heiteland mijn optreden bij de Wiebe van Dijk Superband. Dadelijk naar drie horen even bijpraten met Campbell. Hier is Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de sail strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. Klimmen. En hoor al meesken bij mekaar.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
1: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
5: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
6: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is er voor Els.
7: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen

0: Journaal. In yoghurtje 80 zware lips, ink van volle doemsvier in de disco's. Ja, die spiegelbol mag er zelfs even bij denken. Funky Town komt er dadelijk om in een minuut.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Sjeel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Goeiemiddag.
6: Maar Johan Terfst.

0: stiet die jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Sutiest Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, Lips Inc. Ja, toepjes omheen in de omroep app, als dat noemen we dan voorbij komt. Ja, zo'n klassieker, hè. Funky Town, wie je dat. Ja, ik kreeg dan bericht van Kees. Ze zei, Kees uit Detsje Boonstrui van Verwet. Had Jood haar Jidjek Lokwenske. Ja, en Kerst, die voorstelde dat Snits Jetty het volle griende wie als nou. En dat is de zandrietig houten bregen, oerstekken koerst. Dat zocht het oude snits op een oude inkleurde kaart uit 1649. Ja, die inkleurde kaart is makkelijk door Marcus Laaman. Dadelijk naar jou voor jouw zien verhaal.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Even schakelen. Die komt er namelijk Campbell Forbes, die nou bekend voor. Ben op de Bahama's. Dat is al een muzikale reportage hier. Kamer om, ja, het zil njontje njontig westwijzen komen er naar Nederland. In Haas, daar vonden ze in plak, in de zwarige en in de muziek. En mijn troubadour Bouke van der Woude bouwde jarenlang een bijzondere carrière met verskaten cd's en optredens in de regio. En nu ben het Campbell over, zij is hier in Canada, maar voor de Tallship Races is hij nou één weverom in Haas. En dat betekent ik, weer op het podium, snijn. Mij de Wiebe van Dijk Superband. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om Campbell even weer te spreken. Goeiemiddag, Campbell.
3: Goeiemiddag.
0: Hoe is het met jou?
3: Goed. En met jou?
0: Ja, best genoeg. Je bent even weerom in Nederland, in Friesland. Hoe voelt dat?
3: Nou ja, het is geweldig om weer in Nederland te zijn. Vooral in Friesland.
0: Ja.
3: Weet je, zo dat toen ik uit het vliegtuig stapte, voelde ik meteen thuis.
0: Ja, hè? Ja.
3: Als ik nooit was weg geweest, weet je?
0: Dat gevoel, hè? Ja, en dan nou ben je hier in Haas en dan was Elsie en ik bij Del, hè? Oeral op visite, denk ik, om even bij te praten, hè?
3: Ja.
0: Wat haast een grote list, West je Del Mast bij Meesken, Campbell?
3: Ja, ik heb heel veel vrienden en muziekcollega's die ik graag zou willen zien. En een praatje, je weet het, gesprekken willen voeren. Ketchup van thee, dat is in Engels.
0: Ja. Ja, voor de leefden naar Canada verhuizen. Hè? Hoe is het in Canada om daar te wenen?
3: Nou, Canada is een prachtig land, hè? Maar enorm, heel groot. Soms duurt het zo lang om van de ene plek naar de andere. Je trekt de reizen, zullen we zeggen. En het maakt steeds muziek, dus. Ik wil niet nog aan Canada te zijn. Zo zal ik dat zijn.
0: Ja. Hé, hey, en doet er nog ik wat mijn muziek in Canada?
3: Oh ja, jawel. Ik heb. Ik maak muziek, ik speel ook. Ik heb mijn eigen groep. En wie heet dat? Fries Carré.
0: Fries Carré?
3: Net zoals als mijn groep vroeger hier in Harlingen in Zwitserland. Jaren na. Fries Carré.
0: Ja.
3: Nog steeds in Canada.
0: Mooi man. Ja, en hoe komst dan nou weer bij die Tallship Races uit? Bist echt van vregen?
3: Ja, ik heb de laatste, niet de laatste, ik denk de een van de laatste Tallships meegemaakt eigenlijk.
0: Ah, ja.
3: Ja, heb ik het gezien. En wij zijn tegen elkaar nou, de volgende Tallship Race gaan we terug naar Friesland gaan halen om de Tallship Races te zien. Nog één keer.
0: Ja, net al in een Shen, maar ik speel je. En dat mij de Wiebe van Dijk Superband, hey. Hoe is dat?
3: Nou, het wordt geweldig om weer op het podium te diepen.
0: Ja.
3: Staan, weet je? Die jongens zijn erbij. Het wordt een feest, moet ik zeggen.
0: Ja, snijn, hè? Daar staan we op het podium, hè?
3: Huh?
0: Zondag, daar staan jullie op het podium, hè?
3: Ja, we staan dit donderdag.
0: Ja, hoe?
3: Kijk, we hebben een paar dagen geleden geoefend en dat was Arlingfeest. Dus zorg dat het wordt steeds een grotere feest.
0: Ja.
3: Als je kan, je hebt nou komen.
0: Ja, dan spreken we af. Hoe laat staan jullie op het podium, Campbell?
3: We beginnen om 4 uur.
0: Ja, waarom? Ja.
3: 4 uur,
0: ja. De première is het altijd fris. Dat is hartstikke goed, ja. Hé, hey, nou, soort willen, hè. En leuk dat je even weer in Friesland bent, Campbell.
3: Wat zeg je?
0: Leuk dat je weer bent even in Friesland.
3: Kan ik best Friesland?
0: Ja, ja, leuk dat je weer even in Friesland bent. En veel succes zondag, hè.
3: Het zal moeten lukken. Okay. Dankjewel.
0: Joe, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Ja, mooi. Even bij waarom in ons heiteland. Campbell Forbes had hier in wennen. Wen het nou in Canada en Snij zitten dan. Ja, daar op het grote podium. Even bij waarom naar een van die platen die makker had. En dat had het hier met Bouke van der Woude. Dit nummer, onder oren. In dit hier kwam het uit. Zij hoort bij mij.
1: Dan.

mij Stevie Wonder, Eurythmics, and There Must Be An Angel. Ja, dat is natuurlijk op het einde. Stevie Wonder, die heeft de gast hier daar in die studio bij de opnames. Prachtig. Zij is voor jou, een goede middagbomer of Friesland. Ja, alle dagen aan het einde van het programma, hè, dan worden we denk ik wat mij aan om uit te denken. Een spreuk of zes wie is en die komen dan uit de provincie. Juster hier met een goede middag over mantelzwarg. Ja, en Sjoukje, die stuurde fotten dadelijk daar achteraan een mooie spreuk. Die deel ik met de kraaien hier. Elze die mantelier betjut, vol mijn leefde zwargen kantelier. Ah, prachtig. Mooi. Ja, en ik ben benieuwd wat de joert weer binnenkomt. De eerste middag weer binnen kan, kan ik daar vertellen in de omroep. Hartstikke een leuk idee. Jou het nou toch, dan kan het zo wijzen dat we die vandaag op onze virtuele scorekalender plaatsen. En dat is hem dadelijk stief jouw roeren hier op de radio juist.

0: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Zich zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
0: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op die?
0: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
7: Aan tafel.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het nijs het Friesland. Het is jou of jou en Jacob praat eens bij.
12: Soms stiert voorop als het gaat om het Friske hinder. Dat is wat het kennelijk Friske hinste stamboek al hierin zei. Maar is het excise nou de vraag? In Tiltemta een plan van de fokkerij die om dekbeheerders hier te stellen, wilde in de ijskast zetten. Tjitse Bouma is oud-voorzitter van die fokkerij die en mij opstellen van het plan voor die dekbeheining.
13: Dat is prettig en daarom hoop ik dat er een tij keert wordt. En we hebben wel even tijd in en zodat we 4 uur morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. Er zijn 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde zon van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
12: Door mij aan van een kantoorgebouw in Leuven is aansletten omdat een mogelijk glas van het gebouw in ondervallen is. De politie zei dat er een melding kreeg aan tafel. Het gebied bloed aansletten omdat het wist is dat de situatie weer veilig is. Het gebouw dat het omgeert is trouwens het jader haardkantoor van de Frieslandbank. Voor de 30ste keer in 15 jaar binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee schoon uitveen om de zee letterlijk skin te doeken. Want oors, als het betalen, dat de gemeente en provincie de stritten en de berg wolskin vaaien, bloed in de zee smaken ze gewoon lezen, of duwen, of het zinkt. En het opruimen is nog net zo makkelijk en duur, zegt Ellen Kuipers van de Waterverziening.
14: Het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden. Ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
12: Welk jaar was de vakbonden hebben een akkoord bereikt door een nieuwe cao in de zuivelindustrie. De laatste weken is er meerdere keren staakt, omgehoord met Friesland Carpina in Leuven. In de nieuwe afspraken stiet dat de salarissen met 3,3% omheen gingen. Er komt een eenmalige uitkering van €240 bij een fulltime dienstverband. Leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met de afspraken. Het bestuur van het vakbond heeft het voorstel met een neutraal advies voor om de leden. Vanmiddag is droeg, bij wat zinnen wordt het nog 18 of 19 graden. Morgen is het droeg, bij geregeld zinnen en 19 of 20 graden. Voor Sneuro wordt het waarbeeld wisselvolger met zinnen, meer bewolking en soms in de Rijn. En dan is het oerdijs van 20 graden.
2: Jacob Tiger, dank, hoeren oeren, ieder wette jaren hier ik op de radio in het programma Onderwijs. Johannes vreeg het net om rijkdom, maar om zoens van zijn familie, leefde en vrede van zijn heiteland Colombia.
10: Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
2: Adiós Lapido, biestje dadelijk.
15: Vraagje: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Goeiemiddag.
22: Maar Johan Terpstra.

0: You and Me wie dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Komst de bossie snits, als de trainer is. Ja, stien, stritten en vanzelfs wetter, hè. Nou, hoe wie dat nou 400 jaar lien? Op een eind met de haan inkleurde staatskaart uit 1649 komt dat oude Sneek met CK of Sneek Kané werd daar libben. Wat vertelt die kaart u's hoe de staat van doe en van nou? Goedemiddag, Marcus. Heb ik aan de telefoon, hè?
3: Goedemiddag.
0: Ja, Marcus. Ja. Ja. Het is de zesde stad, Friese stad, in de collectie van historische full-color stadskaarten. Ja, die in die gekleurd is zijn.
3: Ja, ja,
0: Waar komt het idee vandaan, Marcus?
3: Nou, het idee is vrij nieuw. 5 jaar geleden bij de corona-epidemie viel op een gegeven moment het sociale leven stil door alle beperkingen. En ik heb altijd al een grote interesse gehad in oude kaarten, zowel van landen als van steden. En ik heb er ook via mijn werk heel veel mee te maken gehad. En ik bedacht me in die tijd van hoe zou zo'n kaart eruit zien als ik die nou zelf ga inkleuren, omdat die kaarten inmiddels allemaal gedigitaliseerd zijn en in een hoge resolutie vrij te downloaden zijn. Dus dat was het begin. En ja, ik ben toen begonnen met mijn eigen stad. Ik kom mezelf uit Leiden, ben er geboren en woon er nog steeds. En nou, met die kaart is het spelletje, om het zo maar te noemen, begonnen.
0: Ja, en waar ligt dan de link met je werk?
3: Nou, ik ben van huis uit architectuurhistoricus. En ik heb heel veel onderzoek gedaan naar monumenten. En tegenwoordig, zeker de laatste 20 jaar, als je een monument, een gebouw onderzoekt, dan neem je ook de context, de ruimtelijke context mee. En in een stad kom je dan gauw in de stedelijke context. En als je hebt te maken met een 17e eeuws huis, dan krijg je te maken met zo'n kaart als bijvoorbeeld van Sneek uit 1649.
0: Ja, nou als je deze kaart uit 1649 van Sneek nu met nu vergelijkt, wat valt dan meteen op?
3: Nou, wat me erg opviel is dat de stad zo groen is. En dat komt vooral omdat achter de huizen allemaal tuinen en agrarische grondjes liggen, waar fruit of boomgaarden, waar fruit groeide. En als je nu tegenwoordig met Google Earth boven Sneek hangt, dan zie je dat al die achterruimtes inmiddels zijn volgebouwd. Het is erg versteend, verstedelijkt.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Dat maakt zo'n stad, zeker uit die periode, zo open.
0: Ja, en een ander ding dat we op die kaart ook zien, dat er 37 houten bruggen waren in die tijd.
3: Ja, dat is ook een fenomeen wat je ook, ook in andere Hollandse steden en Friese steden ziet. Is dat de waterlopen, vaak nog niet zijn gedempt, zoals tegenwoordig wel het geval is.
0: Ja,
3: en door het aantal grachten liggen inderdaad best wel veel bruggetjes.
0: Ja, wat zegt het over Sneek van de 17e eeuw?
3: Nou, alles bij elkaar maakt het een zeer rijke indruk. Dus er werd heel veel geld verdiend in de Gouden Eeuw, ook in Friesland. En dat kun je onder andere zien aan die cartouche die onderaan de kaart staat. Daar zie je een aantal figuren, allegorische figuren, die verbeelden waar Sneek in die tijd het meeste geld mee verdiende. Dat ze waren agrarische producten. Je ziet een koe, je ziet een graan vastgebundeld in dingen. En dat soort zaken geeft aan dat Sneek hier heel veel geld mee verdiende. En dat geeft ook weer zijn weerslag in het aantal tuinen, wat in een renaissance-stijl is weergegeven, geometrische vormen. Dat geeft ook aan dat er geld was om dat soort dingen te verwezenlijken.
0: Ja, in die tijd was het ook een beetje een prestige, hè? Prestigekaarten voor bestuurders. Ja, wat zegt dat Zeker. Een beetje over de ambities van Sneek in die tijd?
3: Zo'n kaart is ook groter dan de werkelijkheid. Er is heel veel dingetjes zijn nou niet echt naar de waarheid weergegeven. De kaart is wel gebaseerd op opmetingen. Dus de layout van de straat en die klopt voor het groot gedeelte wel. Maar bijvoorbeeld die smalle steegjes die Snake lopen, ik ben even de namen kwijt, maar ze lopen tussen de Oosterdijk en de haven.
0: Ja.
3: Dat zijn hele kleine, smalle steegjes waar je nauwelijks met z'n tweeën naast elkaar kunnen kopen. Maar op de kaart zijn het net zulke brede straatjes als de overige straten. Dus dat geeft wel aan dat de openheid, de voornaamheid daardoor wat wordt geaccentueerd. En dat is het idee achter zo'n kaart ook geweest.
0: Ja, de historische full color stadskaarten die vind je terug op historischestadskaartenfullcolor.nl. Je hebt dan Snake gedaan. Welke Friese steden zijn er nog meer door je ingetekend?
3: Oh, ik ben in de tijd ook begonnen met Leeuwarden. Dat is de hoofdstad van Friesland. Dat was toen ook al een hele belangrijke stad. Dat is een kaart die uit eind 16e eeuw, dus de oudste van allemaal. En daarna heb ik Franeker gedaan, Bolsward, Dokkum en Harlingen, havenstad.
0: Ja. Nou, we vinden ze terug op de website. Interessant verhaal en leuk je even gesproken te hebben, Marcus.
3: Graag gedaan. Heel veel dank daarvoor.
0: Ja, fijne
3: en
0: dag.
3: Verder veel plezier.
0: Dankjewel.
3: Ja, dank je. Zelfde. Goeiedag.
0: Historische stadskaarten fullcolor.nl. De vieste de Friese steden. Ontroeren dus ik snits.
2: Een eindje lopen van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad. Ik kruis soms wel eens wat

0: Ja, mooi hè. Ja, dat past ook voor de eigen wel, Erik.
1: Ja, maar John Pieter, dat leuk.
0: Ja.
1: Echt een leuk feestje.
0: Verrassend gewoon.
1: Ja, man.
0: Simmers. Ja, ja. Ja, Simmer in Vriesel komt er aan, hè.
1: Nou, zeker. Heel Simmer West.
0: Ja, dat ik.
1: Ja, maar in programmering bedoelst, hè?
0: Ja, Simmer in Friesland, hè.
1: Dat begint sneu, zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja. Leuk,
0: ja,
1: man.
0: Ja, komt er weer aan, hè.
1: De feestperiode er weer aan.
0: Erik,
1: ja.
0: Dadelijks onderwijs.
1: Zeker.
0: Wat was het in het programma dadelijk?
1: Een akkoord in de Suvel. Er is heel lang actie vierd. Dus staakt worden bij Friesland Campina onder andere. Nou, binnen de werkjouwers en de werknemers, de vakbonden binnen toch ingens worden. Over een nieuwe CAO. Maar er zijn nog wat kritische vragen op te stellen. En dat zeg ik dadelijk hiervan, in onderwijs.
0: Oh, meer dan?
1: Zeker. De excuses die toch kwamen voor de afstandskinderen en de afstandsouders in de jaren 50, 60, 70 en 80 binnen een toezende ben toch dwongen bij haar biologische mem waaihellen. En bij een pleeggezin onderbracht, want die mem die koerde net voor die ben zwaargie. Dat het een hoop trauma's opleveren. Onder andere bij Maya Sielstra uit Dokkum. Dat verhaal hebben Schoflin, ik noem de wijs gewoon. Nou, Joert Wies is erbij, doet die excuses onbeheerbaar, toch het kabinet. En ja, hoe dat ging.
0: Dadelijk, dat en volle meer te jaren in onderwijs met Erik Enema. Dit weer goeiemiddag, derde jaar is het Gildemeester Fijke Vermaning over de kuiertocht, troch de Jouwer.
2: Nemen we de meesten graag mooi in alle mooie dingen die Jouwer te bieden heeft. De Jouwse Tour, die komen we natuurlijk met het even naar binnen om even te zien. Park Heerenma staat erin of erin, maar we hebben prachtige dingen en verhalen die we graag delen met alle meesten.
0: Sven Achenbach van de Geluksfabriek in Grauw.
3: Nou, we kennen schoolverlaters komen, dus dat ze op squallen net alles met goed volhouden kennen en dan kan ze bij ze online komen om iets uit te schikken. Had ze misschien iets leuks vinden van in het hout of van in het metaal hebben een hoekenvaart en dan kunnen we in verder gaan. En zo kan ze teruggaan naar een squalata, verder gaan in opleiding of ze gaan naar een betalende baan.
0: Campbell Forbes werd het al saai zien in Canada, maar voor de tall ship races is hij nou één bij waarom in uw provincie.
4: Het was geweldig om weer op het podium te diepen te staan. We hebben een paar dagen geleden geoefend en dat was al in feest. Zondag. Het wordt steeds een grotere feest.
0: Ja.
4: Als je kan,
0: dan komen. Snijn zit er weer op het podium. Prachtig. Goeiemiddag is de man weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Dan kan je dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je op de 6 wieren van Siem. Ja, het is een hele mooie. Een spreekwoord van de Friese dichter Gisbert Japix. Slucht en rjocht, dat giert het meeste. Betjut letterlijk mijn eerlijke rjochtrosséhouding. Komst het feest in het leven. Ik denk dat we erbij. Prachtig, hè? De eerste goeie midje is van Doe Maar, Doris D.

0: Friesland. Moan, vat de wrot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen!
2: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Waatschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dus wakker hoe staakt, maar nou is er dan toch een akkoord in de suvel. Maar waarom luidt de FNV het akkoord net maar een positief advies voor onderleden? Stien ze er wel echt achter? Dat en meer, sa, in dit programma.
9: Onderwijs.
10: Mai Erik Enema.

0: vond ik wel volle adem. Hier is de June Lodge en de Prins Mohammed. En dat noemen we Someone Loves You, Honey.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Dit is nog Sijs een hele mutel Fjouwer. Goedemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongensie 2 juli 2020. De dag dat de oud vastzitter van de fokkerij Rie teleurgesteld is. Omdat een plan voor dekbeperking om het Friese hinder zon te houden. Terug het KFBS in de ijskast zetten is.
3: Dat is spietig. En nou ja, maar daarom hoop ik dat, dat het tij keert wordt.
0: Tegen de dat het Warkums erfschip jongerenziekert om onderzoek te doen op het terrein dat in de Tweede Wereldoorlog een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst stier. In de hoop oerbleusels uit dat kamp te vinden.
4: Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo. Misschien al een oude schep of dat soort spul. Maar ik, ja, ik ben benieuwd.
0: En voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee schoon uitvingen om de zee letterlijk skin te doeken. Een regen en dure klus, nevens de watervereniging.
5: Verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
0: Nou, het is eruit bij dus mijn onderwijs. Van Fjouwer en Saizoer, mijn muziek, Nijs en Achtergroen in dit programma dadelijk onder oren. Is het akkoord zien de Suvel wel een succes voor de vakbond? Maar eerst, het waren net kwart Sibbele Waaier. Een hele goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Van een midje hebben we nog mooie perioden met zinnen. Daarbij bloedt het meest droog. Alleen nog op het water is er nog kans op een enkele bui. De temperaturen liggen ze om de 18 of 19 graden. Daarbij stiet de matige, ontkrachtige noordwestenwind. In de jong ligt het meest droog te blowen, maar nog wat zinnen. Waarbij de wind in het binnenland wat minder sterk wordt. Vannacht zakken de temperatuur naar minimaal 13 of 14 graden. Morgen stiet er een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind, bloedt droog en hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De temperaturen liggen maximaal om de 19 of 21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
0: Wekenlang is er verstaakt de nieuwe Suvel CAO, maar nu is er dan toch een akkoord. De Burkjouwers, vrienden in de Nederlandse zuiverorganisatie, de NZO, die spreken van een evenwichtig resultaat. Zij er door een periode van 2 jaar een salarisstijging van 6,8%. Edwin Martirosian van de FNV is onder telefoon. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Kunnen jullie wat vinden in dit akkoord?
7: Jazeker, jazeker. Anders zouden we het geen resultaat noemen. We hebben met NZO overleg gepleegd en we hadden aanvankelijk ook 2 jaar gevraagd. En de CO

0: van 2 jaar. En we zijn nu uitgekomen. Waarbij de eerste jaar, zeg maar 2025, inflatie wordt volledig gerepareerd. En als wij de inflatieverwachtingen voor 2006 mogen geloven, dat zal ongeveer 2,5% zijn, dan hebben we die inflatie ook gerepareerd en we hebben 1% ongeveer koopkrachtverbetering. Ja. Dat vinden we acceptabel.
1: Dat is acceptabel, zeggen jullie. Een loonstijging van 6,8%, dat is niet veel, hè?
0: Nou, dat is altijd afhankelijk van die inflatie, hè? En we hebben altijd gezegd, onze eisen zijn redelijk. Wij zijn, dat wat we eisen, dat is redelijk. En we vinden dat dat ook kan. En met dit resultaat laten we zien dat dat ook kan.
1: Ja, en toch leggen jullie het akkoord niet met een positief advies voor aan de leden. Het is een neutraal advies. Dat betekent, dat proef ik er een beetje uit, dat jullie er niet echt 100% achter staan.
0: Nou, 100% zou zijn als wij 2 keer 4% zouden afspreken. Dan wisten we zeker dat we ruim boven inflatie waren gekomen. Hè. De beide jaren waren nog qua koopkracht was positief geweest. Alleen voor 2025 qua inflatie nemen we dus die 3,3 mee. Dus inflatie wordt gerepareerd volledig. En voor 2026, daar zit een koopkrachtverbetering in. Ja. En dat vinden we acceptabel.
1: Ja, maar je wilde 2 keer 4%.
0: Nou, aanvankelijk wilden we in onze eis 2 keer 6%. Dan begin je met onderhandelingen, maar je werkt ergens naartoe waar voor iedereen acceptabel zou zijn. En we vinden dit een redelijk pakket om als van resultaat te spreken. Of dit voldoende is, dan moeten de leden nog even stemmen.
1: Ja, maar uit het feit dat jullie het niet met een positief advies voorleggen, mag je toch ook concluderen dat jullie als bonden de conclusie hebben getrokken dat er niet meer in zat?
0: Nee, dat is niet de conclusie. Alleen we hebben de conclusie getrokken dat dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen. Dat zou ook niet eerlijk zijn om dit leden niet voor te leggen.
1: Nee, maar goed, jullie oordeel daarover is neutraal. Dus jullie vinden daar dan richting de leden niet iets van, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn er niet positief over.
0: Nou, dat is niet helemaal zo. Nou, we hebben hem neutraal voorgelegd, maar we hebben toegelicht dat hiermee inflatie wordt gedekt en dat er koopkrachtverbetering in zit. We hebben de overige punten ook genoemd, zoals een eenmalige uitkering van €250... begin volgend jaar. En de vitaliteitsregeling die een jaar weer verruimd wordt. En daar zitten natuurlijk heel veel kleine verbeteringen in. Hè? Er zit bijvoorbeeld mantelzorg wordt geregeld. Stagiaires krijgen een vaste vergoeding. Voor reservisten is wat geregeld. En uiteraard, er is ook gesproken over toegang van vakbonden tot de werkvloer. Dat was ook een issue. En dat hebben we ook opgenomen in het resultaat dat wij samen ernaar toewerken, dat de toegankelijkheid voor de vakbonden, dat dat vergroot wordt. Dus voor ons is het niet, dat is geen alleen een loon-CO die we wilden afspreken. En dat is gelukt. Dat is een ruim pakket. Uiteraard, het is geen akkoord. Hè? Dat zou mooi zijn als al onze eisen waren ingewilligd. Maar het is een evenwichtig pakket die we waard vinden om leden voor te leggen.
1: Ja, nou, dan is de conclusie dus dat er op dit moment gewoon ook niet meer in zat. Is het jullie meegevallen eigenlijk de actiebereidheid van de mensen?
0: Ja, dat hebben we ook gezien. Hè. Daar waar we gestaakt hebben, daar hebben nog altijd meer mensen gestaakt dan wat wij maximaal verwacht hadden. En ik krijg nog steeds berichten van bedrijven waar we niet gestaakt hebben van wanneer zijn wij aan de beurt. Maar zoals ik het al zei, het gaat niet om staken om te staken. Je staakt om een bepaald doel te bereiken. En het doel is altijd geweest om een evenwichtig pakket te kunnen bewerkstelligen, zodat mensen erop kunnen stemmen.
1: Maar gelet op de actiebereidheid van de mensen, bent u niet bang dat zij zullen zeggen van nou, we vinden het onvoldoende en ga terug naar die onderhandelingstafel?
0: Dat kan. En als dat gebeurt, dan ga ik ook terug naar de onderhandelingstafel.
1: Ja, acht u die kans groot? Acht u de kans groot dat de leden zullen zeggen van nou, dit vinden wij eigenlijk onvoldoende?
0: Dat weet ik niet. Dat kan ik niet voorspellen.
1: Oké, nou zullen we dat even moeten afwachten. Martin Rozian van de FNV, hartelijk dank voor uw toelichting op dit akkoord dus in de Suvel.

het stamt u de... Begint iets van de carrière van deze band, de Police. Nu is je 28 jaar, is de I Can't Stand Losing You. Ja, dadelijk zullen we het hebben over een nieuwe campus van Virda, de MBO-opleiding. En die stiert op het jaar 4, een nieuw plakje is het gekregen bij het Abelensa Stadion derde. Verhaal je is dadelijk. Maar eerst muziek van Dana. Met binnen al je sprookjes, dit is jong.

0: En die interessante hoe ze het Songfestival van Ierland. All kinds of everything. Sarge Letter, hier is een dikke hit, mag je dit noemen? Fairy Tale. En Letter is in de politiek gong. Oh, dat wie net zo'n succes. Daarna Jerris dus en Fairy Tale.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, dan maken we even rond. Nieuw Friesland. Veerda krijgt een nieuwe campus op het Jerveen. Aan de laatkant van het Abel Enstra Stadion komt een nieuw gebouw. Dat zal 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Voor morgen waren de handtekens zet, trok de belutse partijen. Om zelfs een feestelijk moment, zoen je zezen. Maar net alles gong nevers plan.
2: Remco Meijer, Henk, je hoort de ondertekening aan van de nieuwe Veerda campus op het Jerveen. Ik hoop net dat het symbolisch weer, maar die vlaggen die het omvolgen en de handtekening die net zitten bleef.
3: Nee, dit is zeker niet symbolisch. Eén regenbuitje doet niks af aan jaren van voorbereiding. We hebben hier heel intensief samen met de gemeente en met sportclub Heerenveen en met Sportstad opgetrokken. En dit is de voltooiing van een lang proces waar we uiteindelijk nu tot een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst komen.
2: Want waarom woon je hem dit zo graag?
3: Nou, het mbo leidt op voor de samenleving. We hebben studenten die volop betrokken zijn in de samenleving. Of je het nou hebt over de kinderopvang, of over de detailhandel, of de zorg, of de techniek. Overal kom je mbo'ers tegen en wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden. En ook voor studenten om ervaring op te doen bij al die partners hieromheen.
2: Nou is het zo dat je hem nou nog 3 locaties hebt, toch het JTRV en Hinnen. Ken je net zoiets van dat juist ik dat in het hart zitten is? Want ja, daar ben je toch ik in de buurt van die gebieden, mooi bedrieuwen daarom Hinnen. Valt dat nou dan net fut?
3: Nee, ja, dat zijn op zich ook goede locaties. Maar het is een voordeel om op termijn alle locaties op één en dezelfde plek te hebben. We kunnen daar de campus een aantrekkelijker uitstraling geven. We kunnen gebruik maken van dezelfde ruimtes. Dus het is ook een financieel voordeel. En ja, het wordt een aantrekkelijk kloppend mbo-hart van Heerenveen en regio.
2: Ja, je neemt het al even, de financiële component. Laten we het dan toch maar even over de kosten hebben. Want ja, wat binnen de kosten hiervan?
3: Nou, wij gaan hier ongeveer 50 miljoen investeren. Dat lijkt een heleboel geld, dat is ook een heleboel geld. Maar daarmee krijgen we wel een nieuwe campus die de komende 40 jaar meegaat. We kunnen optimaal gebruik maken van de voorzieningen die Sportstad heeft. De sportvoorzieningen hier, we hebben hier een grote sportopleiding, CIO's. Dus over al die jaren uitgesmeerd hebben we een financieel voordeel ten opzichte van de kosten zoals we die nu hebben.
2: Maar goed, het beeld natuurlijk een grote som geld. Heb je hem dat al bij elkaar?
3: Ja, deels gaan we dat lenen, maar deels hebben we het ook al. Het is nogmaals, het is een groot bedrag. Maar als je het afzet over die hele lange periode, dan valt het binnen alle kaders van onze huisvestingskosten.
2: En ken je zeker een oersjoch Jan van het Tietsplan, dat je nog verhoudt?
3: Ja, vandaag hebben we dus de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanaf vandaag gaan we volop bezig met de ontwikkeling. Er komen architecten bij, gebiedsontwikkeling. Het moet nu allemaal uitgedacht, ontworpen en getekend worden. We willen in 2029 de schop in de grond. En in 2030, het Olympisch jaar, moet hier fase 1 van deze nieuwe campus staan.
2: En fase 1, dat hoort in?
3: Fase 1 is dus de sportstad zoals het weet hier nu hebben. Aan de andere kant van het stadion. Als dat helemaal gerealiseerd is, dan begint fase 2. Die zal ook een paar jaar duren. En dat is Saturnus en Schriemacher.
2: Ja, dat binnen door de 12 locaties. En wanneer moet dan het hele project klaar zijn?
3: Nou, laten we het houden op 2033. Dat dan alles rond is en dat we hier dan de complete campus, alle opleidingen, 3500 tot 4000 studenten hebben we dan hier op deze plek gehuisvest.
0: Zei Remco Meijering dus van Veerda, die trouwens de laatste keer dat hij een handtekening zette als de baas van Veerda, zeg ik maar eens, want hij gaat voort bij datzelfde Veerda. Nou, een van de partijen die zijn handtekening ik onder het project zetten is Sportclub Jerveen. Algemeen directeur Ferry de Haan luidt uit wat de club onder Geerwerking denkt te hebben.
4: Nou, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, je samenwerken met een middelbaar onderwijs, dat is zeg maar een bestaan van de organisatie, van de maatschappij, wat net gezegd werd. Maar als je daar heel nauw mee kan samenwerken, gaat dat uiteindelijk zich aan weerskanten uitbetalen. En in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt dus ook voor Sportclub Heerenveen zal zijn.
2: Want kunt u al iets concreets noemen?
4: Nou, je kan denken aan sportvoorzieningen, misschien wat horecafaciliteiten die je daarbij hebt. Maar je kan ook in de opleidingen waar wij gedurende wedstrijden, dat kan op hospitality zijn, dat kan op het gebied van veiligheid zijn, waar wij natuurlijk nodig hebben, waar je nog intensiever gebruik van kan maken. Wat dus een plus voor de club is, maar ook voor Veerda, dat ze gewoon een stageadres hebben waar gewoon in de praktijk, aan schoolverbonden opleidingen uitgevoerd kunnen gaan worden. Dus ja, dat is een win-win situatie.
0: En dat zei Ferry de Haan, de algemeen directeur dus van Sportclub Heerenveen, in de bijdrage van Arjen Visser. Even een stukje Elvis. Ah, even een stukje Elvis. Well, it's one for the

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
10: Het is Jelven Vieven, heest tiet, voor het laatste nieuws uit Friesland. Nou, Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag. Een goeiemiddag. De 54-jarige vrouw uit Ter Inzert, die zo'n tiers die vermist waard, is in goeie zoens vond. Dat meldt de politie. De politie een foto van haar deal, maar helpt die nou weer voort. Ze verzekert om Elsdien, die de foto verspraat had, de foto ook weer voor te helen. De politie had een minderjarige jongen uit Friesland aanhouden voor belutsing bij een slimme mishandeling in Griepzerk. Bij die mishandeling raakte een jongen van 14 uit Noord-East Friesland slim verwoenen. Dat meldt RTV NOF. Het incident die al om de vreed in de Nijmegen in de buurt van het zwembad in het dorp. De verdachte is overgebracht naar de feestnis, ze zit nog vast. Hij bejet als een mogelijke rol bij de mishandeling en de politie sluit net uit dat er meer mensen aanhouden worden. Bij een ongeluk op de Waardwei zult een 34-jarige vrouw uit Balk slim verwonden rekken. Twee oprichter van de pijn. Die om een eerzijdig ongeluk meldt de politie. Het slachtoffer waar toch de helpt is op het asfalt ontroffen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de oefenwedstrijd tussen SC Heerenveen en Wolverhampton Wanderers kiest net terug. De Engelse club vindt dat de regels voor de supporters te streng binnen. Toch bij heidings van de gemeente Heerenveen zullen de Engelse fans alleen nog onder strenge betekenissen naar de wedstrijd kennen. De gemeente wil maximaal 650 Engelse fans talen. Dit met pendelbussen uit Amsterdam wij verviert worden zullen naar het Abelense stadion. Dat weer de Engelse club te min onder de belangstelling volle gutter weer.
11: Ja, die zou reputatie, de supporters van de Wolverhampton Wanderers.
4: Als ze bij Wolken degradeert, dus ik kan me intinken dat ze net in de misvloerige stemming winnen.
11: Nou, ze komen dus net naar het Jerevin. Die wedstrijd hier dus net terug. Het Friske Nijs, het is night lezen op de site en op de app van Omroep Friesland in het Friesk, niet Nederlands.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
17: Onderwijs.
18: Mai Erik Enema.
19: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
11: Maar het hieraans maar even hebben oer wol. En daar is een reden voor. En dat is net alleen de hege prijs op het stuit. Eerst dadelijk hier in Onderwijs. Want wol is en weten hoe het komt, maait waar. Sibbele waaier, een hele goeie midje.
20: Goeie midje, Erik.
11: Nou, wat waait het net, waaier?
20: Ja, het is wat dat betreft meer waaien hoe het wordt. Ja. Het is winderig, het is waaierig. Ja, de dag begon vanmorgen met een vreugdelijk zinsje. En er koest een mooi zijn vanuit het westen kwamen bewolking. En na al die zinnige knipegen, lutste dicht. En stutste wind naar verderop. Er stond een matig ontkrachtige zuidwestenwind. Zeker op het water stond er een stevige wind, weerkracht 6. De temperatuur ran verder draaien wat erop naar zo'n 20 graden. En dat werd ik de hoogste temperatuur. Dan hebben we uiteindelijk de eerste rijnwetter van de mannen te pakken. Ik kreeg van je waarnemers de volgende wetterstand binnen. Bakkenveen, 3,1 mm. Friske Pjeln en Houderwijk, 3 mm. Grauw, 2,6. Bakkenveen, 2,3. Dan wordt het op een lember 2,2. Kwaaijem, 1,8. Waarbij de waarnemer, ik zei, wat is het winderig? Sumar, 1,8. En Laaksem, dat wie maar 0,6 mm... bescheiden.
11: No.
20: Maar fijn, het begin van de juli deelslag eerder. Nou, de komende nacht, dan hebben we op de komende jongen hebben we eigenlijk nog droog waar. Een enkel buiken is mogelijk. Lissabon Waard zei toch nog wat buikens. Maar in de jongen zullen we de zinnen nog eventjes. En stiet er nog altijd een matige, ontkrachtige noordwestenwind die in het binnenland langzaam wat aanneemt. De komende nacht rint de temperatuur weer om naar zo'n 13 of 14 graden.
11: Nou, dat is een noffelijke temperatuur. Zeker als je lekker sliepen wollen. En dat willen we natuurlijk al hier. Monfreed, 3 juli. Wat voor waar hebben we dan?
20: Morgen, de dag voor het weekend. Dan krijgen we een hege drukgebied. Dat ontwikkelt hem en loopt wat naar het zuiden van Ierland. Maar aan de orenkant leidt er boppen Scandinavië. Ik wat lege druk. En die beiden ben wat mij mekaar aan het jermke drukken, zei ik vanmiddag. Dat betekent dat er in de mentiet toch nog wel een buikenvallen kan. En dan is het de rest van de dag misschien het meest droog onder invloed van het hege drukgebied. De wind is matig, ont vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperaturen liggen rond een jongetje, nu 21 graden. In de nacht van vrijdag op sneeuw wordt het best wel fris. Tussen de 10 en 14 graden. Dus dat zijn hele oren temperaturen dan een week alleen.
11: Wat verschil inderdaad.
20: Ongelooflijk.
11: Heel wat 20 graden, ze wat. Hey, en weekend, wat brengt u dat, Sibbele?
20: Ja, het weekend. In het begin van de week weer de stemming voor het weekend al wel aardig goed. Maar ik moet wel zeggen again dat wij deze week binnen de voorspellingen toch wat minder. Het is net zo dat het de main weekend wordt. Maar sneeuw hebben we in ieder geval een te krijgen met een westelijke streming. Met een afwisseling van zinnen en wolkenviel. Met een matige, soms een vrij krachtige westenwind. Goed nieuws is dat het met 21, 23 graden een beetje warmer is als vreed. En ik in de nacht van sneeuw op snijn is het met 15 tot 16 graden toch een stuk zachter dan de nacht ervoor. Sneeuw letter op de dij, ieder werkkans op een bui. Nou, dan zullen we even naar de snijn. De snijn overheerst de bewolking. Dat het te krijgen met de steuring die boven Scandinavië leidt. Die leidt wat je in het hege drukgebied aan. En eigenlijk kan we wel stellen dat de kans op wat deelslagen in de vorm van rein of een bui op snij vrij groot is. Waarbij de temperaturen oprennen naar zo'n 20 of 22 graden. En dit wisselvallige waarbeeld, dat lit hem waarschijnlijk, ik begin tak een week nog even zien.
11: Oké, dus die hege temperaturen hebben we al.
20: Maar even geduld aan of nou, van afstel komt uitstel, hoe zit het wel eens? Al wacht je.
11: We maken het aan je maar. Dank je wel, Sibbele.
20: Graag het.

0: Leuke opname van Robbie Williams. Ja, dat is de Supreme. En daarvoor de Twaherten van Mario Kramer en Sien Maarten. Nou, Robbie, je hebt een droog, maar nou, ik heb nog wel je.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Voor het eerst in 40 jaar werd er in Nederland weer skippen wol waskem. En dat baat in Friesland, de meneer van der Weijden. Die is van de wolfabriek Friesland en aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Ja,
0: goeiemiddag. Ja, hey, de wol hier net wasken waard, werd een wol eigenlijk?
3: Waar dan wel? Ja. België, Italië, Denemarken en zelfs richting China.
0: Ja, en je hebt toch van dat ken in Friesland?
3: Nou ja, wij hebben hier een speciaal zaak in Bidgemolen. Even kijken, al 40 jaar, rond 40 jaar we ontdekt bij een kerstis. Dus wij kregen op een gegeven moment het idee in de kersenfabriek. We vullen hier zelf in de dagbesteding de kersens. En daardoor wij of mooi airpad, een synthetische gerecyclede vulling, of mooi wol. En dat had dus een voorkeur. En op een gegeven moment kreeg ik het idee van, nou, misschien is het ik wat op dezelfde wol was ging in en je lokaal boy Helly.
0: Ja, want dat scheelt in de kosten, leek het mij.
3: Ja, zeker. En transportkosten, wol is hartstikke van het neus. Dus op het moment dat in de vrachtauto stopt en nou, voor u zo wordt dan richting België in en het komt weer terug. Maar boeten dat. En wij willen graag dat het wol weer populair wordt en dat mensen het over wol hebben. Nou, dat slang het ik. En dat ik er eentje in een telefoontje erbij draaien. De schipperboeren die krijgen niks van de wol. En dat idee die dat bij elkaar brengen kennen. Kunnen we dan niet al een keer het cirkeltje rondkrijgen dat de vriendin wat oploopt.
0: Ja, en maar ik begreep toch dat die wolprijs aan het oprennen is op het stuit.
3: Oogschijnlijk is dat. Mooi is, laten we beginnen, dan willen we praten over schipwol. En dat is hartstikke gunstig. Het is ontzettend belangrijk dat die prijs van de wol weer omheen gaat voor de boer. We zijn er nog lang net op de kostprijs voor de boer. Ik had het wel heel positief geschetst. Okay. Daar zitten we nog net.
0: Nee.
3: Daar heb ik nog wel even de tijd voor nodig om daar te komen. En dat doe ik samen met de boer binnen de wolfabriek. Maar wel een mooie ontwikkeling.
0: Ja, het is populair aan het worden. Maar goed, de kostprijs zit er nog net uit. Dus dat maakt nog even verder omheen, die prijs. Jim Woski, dus die wol zelf, hoe doe je dat eigenlijk?
3: Ja, het is een proces bij me ooit voor hier bij de stad. Hier links heet en hoe denk ik van. Dat is dus een knappe uitdaging. Dan ben ik ontzettend blij dat ik vanuit Brussel wou een mooie risicofinanciering en vanuit de provincie. Het idee wat we op tafel zijn volledig omarmd hebben. Dat wij daar een knappe subsidie van krijgen in de ondersteuning om binnen een trein hier een succesvol verhaal van te maken.
0: Ja.
3: Dus was krijg ik al zo is dik 40 jaar geleden dat de laatste wolwasserij hier in Nederland weer. Dat is om de ja, het is een hartstikke arbeidsintensief proces. Arbeidsleen ben gewoon heeg.
0: Ja, dat is een duur proces dus ik.
3: Dus het is een heel duur proces. Maar goed, technieken met de tijd oors worden. En met inzet van duurzame middelen. Ook qua verwarming van het wetter. En vooral ik het lokaal horen. Zullen wij er wel lacht in dat wij samen met de boeren wel tot een situatie komen kennen. Dat we en de boeren een goede kiloprijs krijgen. En wij de wol lokaal verwerken kunnen.
0: Ja, maar de skipper dus skeert. Zie hem krijgt die wol. Is die wol dan sasmarig?
3: Ja. Ja, dat is varieert per boer. Ik wil per skierperas. Er zit best wel een soort verschil in. Toen je op de eerste eerder het in de gaten hebben, wist ik van tevoren. Ik heb, want ik was wijdgeer bedekt bij de kerstjes en dan is het al verwerken.
0: Ja,
3: daar hebben we aardig een kijk op kringen. En daar zit wel een heel soort werk in. Het is een intensief proces om de wol goed in het voorstadium te sorteren. Het hele smarige wol, dat verwerken we tot hydrocarbons. Dat kun je bij goed loonbroeken. En dus er is nergens een afval in het proces. En de wol wat uitsorteert wat heel skin is. Dat wordt stoomd en verder verwerken. En wol wat nog wel wat smarigs is, dat wordt wasken. Maar een keer op hele hege temperatuur. Heel wat helemaal hygiënisch skin te krijgen.
0: Ja, je sier het haast.
3: Je hebt hydro 80 graden.
0: Oké, nou dan is het hartstikke de kooktemperatuur daar. Ja, hey, en dan is natuurlijk de vraag, wat doe je met wol? Okay, een trui en van Breitje?
3: Nee, de wol hier in Nederland die is daar net geschikt voor. Tenminste, dat wat wij hier zeggen is te prikkerig.
0: Ja?
3: Daar heeft echt wel een volle vindere vezel nodig. Dus zoals het in de textiel verwerken, dan krijg je echt kriebeltruien.
0: Oh, dat
3: is de wol die... Ja, dat doe ik het. Dan ben je het wollen. Dus de wol die hier mooi komt, dat is de wol die in de dek bent in de kersen zit. En ja, de wolfabriek zit in bed gemolen. En is bedroogd zit hier in bed gemolen. Dus het is, bij wie spreken achter op de fiets, keer de vulling hier de kersen zien.
0: Okay.
3: Dus dat is een hele mooi systeem.
0: Ja, wiet en zwaad, wol?
3: Ja, wij broeken alles. Voor hen is dat net zo. Zwarte wol, ja, kist in dek ben, praktisch net broek, want het zuster voor de tijken heen.
0: Oh, ja.
3: Maar bij kerst is met dubbel tijken, met rot dus de kleur net just. En de wolkwaliteit is hetzelfde. Maar goed, had mensen een zwart pikje in een tijkje zullen, dan denken ze, oh, is dat smart.
0: En je ja, krijgt zo'n werken van Harlem met thuis in te maken, zo is dat lekker, ja.
3: Ja, dan moet je achteraf dat we uitlezen. Ja. Dus ja, wij kunnen alles verwerken.
0: Ja, oké. Hey, en ja, dan wist ik best afhankelijk van, want er was die cirkel groen te krijgen van de schippenhouders zelf. Doggen die mij in dit verhaal?
3: Ja. Ja, we hebben het idee, ik voor hier maat op tafel en ik een aantal boeren opzocht. Die zijn reet enthousiast. De problematiek binnen de schippenhandel is uiteraard die. Ja, er zijn een soort verkeers nu gewoon al roeneren, maar de kiloprijs voor de wol, een beetje ski op skeer, kost 24 de kilo.
0: Oh.
3: Dus want, de berichtgeving die op dit moment in de krant zit, dat lijkt het dan dat het voor de boeren al geregeld is, maar die ben er nog lang
0: niet. Die goudmin is het dan net, hè?
3: Nee, zeker net. En dat heb ik wel zijn beperking. De prijs is wel heger, maar dan kiezen ze meestal met synthetische feestjes, want in het einde van het proces. En dat is niet alleen maar in het geleen de wol ja, zijn populariteit verleren. Ja. Omdat het te duur was ten opzichte van synthetische vezels.
0: Ja.
3: En dat proces proberen we te keren. Dus er zit nog ergens een plafond in. Maar ja, de boeren er ontzettend enthousiast. En samen hebben we nooit gedacht over een groep daarin te vormen. En dus wat er nou wel wat gebeurt. Er werd wel zo praten over wolprijzen. Dat zijn altijd dagprijzen. En wij willen gewoon nog een vaste prijs daar. Als het om mijn leven staat, is dit de prijs van dit jaar. En maar we in de combinerende mooie opbouw in Siki.
0: Ja, en het is dit jaar om een proef, maar die wolfabriek. En het worstje van die wol. En wanneer mag dat een succes wezen?
3: We hebben het project voor Traai hier. En het idee is, 40 jaar is het feitelijk stoppen.
0: Ja.
3: Omdat toen de afvallozingswet op tafel kwam. In Nederland geven we daar best wel heel fier in. Zeker in dat net bij Fabrikoor. En een simpel idee is, als wij al het water wegfiltreren met membraantechniek, dan heb je een afvalwetter. Dan heb je een gesloten systeem. En dan voelt ons ik aan alle regelgeving.
0: Oh,
3: want er is geen afval.
0: De techniek
3: dus dat is het insteek van het project. Ja.
0: De techniek is heel iets verder. Nou, we zullen zien hoe dat gaat met het Wolfabriek Friesland. René van der Weijden, dank u wel voor het verhaal. En een mooie dag verder. Wol. Ik wist het al je net. Dan steek je alle dagen met wat op. En deze onderwijs natuurlijk ik voor. En voor de muziek. Hier is Electric Light Orchestra en Hold On Tight.

Living by Dog Strike. Just hold on tight. Ja, dat is een belangrijke vraag. Zou de eind van de eerste horen van deze aflevering van Onderwijs. Het stelt er nog Diana Ross.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
3: Vroeger wie het zo, dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze dit hier gaan we gaan.
2: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
7: Aan tafel.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De IFKS en scootjeskipper Luc Elsinga is die een Joortje Noemekoor in de rugbank. Maar Elsinga no Siele van Zimmer. Yes, dat zo in dit programma.
16: Onderwijs.
17: Mai Erik Enema.

0: Ja, je kunt bij de net hebben. Fever Dream, juist van Alex Warren.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 5 en een hele minuut hoor. 5 en welkom bij de 2 uren van onderwijs. Van deze tongensdag 2 juli. De dag dat er een eind komt onder de stakingen in de subelsector. Bij Wieken van Acties is er nou een conceptakkoord.
3: We hebben de conclusie getrokken dat dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. Ja. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen.
0: Dat zei Edwin Martirosian, hij is van de FNV. Hij laat dat advies dus neutraal voor ons, het akkoord voor ons in leden. Zeker daar dat vlakbij het Abelensa-stadion op het Jereveen een rondte komt van 4000 studenten.
4: Ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt, dus ook voor Sportclub Jereveen zal zijn.
0: En dat zei de algemeen directeur van datzelfde sportclub Jereveen. En het is daar dat we melden dat Doekers heel wat afval uit de Noordzee waait, Helly.
5: Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Maar het ligt zeker genoeg om nog een keer te komen.
0: Hij is de volle Bero hier in Onderwijs. En sinds daar is het verhaal van een professioneel berger die het vertelt dat het meeste afval dat in zee bedaart, Derek nooit meer uitkomt. En we zullen het aan ze hebben, Oeskoetsje Zillen. Maar nog een paar weken te gaan. Want de start van de Sillerijs die de EFKS joort in de rechtbank zien hoe een skipper die het rayeerd is. Priest, het waarbedeugd een simpele waaier.
6: Van een beetje hebben we nog mooie perioden met zinnen. Daarbij bloedt het meest droog. Alleen nog op het water is er nog kans op een enkele bui. De temperaturen liggen ze om de 18 of 19 graden. Daarbij stiet een matige, ontkrachtige noordwestenwind. In de jong ligt het meest droog te bloeien, maar nog wat zinnen. Waarbij de wind in het binnenland wat minder sterk wordt. Vannacht zakken de temperaturen naar minimaal 13 of 14 graden. Morgen stiet er een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind, bloedt het droog en hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De temperaturen liggen maximaal om de 19 of 21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
0: Van de rugbank jullie houdt zien, Joert Scootjeskipper Luc Elzinga en de IFKS rugt zien om elkaar. De IFKS heeft Elzinga skost voor een periode van 4-4 nadat hij nevens de organisatie te rigoureus zijn scootje verbouwen liet net. En Elzinga die wil dat de rugter die skorsing weer omdraait. Want hij wil zielen. Verslagjouwer Arjen Borselaar die weer Joert in de rugbank. Arjen, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Erik.
0: Bist er ooit komen eigenlijk, Joert?
7: Nee, ze ben er net uitgekomen. Er is wel, daar kom ik later nog alleen maar. Er is een poging dienen. Maar nee, ze stond nog steeds. Ze ben nog steeds van hun eigen mening en die komt nog net door.
0: Nee, ze bent net in. Het draait al hier om de verbouwing van het scootje van Elzinga.
7: Ja, de Utentus, het Jensen scootje, dat is van de winter verbouwd. Dat wie van tevoren net onkundige bij de voorzitter van de commissie die het controleren maat. Maar achteraf is daar spul ontstaan, want zoit de commissie en dus het IFKS-bestuur, ja, die verbouwing is vies en te rigoureus west. Hij heeft eigenlijk de var in de achterkant behouden en het hele middenstuk is op nij bouwd. En Elzinga zei vanmiddag in de rugbank of zijn advocaat, die zei, ja, wij hebben alles melden wat we dwan doen met dat scootje. En ja, dat dan de verbouwing wat oors uitpakt als het meest kan tinken, is dat ken ik daar dan wat ontwan. Dus Elzinga zei, ja, wij hebben gewoon verteld wat wij dwan doen.
0: Ja.
7: En dat zij dan vinden dat het rigoureus uitpakt, het, ja, dat ken ik net zo vol ontwan.
0: Maar dat is toch gek, als je als skipper je scootje verbouwen liet, dat er beter bij is, dan is je het geen wat het resultaat is.
7: Nee, de skipper is er ook wel bij. Alleen hij zei dus, wij hebben het dier om het scootje veiliger te maken. Ja? Wij hebben het dier om het scootje voor de komende 100 dieren nog te bewaren. Alleen nog, ja, dat de orenkant, de commissie, die er net elke dag bij is, dat die dan op een gegeven moment het eindresultaat shirt en denkt, oh, dit is wel heel verder als wat ik dacht, ja, hier. Ja, daar ken ik net zo vol ontwaan, zei Elzinga.
0: Is dat ik zo?
7: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want dan wordt het interpretabel. Wat heb je afpraat van het voor? Ja. De rechter stelde er een paar vragen over. Ja, wat heb je afpraat van het in het voor? Hoe tot in detail ben je hoe die plan heen west? Of is het meer een kwestie west van, oh, dat was wat verbouwing. Ja, als je het wel goed, ja, succes. Ja.
0: Maar de rugling uit het giet, ja, om de verbouwing van de scootsie. Ja.

0: maar toch een bepaalde originaliteitseerschijn voldaan. Is het inderdaad zo dat het koersje daarnet meer onvoldocht?
1: Nou, volgens de CTZ, de Commissie Technische Zaken van de IFKS, dus net meer. Mm-hmm. Alleen nog volgens Luc Elzinga, die zei het nog altijd, wij hebben wel degelijk volgens de richtlijn werken. So, op dit stuit is er een commissie binnen de IFKS bezig om naar dat OS, de uitrusting scheep, of de omschrijving scheepsuitrusting, te zien van oké, klopt dat nog wel? Is alles wel goed om skreun? Ja. Volgens Elzinga is dat namelijk no netza. Is het wat vaag al hier op sommige gebieden.
0: Daar zou hij dus wel een punt hebben.
1: En dan heeft er een punt. Want ja, waarom is zo'n commissie oorspronkelijk het werk om naar die regels te zien? Ja. Achterouw. En daarom zei hij, lid nou een onafhankelijk zakkundige van boetenouw zien naar wat is hier nou gebeurd rondom de verbouwing van mijn scootje. Heb ik nou geliek of het de IFKS geliek?
0: Ja, daarbij komt ik nog eens een keer het feit dat eigenlijk alle scootjes verbouwd werden, toch?
1: Nou ja, dat kwam ik nog even naar voren bij de jeugdzaak. Dus hij zei, oké, de norm is de norm, zou het zien advocaat. Alleen nog waarom werd mijn cliënt die norm dan heel erg bot oplijn. Wie als orenscootjes, orenskippen, ek verbouwd binnen. Misschien ek wel net onder regels voldoggen. En daar hebben we het volle minder op handhaven. Hè. Maar ja, de brug de ruchten, dan weet ze niet. Ja, als iedereen een boefke is, betjut dat is toch ook een boefke wijze, maar ja.
0: Er zijn een slimmere boef binnen als de orenboef
1: nou,
0: misschien.
1: Ja, precies, dat is even de vraag.
0: Nou ja, het is nog een paar weken voordat de IFKS losgeert natuurlijk. De variëteit mag er natuurlijk niet komen, want hoe gaat het nou verder?
1: Nou ja, de advocaat van IFKS die zei, eigenlijk hien we hier nog net zitten hoeven, want volgende week, 10 juli, dat is Nijwiek Vreed, dan is er een algemene ledenvergadering weer uitroppen en daar wordt een arbitragecommissie instelt die chancel naar het royement van Luc Elzinga. En de kongens is onwijzig, zei die advocaat, dat hij ervoor 1 augustus ik wil uitbinnen. Maar een 100% grondje ken ik daar net op Jan. Alleen ja, Luc Elzinga die zei, ja, ik heb net zo volle vertrouwen meer in de IFKS en in de arbitrageprocedures binnen de IFKS. Dus daarom ben ik naar de rechtbank stap, want ik wil Wolf van 1 augustus die duidelijkheid hebben. Ja. Daarvan zou de rechter, ja, Joachim wil zezen dat er volgende week inderdaad zo'n procedure begint. En Joachim wil zezen dat die procedure van 1 augustus duidelijkheid jouwt. Maar wat ik nou zeg, is dat die procedure er nog net is. En die commissie is er echt nog net. Dus is het even de vraag, hoe komt dat?
0: Ja. Maar kunnen we zezen dat Elzinga dit hier in elk geval net mijn dochter in de IFKS?
1: Nee, er is op een gegeven moment nog wel een voorstel dingen. De rechter heeft ze even de gong opstuurd, dat is een mooie hit. Op het moment dat ze eruit komen en de centrale vraag wie daarbij kan het royement op dit moment opheven worden, zodat totdat er duidelijkheid is over die verbouwing van de Ut en Tuus en of dat nou een externe zaakkundige moet of niet. Om de geld uit de lof te hellen, kunnen we dat royement opheffen, zodat Luc Elzinga mij een nice koetsje, namelijk de vrouwen Christina, maar dan keer onder het kampioenschap. Nou, daar ben ze net uitkomen, want de voorzitter Jaap Jelle Veenstra die zei, daar ben ik net daar bevoegd om dat nou in te loeken. Dat moet die arbitrageprocedure uitwiezen of dat kind of net. En op die stoel woedere ik net zitten gaan. En toen het de rechtbank was, zei, nou ja, ik zal er naar Shin. Hij zei wel het mijn vakker dat er binnen de organisatie, dus vanuit zo'n arbitrageprocedure, een uitspraak komt. Want dan heeft het een breder draagvlak binnen de vereniging. Maar tot die tijd, zolang die uitspraak vanuit de vereniging zelf er net luidt, ken ik een uitspraak van. En dat ken ik betjutten dat meneer dan vanaf dat moment wel lid worden mooi. Totdat die definitieve uitspraak er luidt. Dus nee, we kunnen nog net zeggen dat er definitief net mij doet. We kunnen ook net zeggen dat er definitief wel mij doet.
0: Het laatste woord, dat ze vaak zeggen, is hier dan nog net hoe zijn. Arjen Bosselaar, dank u wel voor die verhaal.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings. Onderwijs.
1: Ja, mooi hè, in de Dutch Mountains eerste van de Nits. Ja, en dan kregen ze Joerts dan toch lang om let. De excuses dat ze al zo lang om vregen. Dus dan neemt de afstandsmoeders en vooral de afstandskinderen. Ben die tussen jochtje 56 en jochtje 84. Onder druk van familie, tjerken en helpverleners bij hem en waar helpen binnen om onderbrocht te worden bij pleegorden. De biologische mem, meest jong en soms minderjarig, verdwoen vaak uit beeld. En dat levert bij een protte van die afstandsband grutte trauma's, bleuwende skeer soms op. Nou, Maya Silstrijd-Dokkum, die in april in dit programma alles een keer haar verhaal, want zij wie ik het slachtoffer van die onvrijwillige adoptie. En ze willen je het bij dat onbieden van het excuus. Dag Maya.
2: Hey, hoi.
1: Erik. Hoi. Hey. Hoe wie dat je het voor daar in Den Haag?
2: Ja, het wie boven verwachting mooi.
1: Ja?
2: Ik ging je net zo op rekenen, maar het wie in je warme tekken van herkenning, zeg maar. Al je gelijkgestemde mensen vanzelf. Ek memmen de bie en sommige heiden zelfs. Maar een zaal vol mensen, 350 man. En een protte online. En ja, het was een hele mooie midje. Ze begon met clips sjentelitten voor verschillende mensen. Over wat hun oekam wie. Nou, dat was al heel erg emotioneel eigenlijk voor iedereen. En toen kwam de staatssecretaris met haar excuusbrief. Of met haar excuus natuurlijk. Vallen een brief. Maar ze had bijzonder goede tekstschrijvers hier bezig gewoon. Want het was één op één. Alle woorden rekken precies. Eigenlijk wat we al hier vielen. Dus ja. Die eigenlijk bijzonder emotioneel. Ik net
1: dat
2: zou verwachten.
1: Dat is mooi om te herinneren. Hè? Want we sprutsen elkaar in april. Je kind noemde waar ze toen wist eigenlijk vrij sceptisch. Hè? Hoe die excuses van het kabinet en die commissie die hier zijn. Ja, de binfouten maken. Het kabinet maakt zijn excuses direct voor onbieden. Nou, dat gebeurt aan Joerd. Is die scepsis heel nog voort?
2: Nou ja, in die zin vind ik nog steeds wel dat deze mensen daar uiteindelijk een rol in gaan haarzelf. Maar hoe ze dit nou oppakken en hoe ze u eigenlijk in de midden komen en u sjoggen, ga ik dat toch wel wat onderschat, denk ik. En ben die excuses toch wel heel erg waardevol.
1: Ja.
2: En ik vooral, wie ga ik voort wel de meedeling krijgen dat ze wel herstelmaatregelen, dat ze daar wel mee onder slag gingen. Dus ik daarmee kregen we wel een hele mooie boodschap mee hoe.
1: Ja, daar zullen we dadelijk nog even verder over hebben. Ik wil toch nog even zeuren, want dat is mijn rol natuurlijk. Ja. Bij het excuus om de Molukkers. Waar dat die een terug premier, Jetten, Rob Jetten. Ik lees ergens in een verhaal, Joel in de kranten, dat ze sturen als kabinet hier een staatssecretaris in. Dat is toch van een orenwader.
2: Dat mij meestal Safine, het boeit me net zo heel vol. Dat je hebt een destijds of deze vrouw. Die het om de intentie. En ik geloof wel dat dit wel op jocht wie. En ik wil eerlijk zijn, u ik net echt vergelijk je mij al dat leed wat die Molukkers zeggen ondien is. He? Dat ik wil wel een beetje misschien van horen.
1: Nou, het is echt serieus leed, maar leed. Leed maar leed vergelijk je. Dat het nooit zin
2: nee,
1: eigenlijk.
2: Joh, waar we het er beter van? Nee.
1: Dat ja. En mijn doodkomst dus eigenlijk wel. Bleed, u tussen bijeenkomst in Den Haag waar.
2: Ja, met name kapot. En een soort van voldien. En bleed, wat is bleed? Ja.
1: Oh,
2: ja,
1: op lucht.
2: Ja, dat meer, denk ik. Op lucht en wel mijn hoop op meer. En ik wil de laatste tijd vernomen dat het gewoon eigenlijk heel belangrijk is dat je eindelijk het gevoel had dat je jet wurde. Het wie altijd zag van, wat zeurst en je bent een goede lange kamer. En wat hij hem dan? Wat is er dan met hem? Wat is er te zeuren? En mensen begrijpen dat vaak net. En nu wil je eindelijk in de media en extra oren mensen om je heen. Meer wordt erkend dat het gewoon echt wel diep leed is. En het is een diep trauma als je als babytje in een weeshuis skopt worden, steeds maar even raar.
1: Uh-huh.
2: En daar maak je maar een hier hoe leven. Ja, denk daar eens hoe nee, jong.
1: Ja, het is voor je
2: als ik ben.
1: Nee, maar het is voor je als ben, maar ik voor de mem natuurlijk het een heel trauma geweest. De vertelde in april, dus hier in onderwijsvirus, Maya, dat de herst net leed, maar ik een heel soort yield biscuitrek eigenlijk. On alle behandelingen en help die toch zocht heeft. Je praat er vaak over yield, dat het misschien is volle zin, maar in dit geval wel, denk ik, omdat ze zelf doe ik ook begonst. Komt er iets van compensatie, genoegdoening? Heeft dat jet?
2: Nou. Ze woonde het juist specifiek echt over excuses ha. En ze had dus wel zijn de komende herstelmaatregelen. Daar wil ze ook over adviseren richting het Tweede Kamer. Maar wat, daar wil ze helemaal niks over zeggen. Want dat zou dan afleiden van de excuses. Mm. Nou, dat ben ik wel maar haar injes. Dus op welk gebied had dat wordt, wie hopen we zelf vooral, met name dat uw dossiers openbaar worden en makkelijk toegankelijk.
1: Ja.
2: En van mij zelf geldt wel dat ik bijvoorbeeld die hulp vraag, stel dat ik dan iets wil, dat ik daarin vergoorden word. Dat zou van mij persoonlijk heel prettig zijn. Ja. Maar goed, misschien ook mensen die bij hele rieke gezinnen kwamen, die denken, wat boeit me niet centen. Ja, dat is ik per persoon wel misschien
1: ja. Ja, je kent het hier in de beurs. Ja. Nou, we zullen dat inderdaad even afwachten, Matten. Maar ja, Silse, ik ben blij dat ze een mooie middenhorn heeft daarin in haar.
2: Ja,
1: en dat het verhaal toch goed bij de eeuw komt, is in elk geval.
2: Ja, zeker weten. Helemaal goed.
1: Hé, hey, bedankt daarvoor. Ja. Oké.
2: Okay. Jij bent bedankt voor de aandacht.
1: Graag dien. Onsjen.
2: Jo, hoi Erik.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Dat is Mattia Bazar. Bazar, ja. Ik zei net bizar. Ik zei Bazar. Ik zei goed. Dit is Ticento. Dadelijk een oorzaak van het ijs. Want deze vreet hier in onderwijs. Dat is Tomosje.

0: zinnen op het wetter. De sail strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jalvesaars en wat viert Nijs op deze tongzi 2 juli. Nou, dat weet Jacob zelf waar.
10: Jacob, hoe je met je?
11: Ja, dat hoop ik.
10: Ja,
11: je met je?
10: Ik vanuit.
11: Ja, mij wel, ja.
10: Soms steeds trappen, dat gaat om het Friese hinder. Dat is wat het kennelijk Friese hinderstamboek al hier zei. Maar is dat in de praktijk extra? Intilt neemt daar een plan van de fokkerijdieren om dekbeheiding zien te stellen door de in de ijskosteppen. Tits Bouma is oud-voorzitter van die fokkerijdieren en mij opstellen van het plan voor die dekbeheiding.
12: Dat is spietig en daarom hoop ik dat er een tij keert wordt. En we hebben nog wel even tijd, en net zodat we 4 uur morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. Er zijn 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde zon van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
10: Verda krijgt een nieuwe campus op het Jereveen. Om de noordenwaartszijde van het Abrense Stadion komt een nieuw gebouw dat zo'n 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Van de morgen waren de handtekeningen zetten tot de belutsende partijen. Dit is Remco Meijerink van Verda.
13: Overal kom je mbo'ers tegen en wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden.
10: Museum Warkums Erfskip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat ze plak vinden op het terrein van het Jeddere Nederlandse Arbeidsdienstkamp, NAD, dat onderzoek is mooi. Mij metaaldirectoren van het Erfskip Channel drie in de grond nog oorbeelsels binnen. Dit krijgen we van mij dat kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Johan Bouwhuis van Warkums Erfskip, hoe wat er mogelijk te vinden is.
14: Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier al in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant zijn. Ze zien ik bepaalde nummers hier ze van ik op een metaal nummers ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi wezen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een oude skep of dat soort spul. Maar ik ben benijd.
10: Voor de 30ste keer in fietsnitiet binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon uitveen om de zee letterlijk skinderdoeken. Want oosters op het land, 30 gemeenten, de provincie, de Stritten en de Berms, wolskinvaaien. Bloed op zee, de smaak is gewoon lezen. of drillen of wat zingt. Maar het opleiden is nog net zo makkelijk en duur, zegt Ellen Kuipers van de Waardsvereniging.
15: Het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden, ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
10: Romantici, dark academia, cozy crime, zegt je misschien net voor dadelijk wat, maar het binnen populaire genres in de Engelstalige literatuur. Boeken die een soort lezen worden door de jongere generatie. Tresor vindt dat ik de friske literatuur van Impuls Broeken ken, en vandaar dat ze op ziek binnen naar 5 nagelnieuwe schreeuwers. Directeur Arjen Dijkstra, hoe werd ze krijgt naar op ziek binnen?
16: We zieken schreeuwers, die krijgen een schreeuwersbeurs, maar die krijgen ook begeleiding. Dus we zieken ook redacteuren en we zieken uitjouwers. We willen de uitjouwers ook stiepje. We zieken reclame. En als nog de boeken kleer binnen, dan zieken we naar feestjes om dat goed te presenteren.
10: En de deadline om die on te melden voor deze schreeuwersbeurzen en begeleiding is 1 oktober van dit jaar. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
9: Dank u wel, Jacob. Het Friese is dus een heel young adults literature. Hè? We binnen speciale kasten in boekwinkels die te groot voor me zijn. Die zijn razend populair, ja. Dat genre.
10: Ja.
9: Het is een beetje van de... We zijn daar kijk wat te oud voor misschien, maar...
10: Ja, we hebben iets te bot boomer, denk ik.
9: Boomers, ja, dat ben wij. Goed, nou, als boomer kan ik zeggen dat we dadelijk keren hoe het komt. Maar het waar, maar je sibley.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
19: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
20: Cecil Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
21: Onderwijs.
22: My Erik Enema.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Ja, de heer is er al wat oer. Het skimmarching van de Waardzee. Doekers binnen de Rik maar dwaande. Om zo mogelijk afval weer om te nemen onboord. Want ja, afval dat in zee bedaard, dat verdwijnt net zomaar. We praten eigenlijk maar een professionele skipper van een bergingsbedrijf in Lauwerzeeg. Ja, hoe dat verhaal krijgt hij me kort steeds. Maar eerst het waarbedrijf Sibbele Waaier. Een hele goede middag.
24: Goeie met je, Erik.
9: Dan wat waait het net, waaier.
24: Ja, het is wat dat betreft meer waaien hoe het wordt. Ja. Het is winderig, het is waaierig. Ja, de dag begon vanmorgen met een vreugdelijk zinsje. En er koest een mooi zijn vanuit het westen kwam bewolking. En na al die zinnige knipegen, lutste dicht. En stutste wind naar verder op. Er stond een matig ontkrachtige zuidwestenwind. Zeker op het waard stond er een stevige wind, weer had 6. Nou, de komende nacht, dan hebben we op de komende jongen hebben we eigenlijk nog droog waar. Een enkel buiken is mogelijk. Lisbon Waard zei toch nog wat buikers. Maar in de jongen zullen we de zinnen nog eventjes. En stiet er nog altijd een matige, ontkrachtige noordwestenwind die in het binnenland langzaam wat aanneemt. De komende nacht rent de temperatuur weer om naar zijn 13 of 14 graden.
9: Nou, dat is een noffelijke temperatuur. Zeker als je lekker sliepen wollen. En dat willen we natuurlijk al hier. Morgen vrijdag, 3 juli. Wat voor waar hebben we dan?
24: Morgen, de dag voor het weekend. Dan krijgen we een hele druk gebied. Dat ontwikkelt hem en loekt wat naar het zuiden van Ierland. Maar aan de orenkant leidt er boppen Scandinavië. Ik wat lege druk. En die beiden ben wat mij elkaar aan het jermke drukken, zeg ik van mij. Dat betekent dat er in de maandtijd toch nog wel een buikenvallen kan. En dan is het de rest van de dag misschien het meest droog. Onder invloed van het hege drukgebied. De wind is matig, ont vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperaturen liggen rond een jongetje, nu 21 graden.
1: Hey, en het weekend, wat brengt u dat, Simmelen?
24: Ja, het weekend. In het begin van de week weer de stemming van het weekend nog wel aardig goed. Maar ik moet wel zeggen again, dat wij deze week binnen de voorspellingen toch wat minder. Het is net zo dat het de main weekend wordt. Maar sneeuw hebben we in ieder geval een te krijgen met een westelijke streaming. Met een afwisseling van zinnen. En wolkenveel, bij een matige, soms een vrij krachtige westenwind. Goeie nice is dat het met 21, 23 graden een beetje warmer is als vreed. Nou, dan zullen we even naar de snijn. De snijn heerst de bewolking. Dat het te krijgen met de steuring die boppen Scandinavië leidt. Die leidt wat ze in het hege drukgebied aan. En eigenlijk kunnen we voorstellen dat de kans op wat delslagen in de vorm van rein of een bui op snij vrij groot is. En dit wisselvallige waarbeeld, dat lid hem waarschijnlijk, ik begin tak een week nog even zien.
1: Oké, dus die hege temperatuur nu weer waar?
24: Maar even geduld van of nou, van afstel komt uitstel, hoe zit het wel eens? Al wacht je.
1: We maaien dan je maar. Dank je wel, Zibbelen.
24: Gradient.
2: Het slotstik van onderwijs.
1: Ja, het is weer juli, het is weer zomer en het is ik weer tijd voor de bosbrand. Dat kist haast de klok op liek zetten. In Zuid-Frankrijk gaat het op dit uit Neet. Want zuiden, echt in het zuiden, zuid-eersten, vaak bij de Pyreneeën. Het Franse departement Pyrenee Orientale. Er zijn meer dan 1000 mensen al evacueerd. En de campings die daar binnen, die moesten keihard ontrommen worden. Het gaat met een gut campingcomplex. En ik dacht een orencamping. Er zijn een heel soort mensen die moesten de waai. En de lokale bestuurder die had het erover dat het een wonder is dat het ging gewonnen vallen binnen. Maar hij neemt de situatie wel heel ongunstig. Want er ziet een hurde wien. En die stuurt het vuur naar hem in zuid-eerstelijke richting naar het havengebied daaronder. Onder de Middellandse Zee. Nou, het is een apocalyptische gezicht, mag ik zo begrijpen. En dat betekent dus dat een heel stuk mensen daar het slachtoffer van worden, in elk geval de dupe. Nou ja, dat horen we natuurlijk net vreselijk vol, want ze moeten zelf maar blussen daar en maken dat ze wegkomen. Ik denk dat het interessant is om daar een plaat bij te betinken. Oefjoer, ja, kerst dat betinken, Oefjoer. Ik ben een wakker plaat maken, Oefjoer vanzelfs. Ik heb er een griffie voor bedenken. Van het slotstik. Fire van Arthur Brown. Nou, er zijn nog oren noemers. Fire van de Pointer Sisters. Bedenk het al je maar. Kom er maar op, maar die suggestie. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland. Dat is wat we het op binnenkomen, Sjogge. Voor het slotstik.

0: Alles of Niets. De rest van de kast. Een muzikale gearworking maar het Noord-Nederlands orkest. En dan krijg je echt een stukje kamerbreed muziek. Hè?
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Om de Noordzee skin te maken, binnen doekers deze week in de zee op gaan. Maar als doel zo vol mogelijk afval maar waarom te nemen. Want afval dat in zee, in het wetterbedaar, het verdwijnt net zomaar. Dat zei Jelle Bos, mijn skipper bij een professioneel bergingsbedrijf in Lauwerzeeg. En hij zei dat er nog hield die afval in zee luidt. Dat er Sanjolien in het Lanekamer is. Dat wist het nog wel bij de containerramp met de MSC Zoe. Ik al is daar net volle meer van te zien.
2: Er spoelt natuurlijk nog wel eens wat aan wat je hoort. En die jongens op de vloot hebben nog regelmatig nog wel wat dingen in de netten. Maar daar zien we nog wel dingen van. Maar er is ook veel onder het zand al gespoeld. Hè? Dat je die meer ziet, betekent niet dat het er niet meer is. Alleen veel zit onder het zand, denk ik. En dat hangt in wrakken, denk ik, ja.
3: En was jij was er in 2019 ook meteen bij?
2: Ja, ja, wij werden... S'morgens werden wij al gebeld door kotters van nou... Maak je borst maar nat, want dit is niet best. En toen zijn wij s'morgens de haven uitgegaan en naar zee gegaan. En eerst naar de Noordzee, want daar dreven we toen nog. Het was die ochtend daarna. En toen zagen we honderden koelkasten op Engels van Plaat liggen. En op het rif. En je kent die filmpjes wel van India. Van de Indus is dat, geloof ik. Zo'n rivier vol met rotzooi. Nou, zo zag de Noordzee op dat moment eruit. Dat was echt niet normaal. Dat dreef van alles. Van de bekende stoeltjes, auto's, bumpers, of speelgoedauto's, dekens. Het was een mijnenveld van troep.
3: En wat deed dat met jou om dat zo te zien?
2: Nou, dat is niet leuk. Ik bedoel, iedereen denkt dat mensen die op het water werken, zoals visserlui en zo, en wij en offshore, dat het allemaal... Dat wij niet van de natuur houden, maar het tegendeel is waar. Als jij op die maagdelijke Noordzee vaart in dat heldere blauwe water en het is vergeven van rotzooi, dat doet wel wat met je hoor, dat is indrukwekkend. En ook bij die visserlui, hè, die worden natuurlijk vaak in een kwaad daglicht gezet over hun werkzaamheden, maar die hebben nog steeds, nemen die vuil mee wat ze 7 jaar daarna, hè, 7 jaar geleden geloof ik, nemen ze nog steeds gratis, hè, zelf vuil mee wat ze opvangen, opvissen op zee van die MSC Zoe. Om gewoon die Noordzee weer schoon te krijgen. Dus dat gaat je echt wel aan het hart. En ook de inzet van mensen, de vrijwilligers daarna, dat was ook bijzonder indrukwekkend. Ja.
3: En als dat dan net gebeurd is, hoe begin je dan? Is dat niet heel veel te overweldigend om al die rotzooi daar te zien?
2: Hoe we beginnen? Je krijgt opdracht van Rijkswaterstaat. En wij werken onder BDS in Harlingen. En wij hebben vooral op het wat... containers geborgen en de mensen getransporteerd. En onder andere ook containers die weggehaald. Daar zijn we beroemd mee geworden toen we die twee containers onder elkaar achter ons aansleepten de haven in. Waar heel veel troep in zat. Dat soort dingen. Ook bij Borkum zaten we voor de Duitsers. Containers aan de kant slepen, die dreven in de vaarweg. Dus ja, overal waar assistentie nodig was, daar gingen we naartoe.
3: Want hoe zat dat? Er waren twee containers die stevenen op de dijk af, toch?
2: Nee. Oh. Nee, die waren in het Westgat bij het RIF en bij Engels van Plaat waren die dreven die daar. Het waren twee containers op elkaar. En de bovenste, er zaten kussens in voor de Leenbakker. Luchtdicht verpakte kussens. En die bleven dus drijven. En daaronder hing nog een container. Dus dan praat je over een constructie van 6 meter, nou wat is het? 5, 6 meter diep. Twee containers op elkaar. En die dreven daar. Die moesten een lauwe zo slepen. Alleen... Het was nogal wat knobbelig en er stond nogal een bries. Dus we konden en moesten tegen de stroom in met twee van die containers onder water op elkaar. Dus het was een hele sjouw. André van BDS die is nog op die containers gesprongen om een verbinding te maken. En elke keer dan doken wij van een golf af en dan zat hij die container in een golf. Dus dan kwam er heel veel spanning op de draad. En voor de haven brak natuurlijk de sleeptros. En toen dreven ze op de dijk af, dus ze zijn weer omgedraaid. André er weer op volgens mij. En hebben vastgemaakt en hebben ze naar de haven gesleept en daar met een kraan hebben die dingen uit het water gehaald.
3: Wow.
2: Maar dat klinkt heel avontuurlijk en dat is het ook wel, maar dat is ons werk. Maar wat vooral ook indruk maakte was gewoon ook bijvoorbeeld de koelkasten. Er lagen wel een paar honderd koelkasten op Engels van Plaat. Ja, dat is bizar. Dat vuil op het water, gewoon echt een mijnenveld, gewoon een deken van vuil, dat was ook bizar. En wat ook wel indruk maakte, wij kwamen op een gegeven moment van zee. Ik weet niet waar we heen moesten. Volgens mij kwamen we van Borkum af. Moesten ook een container aan de kant trekken. Toen voeren we hier. Voeren hier langs de dijk. En die jongens waren moe, die zaten achterin een beetje dut en ik voor. Ik zei, wat is dat nou hier op de dijk? Wat is er dan? Wat zie je? Ja, het zijn allemaal lampjes, jong. Allemaal lampjes. Op de dijk. En er leek wat dwaallichtjes. Is dat nou? En we komen dichterbij en ik zet de schijnwerper aan en ik zet de lamp erop. En er liepen gewoon honderden mensen met hun telefoon vuil te zoeken.
0: Tja, Jelle Bos, zijn verhaal. Van, hij is van Bos Marine Service in Rauwezeer. Hij praatte mij hier verslagjouw Lennart Kingma van de Wadderomroep oer al die rommel. De naaisleep dus eigenlijk van de ramp met de containers van de MSC Zoe. Dadelijk het slotstuk voor zelfs. En misschien is het nog wel een leuke suggestie van een plaat die we hebben bij dat verhaal van de enorme bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk. Toezemeesten binnen al evacueerd, campings binnen al ontrommen. Kennen we daar een plaat bij betinken? Ik ben heel benijd. West maar komst. En ja, er komen al aardig wat platen binnen. Er zit Fiery bij, ik weet het zeker, ja. En deze net trouwens, die ging er helemaal net door. Dit is het onderwerp van de Burk Die. 9 to 5, dit is uit die film Dolly Parton.

0: Dolly Parton, 9 to 5, bestuurste de Work Die. Titel van mij, ik haast op zitten. Het rintel weer, Nice Eisen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dat betekent dat we daar weer een, het laatste onderdeel van dit programma. Dat is het slotstuk. Een plaatje muziek, een keer op basis van een actueel verhaal. En het actuele verhaal is Joert, ja, eigenlijk iets wat je elke zimmer zien komen. De bosbranden. Frankrijk, Zuid-Eerst Frankrijk in dit geval. Gruttebranden derde. Een heel soort mensen die het evacueerd worden. Maar ik camping ziet evacueerd worden. Maar er zijn nog geen slachtoffers van. Nou, we hebben hoopt dat dat sabloot. Kwijnen tussen tientjes en Michel. Nou, wat er een platen binnenkwam. Hey Michel, stormy weather. Zei het Bouke. Van Billie Holiday, prachtig noemen trouwens. Earth, Wind and Fire komt een paar keer binnen. Verschillende uitvieringen, tenminste verschillende noemers van die band. Serpentine Fire, daar komen Goitsen en Martina onder oren. Mai. In vuur en vlam, voor kinderen, van kinderen voor kinderen. Suggereert Ali, hij zet nog een paar oren suggesties. Die een Disco Inferno van de Tramps. I'm on Fire van Bruce Springsteen. Disco Inferno komt trouwens vaker binnen. Ruud Koken uit Wiekel, die komt ik maar die suggestie. De Hoenekop, wat je Rick binnenbracht. Wrought in de Brongen. John Mellencamp. Paper in Fire. En Gerrit die zei, goeie Erik, om de boel wat te blussen is de Fire Brigade van de Move nedig. Ja, dat is weer. Agen van de Wouden die zei, The Ring of Fire. Van Johnny Cash natuurlijk. Gerrit Krikke, die komt mij. Ik vond hem mooi trouwens. Fight Fire with Fire van Metallica. Shane, dat kregen we nog meer binnen. Nou, dat wien ze eigenlijk haast ambitie. Ik wil, ja, voortwijzen, maar al die brand. Maar dan wel op de klanken van de Disco Inferno, van de Tramps inderdaad, Ruud. Die zei dat uit Wiekelwaai. Prachtige suggesties, maar ja, we kunnen er niet aan draaien. En dat is Joort.
1: Slotstik van onderwijs.
0: Het is een suggestie die je binnenbracht, waar toch Wim voor de laatste plaats zei hij. Draai nou deze van Sheryl Crow. Dat is een noemer wat ik eigenlijk net ken. Run, baby, run.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi.
0: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie.
7: Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
22: Slag, dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
24: Noordwien.
25: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Goeie en boeken bij Noordewien op deze tour. Jonne, mooi dat ze bij best. We binden bij ons zo en horen. Maar in ieder geval een heel soort muziek uit tussen provincie en wij. En we zetten nu daarmee Daisy Bell. En als ik mijn eigen wat sluit. En we bloeien nog even bij de Friese taal. En mooie muziek. De nieuwe single is dit van De Griene Walden en De Nij.

Ja, maar de wijze, de nieuwe single van de Green Awards, haar meer mooie nummers uitbracht. En dit is er zeker een van. De nieuwe man. Voort maar even terug, mij een geweldig duo. Bottleneck en Meijer. Straks Meijer en... Nou

Jack Badelijk en Rick Meijer. Jit hier mij, darling, come with me. Ik zei al, die Rick Meijer is een druk baasje, want heb ik mij No Saint, Sipke Visser, op een paard. Nou ja, op een paard, de studio in, natuurlijk geweest. En dan komt deze single eruit. Nou, doverdier ik nog even. Fix me a pen.

Joost Seins, Sipke Visser en Rick Meijer. Hier in mij Fix Me A Pan. Nee, single is hoort in de gaten. Want nee, de single komt er een volledig album uit eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Oh, wat erom met deze band? Captain J. Wright en Runaway.

alfabet hier in Friesland bij Captain J. Wright en Runaway. Ja, toffe band wie ik Floor Bruisers. Ja, die hadden hem om, maar don't get me wrong. Ze is een tientje stoppen en dan kiezen ze nog eens een keer in de studio met de hele band. Met het begrip dat Floor wel een beetje actief is. Geweldig talent, eigenzinnig, eigenwijs en creatief. Man's World.

0: Floor Bruisens en Man's World. Dat is wel even van Tietje Vlien, deze. En ik draai het omdat ik begreep dat ze weer wat actief is. En dus Tietje, wie is er helemaal klaar mee met de muziek? Nou, dat ken dat je ik zag soms even een rustpauze. En daarna gewoon volle bak vooruit. Goed, we horen in de gaten. We horen in de gaten met Thijs. T-A-Y-S. Ja, producers, jongen, rapper. Jeroen Liaut eigenlijk van origine. En ik vind dit een tof noemer. De Franse.
1: Villains.

0: Thijs, T-A-Y-S en de Fransen. Ik moest voor een beetje denken aan deze meneer. Egert Frieslon, Alexander Moto. En die rappen al in het Engels en Fries. De Doors. Sleet.
1: Wat doe je net dus?
2: Ireland.
1: Sorry op een piet. Ja. Dat is Harlingen. Dat is Castellon.

Nou alles in de tas, eh. De sille sham wat de tas lid. Nou alles in de tas, eh. We sille sham. Hoe kan ik erin opvloeien?

knopsen. Ik weet net weer die knopsen. Ik weet net weer die knopsen. Ik zou wel stopje willen, maar ik weet net weer die knopsen. Kopke kom koender, omdat ik hier in het log lis.

Hij komt met nieuw materiaal, Alexander Moto. En The Doors sleept. En The Doors is een heel creatief gemeenschapsgebouw eigenlijk. Het is Noordskwal hier in Leeuwarden met al die kunstenaars, muzikanten. Even dat treft ook daar al hier. Bij Wiek Lindgens, dat is een compleet festival. Dus we gaan achteruit. Dus doe slept het The Doors net. Ik vind het wel. En Alexander Moto in de studio. Dus vandaar de link in ieder geval van de muziek, de teksten en een locatie. En Thomas Azier, Room of Love.

0: Thomas Azier en Room of Love. Creatief man. Ja, geweldig om hem te volgen. Had een periode hier eigenlijk een groot deel van zijn jeugd in Friesland wennen. En ja, hing het nou oerluts. Lefst maar Amsterdam, Frankrijk, Berlijn had er in heel tijd werken. Dus ja. Hey, dit is Heidse. Ja, geweldige talenten sprutsen terug naar hier.
1: Je

0: toekomst kijken.
1: Jong die Boel is in het fris jaar, Heidsenmark. Heel vaak in het Nederlands doet hij knap. Terug naar hier. We gaan weer om naar het Frisk, want dan komen we uit bij Immen. Dat is een dame die vindt het al heel lang in Friesland. Maar ja, die Friese taal, dat leidt heel dicht bij haar. En luister maar eens even. Ik moest zeggen dat de zinnen weer dan het echt onwijzig gehoord. Maar daar had zij het wel oor. Klassine Haringsma, oftewel zinnen en Immen.

0: Neem maar even de vrije zinnen om Utens. Ja, zie je hier ongetwijfeld vaak te vinden wijzen. Ja. Ik had ook Immen, Klasine Haaksma en prachtige noemer, zinnen. We gaan nog even naar een prachtige mooie live-opname die ik Leslie Markham bij Ad van der Veen. Geweldige singer-songwriter. En ik moet zeggen, ja, hij draait al heel lang mee. En elke keer die hier is, met zijn muzikale frun in dit geval. Ja, krijg ik een piekenvel bij de muziek van Ad van der Veen. Het nieuwe album met stippel op de streaming. Maar dit wie hem live in Noorderwien.
1: Out there in the desert sun, the well's been running dry. Time to drill another one, give it a good try. Before the very joy of life don't matter any longer. When you finally quench your thirst, and somewhere comes a hunger. How to set your heart at ease, get some peace of mind.

0: op het wetter. De sail strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: wat een vrot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, mandi de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jou jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer

0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: as nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoes net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je hem een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je hem net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And I think

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En Oeret Utvin waard haar heid weer.
2: Er kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De zinnen op het wetter. De sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van jou wordt jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: vat een vrot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, mandi de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst, maar wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn het nog 6 verschillende en daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan die eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets, maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Hoe gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat er met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen naar zeker 21, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen 11 tot 16 graden. Morgen veel zon landinwaarts, stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Wat is de toekomst van het Friese hynder? Kan een soene populatie in stoorn houden worden? Dat is de vraag die opkomt naar het verhaal van juster. Over fokkers die ermee ophouden en de wens om een goed meldpunt op te zetten voor de valsjes. Je hoort het vervolg. Wat kan er dienen worden? Verslagjouwer Hajo Bootsma die had met mijn collega Johanna Brinkman en Marije Kleinstra verdiepen in de zaak van het Friese hynder. Hajo, goeiemorgen. Ja, ontdek maar de vraag. Wat kan er dienen worden?
2: Ja, goeiemorgen. Nou ja, als je bij het Koninklijk Fries Kiezen Stamboek, het KFPS, hadden ze de wollen nooit acht. Omdat er zich sprake is van een oprinnend intensieve, dat herkennen ze ik daar, als ze de fokkerij rieën. Dat is een groep vrijwilligers uit het stamboek. Opdracht doen om mooi een plan te komen, hoe dit dan op te keren is, zin te houden is. Nou, een van de meisjes die erbij belutsen wie, dat is Tjitse Bouwman van Vommels.
3: Nou, in 2021 is er een nieuw vakdoel vaststeld, of dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we fjouwer punten niet meer skreun. En daar is destijds, ik troleed er hier zo van, gezondheid maat op één. De zondes vinden we belangrijk, dan het karakter, en dan het gebroek en dan de keuringen. Eigenlijk ben dat de fjouwer elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij zoiets van ja, zondag stiet ik op Ien, dus dan gaan we daar, maar namelijk morgen aan de slag. En ja, dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van hè, we zullen even net hoe we het nodig hebben, maar inderdaad, hoe zouden we het graag hebben willen en wel lezen de uitdagingen.
1: Ja, de uitdagingen had Bouwmaat Oer Hajo. Wat binnen de uitdagingen krijgt?
2: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat kun je heel makkelijk zeggen, uitlezen in de zin van meer hiersten die het sperma leveren kennen. Bouwma.
3: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboekhiest één goedkeurde zoon heeft om de DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de inteeltoename rond te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van naaie erfelijke aandoeningen zo volle mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, want de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dat was die uitselecteren.
2: Maar ja, dat iets selecteren in budget te zijn is dat al helder is. Dus dat er in je lijn maar hiersten is, maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus niet bij mij.
1: Nee, maar ze vallen hiersten binnen er toch eigenlijk net. Want dan blijft het heel krap, dus als het haast door diversiteit.
2: Ja, dat klopt. En daar zit natuurlijk ik wel het probleem. Dus het is ook de bedoeling dat meer hiersten goed gaat worden matten. Nou ja, Big Leaks in je mooie die wat een minder stap had, maar dan wel laag verwant is. Hè? Dus wat een DNA dat minder vaak voorkomt. Nou, Tjitse Bouwman daarover.
3: We zullen eerst verbreden matten. En sommigen nemen dat een stap achteruit. Nou, ik vind dat net een stap achteruit. Want soms, als je selecteert op soms, is nooit een stap achteruit. Het is verbreden. En dan is het weer een stap vooruit, mooitje.
4: Ja, dus keur meer hier is goed zodat je die selectie verbreedt kunnen zodat die genenpool breder wordt.
3: Ja, van verschillende hoogten. We willen eigenlijk van alle hoogten een hier hebben, omdat ja, letter naar beter selecteren is.
1: Ja, dat is hoe het Bouwma dat roet denkt, maar hoe denken oren hier hoor?
2: Nou ja, een meisje die het verhaal juist volgen haar, die haar greef ik best, dokter Karen Hendricks van Reinjet. Zij is promovierde op de voortplanting van hinders, is daar Europees expert in. Ja, zij zucht wel kansen in het plan van de fokkerijen.
5: Met kruisingen krijg je altijd DNA-wisselingen waar weer door foutjes in de combinaties weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Maar door in ieder geval de inteelttoename te remmen, zul je toch zorgen dat er minder snel dat soort problemen naar voren gaan komen. Waardoor je dat proces wat gaat remmen. Je zult het nooit stoppen. Want dat is gewoon de mutaties in de genetica die plaats blijven vinden, dat rem je niet. Maar door zorgen dat je de dekbeperkingen en juist meer actief bloedspreiding te stimuleren, dat minder populaire hengsten toch ook worden ingezet. Denk ik wel dat je daar nog binnen een gesloten populatie wel wat, ja, in ieder geval verbeteren misschien niet, maar wel kunt remmen.
1: Nou, hartstikke duidelijk verhaal. Invieren dan maar, denk ik.
2: Ja, dat vind ik het heel logisch, maar ze hebben het plan eigenlijk bij het hiersenstamboek in de ISCO-set. En ja, dat heeft een heel soort frustratie opsmieten van alles en alles die eigenlijk maar die fokkerij die van het waan had. Laten we eerst nog wel eens Jerren naar Karen Hendricks.
5: De plannen die er liggen van de fokkerijraad die nog wel verder uitgewerkt hadden moeten worden, die zijn on hold gezet, wat ik zorgelijk vind. Het feit dat ze nu weer een nieuwe werkgroep hebben opgericht om toch weer nieuwe plannen te creëren, Terwijl er eigenlijk een goed plan ligt, wat ook in principe al een goedkeuring had van de ledenraad. En wat niet wordt gebruikt.

0: Wij praten gewoon over dit plan. Hij is een van de opstellers, ik wist. Wij praten met Fokker Rijby van nou. Maar ja, die had van het bestuur van het KFPS die hem kregen. Dat is absoluut net mooi werkje mooi om dit verhaal. Wat ik al jet ha, dat ze wel frustreerd binnen. Dat heb ik uitsprutsen in gone ledenvergaderingen. Over het feit dat ja, hier eigenlijk niks meer dienen wordt. Dat als ze dergelijke vragen stellen van waarom gebeurt je niks. Dat ze eis van het bestuur nul op de request krijgen. En dat vind ze al heel pijnlijk, want ze is al van jongens, dit ben we net om nog inzet dit traject. Nou, Bouma, de oud-vaste, dus een van die mooie opstellers, die had dus gewoon het idee over hoe het dus kind dat er eens niet het bad
1: nou. Nou, dat heeft een mooitje. Mooi, ik denk het gebrek aan leiderschap binnen dit staanboek. Wij hebben net echt een duidelijke visie en daar ik net een strategie bij van wat willen we nou echt. We zullen meer wat in de waan van het dag. Dit hier moet er keurd worden, dit hier hebben we droog, et cetera. Maar uiteindelijk moet het per generaties voor u denken. En dan zeggen ze van jongens, dat is die te stip op de horizon en zo komen we er.
2: Ja, dan komen we dus weer uit bij het KFPS, het stamboek. Wat zijn ze hiervan? Leidt het nog altijd in de East Coast?
0: Nou ja, zij ontkennen dat tijdens mijn klam dat het in de ISCAS leidt. Ze zeggen dat er hier een nieuwe werkgroep oprichten is. En die is er heel hard met wanden. Die werkgroep die bestaat uit Hiensten en onder andere de vastzitters van de boer van Hiensten en Mary Harders. En die bindt ook dan het opstellen van het plan. En dat moet dan vaak in oktober klaar wezen. Maar ja, ze zijn niet ziek. Er zit nou krek de crux. Dat meestal mooi in belang. Dus de boer van Hiensten Harders, de boer van Mary Harders. Die zitten dus, ja, in de commissie die nou weer onderslag geeft met het nieuwe plan. Verandert er dan wel wat? En dat is weer een heel soort meisje sceptisch. De mensen dat wij met praten is van jongens, er moet wel echt wat gebeuren nou, want het is al haast te let. En had je dan nou nog weer een plan dat er al schof geleid, dat je er net maar trok in, ja, dat is een schande. En bovendien dat het bestuur van het KFPS had ik van, ze ben juridische bezwieren. Nou, dan wil ik vragen, wat ben je juridische bezwieren? En dan krijg je dan geen antwoord op. Dus het luidt al je vrij dreig. En het KFPS had, we zijn echt serieus met landen. Zo'n shit bij ons echt op in. Het is echt het allerbelangrijkste. Maar ondertussen, ja, let ze net zien dat ze het in de hand doen.
2: Nee, en je hebt het KFPS, ik benader, hè, voor je een beruchtjouwing in het voor, je had ze mogelijk doen, ja, om te reageren. En dat had ze nog altijd net in.
0: Nee, dat is nog altijd net niet in. Ze hebben jeder een verklaring gestuurd via een onleiding van een verhaal van een andere groep meisjes. Die ja, een soort van uit het stamboek stapt en een eigen, ja, eigen stichting begint. Waarin ze dus, mooi vrienden, een cruisevolle met oren rassen. Daar is een verklaring op jou en daar verwiezen ze nou en nou waarom. Dat ze zeggen van, we willen echt serieus met wandelen, we nemen het echt serieus. We zoeken met wetenschappers en nou, jou is het niet. Maar ja, dat is wat er wel soort meisjes is en waar we praten. En we hebben echt maar een hele die gemeenschap praat die het echt op van West had bij het meisje van Belied. Die zin van, ja, we snappen dit net. Want de mat, echt, de mat wat gebeuren binnen het ras van Friske Hinder. Want inteelt is wel degelijk een probleem. En om even een voorbeeld te gaan, het zit nou van een zo'n ras, hij inteelt op 0,4. Bij het Friske Hinder zit dat tegen. En 0,4 is wel een discutabel getal.
2: Ja, nou goed. We maken het met Dwan. Dank voor nou voor een inzichtje in de stom van zaken rondom het Friske Hinder. Verdere berichtjouwing is ik te vinden op uw website van Cels en ook op YouTube, want er is ook een video geplaatst. Voor mij van de hof van die collega Johanna Brinkman en ik met die bijwerking. Ja. Hajo Boersma, dank u wel.
3: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij. Omroep
5: Friesland. Voor de 30ste keer in 15 jaar binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee schoon uitveen om de zee letterlijk skin te doeken. Want zoals op het land, dat de gemeente en de provincie, de strippen en de berms wol skin vaaien, bloedt de zee in de zee, dus maar eens gewoon lezen of druwen of het zinkt. Dat begint dat als nuntjen, een gut vrachtschip, honderden containers verleert. Dit is van een pad omspelen om de Friese kust, waar dat nog eens extra duidelijk. Met name omdat een gut pad van die lading net uit zee hele wilde koeën. Voor leefhavens van de Waardzee weer dat verschrikkelijk, zei het Ellen Kuipers van de Waardvereniging.
6: Nou, dat was echt dramatisch. Kijk, de Waardvereniging die huist in Hallingen. En het was vakantie. Maar toen wij dit hoorden, dat er... Eerst kreeg ik een telefoontje van Rijkswaterstaat. Ja, er is een schip misschien wat containers verloren. Dus we hebben dan altijd wel contact met elkaar. Gelukkig dat Rijkswaterstaat ons daarbij inschakelt. Want er komen dan ook vragen van de pers. Dat kunnen we dan...

0: kon ook goed op haar antwoorden. Maar ja, de volgende ochtend waren we al heel vroeg op kantoor met heel veel mensen. De telefoon stond roodgloeiend, want er was niemand te bereiken van de diensten die eigenlijk zouden moeten gaan handelen. Dus er kwamen heel veel vrijwilligers. Nou, we hebben afgestemd met Stichting de Noordzee. Doekse deed de prijzen omlaag om mensen naar de eilanden te vervoeren. Zoveel mensen waren ook nodig omdat er zoveel troep lag. In het water, op de platen, in de duinen, op de stranden. En je kunt zo gek niet bedenken of het lag er wel. En op een gegeven moment was ik op een dijk aan het opruimen. En dan zag ik lampjes van IKEA. En toen dacht ik, shit, die heeft mijn dochter ook op haar slaapkamer. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hey, maar dit gaat ook over mij. Wat hier gebeurt. Wij bestellen alles in Verwegistan. En ja, dat wordt allemaal over zee getransporteerd. En zit in containers. En dat is dus heel kwetsbaar. En nou ja, we vinden dus nu nog steeds vliesdekens, scheermesjes, accu-autootjes voor kinderen. Echt de meest rare dingen, voetenbadjes, wasrekjes, noem het maar op. Die duikers halen het allemaal nog naar boven.
1: En het is ook het laatste jaar, had ik begrepen, van de clean-up actie. Betekent dat dan dat de zee nu schoon is?
0: In ieder geval een stuk schoner, maar schoon is het nog langer niet. En het is ook wel een beetje bijzonder, want nou, we vieren het 15-jarig bestaan van Stichting Duik de Noordzee Schoon. En er is tegelijkertijd een Europese norm gekomen voor afval in zee. En als je die heel goed leest, dan zegt dat van, nou, als er één zichtbaar afvalstukje op 1000 vierkante meter ligt, dat is nog acceptabel, maar als er meer ligt, moeten we iets doen. Maar wat ze dan gaan doen en hoe ze dat gaan doen, dat wordt niet duidelijk. En er zit nog een extra klein extraatje aan, want vissers krijgen ook heel veel afval in hun netten en dat brengen ze gratis aan wal. Dat wordt ook gemonitord. Maar dus de regel is 1000 vierkante meter één stukje. En de afval wat in de trawlerschepen, in de netten van de visschepen komt, dat mag niet toenemen. Maar wat dan het perspectief is, of er dan meer wordt opgeruimd of niet, dat wordt helemaal niet genoemd. Dus het is eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeden.
1: Ja, en ben je daar dan optimistisch over? Over wat daar nu te wachten staat met het verder opruimen van de zee?
0: Nee, niet bepaald. Want kijk, het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden, ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen. Want ja, je zult misschien dat we het nu ook weer zien, maar heel veel beesten raken erin verstrikt. Die komen niet meer los. Ja, je hebt het hier wel over een Natura 2000 gebied. En de Wadden is een UNESCO werelderfgoedgebied. Nou, daar moeten we zuinig op zijn.
2: Zijt Ellen Kuipers van de Waterdienst in verslagjouwer Lennart Kingma van de Waddenomroep.
3: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De dive voorbij.
3: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Veerda krijgt een nieuwe campus op het Jereveen. Aan de laatkant van het Abellense stadion komt een nieuw gebouw. Dat zal 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Voor morgen waren de handtekens zet, toch de belutse partijen. Op zelfs een feestelijk moment, zoen je zezen. Maar net alles ging nevens plan.
4: Remco Meijer, Rink, je hoort de ondertekening aan van de nieuwe Veerda campus op het Jereveen. Ik hoop net dat het symbolisch weer, maar die vlaggen die het omvolgen en de handtekening die net zitten bleef.
5: Nee, dit is zeker niet symbolisch. Eén regenbuitje doet niks af aan jaren van voorbereiding. We hebben hier heel intensief samen met de gemeente en met sportclub Heerenveen en met Sportstad opgetrokken. En dit is de voltooiing van een lang proces waar we uiteindelijk nu tot een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst komen.
4: Want waarom woon je hem dit zo graag?
5: Nou, het mbo leidt op voor de samenleving. We hebben studenten die volop betrokken zijn in de samenleving. Of je het nou hebt over de kinderopvang, of over de detailhandel, of de zorg, of de techniek. Overal kom je mbo'ers tegen en wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden. En ook voor studenten om ervaring op te doen bij al die partners hieromheen.
4: Nou is het zo dat je nu nog 3 locaties hebt, toch de JTRV en Hinnen. Kun je net zeggen van dat juist ik dat in het hart zitten is? Want ja, daar ben je toch ik in de buurt van die gebieden, mooi bedrijven daaromheen. Valt dat nou dan net fut?
5: Nee, ja, dat zijn op zich ook goede locaties. Maar het is een voordeel om op termijn alle locaties op één en dezelfde plek te hebben. We kunnen daar de campus een aantrekkelijker uitstraling geven. We kunnen gebruik maken van dezelfde ruimtes. Dus het is ook een financieel voordeel. En ja, het wordt een aantrekkelijk kloppend mbo-hart van Heerenveen en regio.
4: Ja, je neemt het al even, de financiële component. Laten we het dan toch maar even over de kosten hebben. Want ja, wat binnen de kosten hiervan?
5: Nou, wij gaan hier ongeveer 50 miljoen investeren. Dat lijkt een heleboel geld, dat is ook een heleboel geld. Maar daarmee krijgen we wel een nieuwe campus die de komende 40 jaar meegaat. We kunnen optimaal gebruik maken van de voorzieningen die Sportstad heeft. De sportvoorzieningen hier, we hebben hier een grote sportopleiding, CIO's. Dus over al die jaren uitgesmeerd hebben we een financieel voordeel ten opzichte van de kosten zoals we die nu hebben.
4: Maar goed, het beeld natuurlijk een grote som geld. Heb je hem dat al bij elkaar?
5: Ja, deels gaan we dat lenen, maar deels hebben we het ook al. Het is nogmaals, het is een groot bedrag. Maar als je het afzet over die hele lange periode, dan valt het binnen alle kaders van onze huisvestingskosten.
4: En ken je zeker zijn oorsjog Jan van het Tietsplan, dat je nog verhoudt?
5: Ja, vandaag hebben we dus de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanaf vandaag gaan we volop bezig met de ontwikkeling. Er komen architecten bij, gebiedsontwikkeling. Het moet nu allemaal uitgedacht, ontworpen en getekend worden. We willen in 2029 de schop in de grond. En in 2030, het Olympisch jaar, moet hier fase 1 van deze nieuwe campus staan.
4: En fase 1, dat hoort in?
5: Fase 1 is dus de sportstad zoals het weet hier nu hebben. Aan de andere kant van het stadion. Als dat helemaal gerealiseerd is, dan begint fase 2. Die zal ook een paar jaar duren. En dat is Saturnus en Schriemacher.
4: Ja, dat binnen door de 12 locaties. En wanneer moet dan het hele project klaar zijn?
5: Nou, laten we het houden op 2033. Dat dan alles rond is en dat we hier dan de complete campus, alle opleidingen, 3500 tot 4000 studenten hebben we dan hier op deze plek gehuisvest.
3: Zei Remco Meijering dus van Veerda. Het was trouwens de eerste keer dat hij een handtekening zette als de baas van Veerda, zeg ik maar eens, want hij gaat voort bij datzelfde Veerda. Nou, een van de partijen die zijn handtekening ik onder het project zetten is Sport op Jereveen. Algemeen directeur Ferry de Haan luidt uit wat de club onder gearwerking denkt te hebben.
6: Nou, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, je samenwerken met een middelbaar onderwijs, dat is zeg maar een bestaan van de organisatie, van de maatschappij, wat net gezegd werd. Maar als je daar heel nauw mee kan samenwerken, gaat dat uiteindelijk zich aan weerskanten uitbetalen. En in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt, dus ook voor Sportclub Heerenveen zal zijn.
4: Want kunt u al iets concreets noemen?
6: Nou, je kan denken aan sportvoorzieningen, misschien wat horecafaciliteiten die je daarmee hebt. Maar je kan ook in de opleidingen waar wij gedurende wedstrijden, dat kan op hospitality zijn, dat kan op het gebied van veiligheid zijn, waar wij het natuurlijk nodig hebben, waar je nog intensiever gebruik van kan maken. Wat dus een plus voor de club is, maar ook voor Veerda, dat ze gewoon een stageadres hebben, waar gewoon in de praktijk aan schoolverbonden opleidingen uitgevoerd kunnen gaan worden. Dus ja, dat is een win-win situatie.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij. Omroep
3: Friesland. Wekenlang is er verstaakt de nieuwe zuivel CAO. Maar nou is er dan toch een akkoord. De Burkjauwersvrienden in de Nederlandse zuivelorganisatie, de NZO, die spreken van een evenwichtig resultaat. Zij er door een periode van 2 jaar een salarisstijging van 6,8%. Edwin Martirosian van de FNV is aan de telefoon. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Kunnen jullie wat vinden in dit akkoord?
2: Jazeker, jazeker. Anders zouden we het geen resultaat noemen. We hebben met NZO overleg gepleegd. En we hadden aanvankelijk ook 2 jaar gevraagd. Dat is een CO van 2 jaar. En we zijn nu uitgekomen. Waarbij de eerste jaar, zeg maar 2025, inflatie wordt volledig gerepareerd. En als wij de inflatieverwachtingen voor 2006 mogen geloven, dat zal ongeveer 2,5% zijn, dan hebben we die inflatie ook gerepareerd en we hebben 1% ongeveer koopkrachtverbetering. Ja. Dat vinden we acceptabel.
3: Dat is acceptabel, zeggen jullie. Een loonstijging van 6,8%, dat is niet veel, hè?
2: Nou, dat is altijd afhankelijk van die inflatie, hè? En we hebben altijd gezegd, onze eisen zijn redelijk. Wij zijn, dat wat we eisen, dat is redelijk. En we vinden dat dat ook kan. En met dit resultaat laten we zien dat dat ook kan.
3: Ja, en toch kregen jullie het akkoord niet met een positief advies voor aan de leden. Het is een neutraal advies. Dat betekent, dat proef ik er een beetje uit, dat jullie er niet echt 100% achter staan.
2: Nou, 100% zou zijn als wij 2 keer 4% zouden afspreken. Dan wisten we zeker dat we ruim boven inflatie waren gekomen. De beide jaren waren nog qua koopkracht was positief geweest. Alleen voor 2025 qua inflatie nemen we dus die 3,3 mee. Dus inflatie wordt gerepareerd volledig. En voor 2026, daar zit een koopkrachtverbetering in. Ja. En dat vinden we acceptabel.
3: Ja, maar je wilde 2 keer 4%.
2: Nou, aanvankelijk wilden we in onze eis 2 keer 6%. Dan begin je met onderhandelingen, maar je werkt ergens naartoe waar voor iedereen acceptabel zou zijn. En we vinden dit een redelijk pakket om als van resultaat te spreken. Of dit voldoende is, dan moeten de leden nog even stemmen.
3: Ja, maar uit het feit dat jullie het niet met een positief advies voorleggen, mag je toch ook concluderen dat jullie als bonden de conclusie hebben getrokken dat er niet meer in zat?
2: Nee, dat is niet de conclusie. Alleen we hebben de conclusie getrokken dat dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen. Dat zou ook niet eerlijk zijn om dit leden niet voor te leggen.
3: Nee, maar goed, jullie oordeel daarover is neutraal. Dus jullie vinden daar dan richting de leden niet iets van, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn er niet positief over.
2: Nou, dat is niet helemaal zo. Nou, we hebben hem neutraal voorgelegd, maar we hebben toegelicht dat hiermee inflatie wordt gedekt en dat er koopkrachtverbetering in zit. We hebben de overige punten ook genoemd, zoals een eenmalige uitkering van €250 begin volgend jaar. En de vitaliteitsregeling die een jaar weer verruimd wordt. En daar zitten natuurlijk heel veel kleine verbeteringen in. Hè? Er zit bijvoorbeeld mantelzorg wordt geregeld, stagiaires krijgen een vaste vergoeding, voor reservisten is wat geregeld. En uiteraard, er is ook gesproken over toegang van vakbonden tot de werkvloer. Dat was ook een issue en dat hebben we ook opgenomen in het resultaat, dat wij samen ernaartoe werken, dat de toegankelijkheid voor de vakbonden, dat dat vergroot wordt. Dus voor ons is het niet, dat is geen alleen een loon-CO die we wilden afspreken. En dat is gelukt. Dat is een ruim pakket. Uiteraard, het is geen akkoord. Hè? Dat zou mooi zijn als al onze eisen waren ingewilligd. Maar het is een evenwichtig pakket die we waard vinden om leden voor te leggen.
3: Ja, nou, dan is de conclusie dus dat er op dit moment gewoon ook niet meer in zat. Is het jullie meegevallen eigenlijk de actiebereidheid van de mensen?
2: Ja, dat hebben we ook gezien. Hè. Daar waar we gestaakt hebben, daar hebben nog altijd meer mensen gestaakt dan wat wij maximaal verwacht hadden. En ik krijg nog steeds berichten van bedrijven waar we niet gestaakt hebben van wanneer zijn wij aan de beurt. Maar zoals ik het al zei, het gaat niet om staken om te staken. Je staakt om een bepaald doel te bereiken. En het doel is altijd geweest om een evenwichtig pakket te kunnen bewerkstelligen, zodat mensen erop kunnen stemmen.
3: Maar gelet op de actiebereidheid van de mensen, bent u niet bang dat zij zullen zeggen van nou, we vinden het onvoldoende en ga terug naar die onderhandelingstafel?
2: Dat kan. En als dat gebeurt, dan ga ik ook terug naar onderhandelingstafel.
3: Ja, acht u de kans groot? Acht u de kans groot dat de leden zullen zeggen van nou, dit vinden wij eigenlijk onvoldoende?
2: Dat weet ik niet. Dat kan ik niet voorspellen.
3: Oké, nou zullen we dat even moeten afwachten. Etty Martirosian van de FNV, hartelijk dank voor uw toelichting op dit akkoord dus in de Suvel.
0: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
7: Dit is de Dice voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Museum Warkums Erfskip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat wil plakvinden op het terrein van het eerdere Nederlandse arbeidsdienstkamp. Het NAD onder Orwijenwarkum. Mijn metaaldirectoren wil het RCBCN of er in de groen nog oorbliuwsels binnen die te krijgen hebben met het kamp uit het Tweede Wereldoorlog. Ik praat erover met Johan Bouwhuis, die is van Warkums Erfskip. Een goeiemiddag.
2: Ja, hoi, goeiemiddag.
1: Je bent op ziek. Op het terrein werd jettijds in Warkum dus een NAD-kamp stien had. Of het kamp Wiedereins?
2: Ja, dat was een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst. Hè. Daar kwam een jonge man, een Nederlandse man, die kwamen daar werken. Had ik een idee van het Duitsers in de oorlog. Hè, om werkloze militairen, Nederlandse militairen, aan het werk te krijgen. Zodat ze net dingen in de holle hel. Dus zodoende wie er in Warkum, ik een kamp.
1: En hoe kwam je op het idee om daar te zieken naar God tot eventueel nog in de groen zet?
2: Er hebben natuurlijk een toch wel een fors aantal barakken gestierd. En eigenlijk is het vrij snel na de oorlog dat sloopt en is er een stadspark van maken. Ja, en daarna is er eigenlijk nooit meer naar omsjoen. Want dat is vrij geschiedenis die eigenlijk heel weinig mensen nog iets van weten. Nou, wij als Museum Warkums Erfskip wisten wij natuurlijk er wel wat van. En toen hebben we daar wat onderzoek naar dingen. En we hebben een mooie fotocollectie en expositie hebben we er opstarten. Nou ja, toen dachten we, we kennen dat ik dan wel eens even een keer ziekje. Want ja, dat is best wel nieuwsgierig wat hij misschien nog lezen kan. En ik ben mijn jongens, mijn twee jongens, ik al eens even sjoen. Dat kwam er ik wel wat uit de groen. Dus dacht, misschien moeten we dat wat groter om aanpakken. En vandaar dat we die oproep plaatsen. En hopelijk maar een mooi ploegje band. En even ziekje kennen en ik wat fine kennen. Maar dat is natuurlijk al wat mijn houdbaarheid.
1: Ja. Wat zoen je fine kennen daar?
2: Dat lijkt me een heel soort dakleer volgens mij. Maar dat is natuurlijk net het meest interessante. Wat natuurlijk wel mooi zou zijn. Die NAD-man die hier al in uniform. Dus bijvoorbeeld knopen zou heel interessant zijn. Ze zien ik bepaalde nummers zien ze van me. Ik op een metaal nummers, ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi wezen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo. Misschien al een andere scap of dat soort spul. Maar ik ben benijd.
1: En die ziekactie, hoe zul je dat dan? Dat geeft mij metaaldetectors?
2: Ja, we hebben een aantal BN zelf een metaaldetector. En van de gemeente hebben we een aantal kriegen. Daar ben ik in Oerl is mooi. Maar de gemeente archeoloog natuurlijk, want ja, dan mag je net samen ergens een scherpje in de groen zetten. Maar ze eerst toestemming hebben van de eigenaar. Dus dit geval de gemeente, dat hebben alleen maar hun regelen. Dus zal ik een soort van plan, zoals ik mij mooi strunnen, maar hoe we dat het beste oppakken kennen. Want iedereen hier vaak in zijn, dus dat we al wat voelen wordt. Ja, dat we dat goed documenteren en wil je dat voelen. En dat we dat, mochten we nou een ziekte worden, dat we dan weten van hier is wat voelen en dat is misschien een interessant plak. Dat het wel een beetje officieel gaat en net samen wat luk raken beginnen te graven.
1: Nee, want je wil de boel in het versteuren vanzelfs. Het is historische groen, dus het kan er net samen in omskeppen.
2: Nee, de meeste bijvoorbeeld net altijd diep graven. Hè. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Maar we hopen ik natuurlijk dat het een heel dat het de jeugd ik ambitie dat die geïnteresseerd eruit ziet dan en misschien heb ik de geschiedenis kant ik wat opbollen.
1: We hebben een oproep die op Facebook. Wat voor mensen kunnen zieken in om je hem te helpen?
2: We hadden in eerste instantie richten op jeugd van 10 tot 16 jaar. Die een beetje geïnteresseerd binnen dus in geschiedenis en het zieken van spul. Inmiddels al wat onmeldingen, dus dat rint al. We hadden nog meestal een jongelui binnen die. Die laars komen wel, die kan zich voormelden bij u.
1: Ja, en moet die mensen een metaaldetector hebben? Of hebben we hem niet leren lezen?
2: Nou, we hebben een aantal van de gemeente dus kregen. Dus in principe hoe dat net beslist. Dat ging in herfst, is mooi mooi, dan kun je het niet gewoon mooi nemen. Maar we hebben zelf ook wel wat beschikbaar, dus dat moet altijd goed komen.
1: Ik wens je vanmorgen een heel soort succes en dank wel voor nou.
2: Ja, je hebt het wel wat er nou wat bijzonders voelen is.
1: Ja, ik ben heel benijd. Een
2: mofferdij. Oké, hetzelfde.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
4: Voor het eerst in 40 jaar werd er in Nederland weer skippenwol wasken. En dat baat in Friesland. René van der Weijden, die is van de wolfabriek Friesland. En aan de telefoon, een goeie meetje.
5: Goeiemiddag.
4: Ja, hey, de wol hier net wasken waard, werd een wol eigenlijk?
5: Waar dan wel? Ja. België, Italië, Denemarken en zelfs richting China.
4: Ja, en je hebt toch van dat ken in Friesland?
5: Nou ja, wij hebben hier een speciaal zaak in Bitgemolen. En verkeerd wel een 40 jaar, rond 40 jaar ontdekt bij de kersjes. Dus wij kregen op een gegeven moment het idee, in de kersenfabriek. We vullen hier zelf in de dagbesteding de kersjes. En daardoor wij of mooi airpad, synthetische gerecyclede vulling of mooi wol. En dat had dus een voorkeur. En op een gegeven moment kreeg ik het idee van, nou, misschien is het ik wat dat dezelfde wol was ging in en je lokaal boy helly.
4: Ja, want dat scheelt in de kosten, leek het mij.
5: Ja, zeker. En transportkosten worden hartstikke van het neus. Dus op het moment dat in de vrachtauto stopt en nou, voor u zo wordt dan richting België gaan en het komt weer terug. Maar boeten dat. En wij willen graag dat het wol weer populair wordt en dat mensen het over wol hebben. Nou, dat slangert ik. En dat ik er eentje in een telefoontje erbij draai. De schippenboeren die krijgen niks van de wol. En dat idee die dat bij elkaar brengen kennen. Kunnen we dan niet allemaal een keer het cirkeltje rondkrijgen dat de vriendin wat oploopt.
4: Ja, maar ik begrijp toch dat die wolprijs aan het oprennen is op het stuit.
5: Oogschijnlijk is dat. Mooi is, laat ik daar beginnen, er wordt gepraat over schipwol. En dat is hartstikke gunstig. Het is ontzettend belangrijk dat die prijs van de wol weer omheen gaat voor de boer. We zijn er nog lang net op de kostprijs van de boer. Ik had het wel heel positief schetst. Okay. Daar zitten we nog net.
4: Nee.
5: Daar heb ik nog wel even de tijd voor nodig om daar te komen. En dat doe ik samen met de boer binnen de wolfabriek. Wel een mooie ontwikkeling.
4: Ja, het is populair aan het worden. Maar goed, de kostprijs zit er nog net uit. Dus dat maakt nog even verder omheen, die prijs. Jim, waske je dus die wol zelf? Hoe doe je dat eigenlijk?
5: Ja, het is een proces dat we ooit voor hier bij de stad. Hier links heet en dan word ik van. Dat is dus een knappe uitdaging. Dan ben ik ontzettend blij dat ik vanuit Brussel wou een mooie risicofinanciering en vanuit de provincie. Het idee wat we op tafel zijn, het leeg omarmd hebben. Dat wij daar een knappe subsidie van krijgen in de ondersteuning om binnen een trein hier een succesvol verhaal van te maken.
4: Ja.
5: Dus was krijg ik al zo is dit 40 jaar geleden dat laatste wolwasserij hier in Nederland weer. Dat is om de ja, het is een hartstikke arbeidsintensief proces. Arbeidsleven ben gewoon heeg.
4: Ja, dat is een duur proces dus ik.
5: Dus het is een heel duur proces. Maar goed, technieken met een tijd awards worden. En met inzet van duurzame middelen. Ook qua verwarming van het wetter. En vooral ik het lokaal hoor. Zo wij er wel lacht in dat wij samen met de boeren wel tot een situatie komen kunnen. Dat we en de boeren een goede kiloprijs krijgen. En wij de wol lokaal verwerken kunnen.
4: Ja, maar de skipper de skeert. Jim krijgt die wol. Is die wol dan sasmarg?
5: Ja. Ja, dat is variërend per boer. Ik wil per skier per ras. Er zit best wel een soort verschil in. Toen je op de eerste eer met z'n in de gaten hebben, wist ik van tevoren niet dat. Want ik was wijf keer bedekt bij de kerstjes en dan is het al verwerken.
4: Ja.
5: Daar hebben we aardig een kijk op kringen. En daar zit wel een heel soort werk in. Dat is een intensief proces om de bol goed in het voorstadium te sorteren. Het hele smargebol, dat verwerken we tot hydrocarbons. Dat kun je bij goed loonbroeken. En dus er is nergens een afval in het proces. En het wol wat uitsorteert wat heel skin is, dat wordt stoomd en verder verwerken. En wol wat nog wel wat smargs is, dat wordt wasken. Maar een keer op hele hoge temperatuur. Heel wat helemaal hygiënisch skin te krijgen.
4: Ja, je siert het haast.
5: Ik heb het 80 graden.
4: Oké. Nou, dan is hartstikke de kooktemperatuur daar. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat doe je met wol? Een trui en van Bruidje?
5: Nee, de wol hier in Nederland die is daar net geschikt voor. Tenminste, dat wat wij hier zeggen is te prikkerig.
4: Ja?
5: Daar heeft echt wel een volle vindere vezel nodig. Dus zo is het in de textiel verwerken, dan krijg je echt kriebeltruien.
4: Oh, dat joekert.
5: De wol die... Ja, dat doe ik het. Bij mij in het wollen. Dus de wol die hier waar komt, dat is de wol die in de dekbedden en de kersen zit. En ja, de wolfabriek zit in bed gemolen. En ons bedrijf zit hier in bed gemolen. Dus het is, de wie spreekt achter op de fiets, keer de vulling hier de kersen zien.
4: Okay.
5: Dus dat is een heel mooi systeem.
4: Ja, wiet en zwaad, wol?
5: Ja, wij broeken alles. Voor hen is dat net zo. Zwarte wol, ja, kist in dek ben, praat je net broek, want het zus voor de tijken heen.
4: Oh, ja.
5: Maar bij kerst is met dubbel tijken, dat wordt dus de kleur net zus. En de wolkwaliteit is hetzelfde. Maar goed, als mensen een zwart pikje in een tijkje zullen, dan denken ze, oh, is dat smart. Ja.
4: En je krijgt zo'n werken van Harnum Thijs Jinten, maar hij is zo'n startwerk rijden, ja.
5: Ja, dan moet je achter dat we uitlezen. Ja. Dus ja, wij kunnen alles verwerken.
4: Ja, oké. Hey, en ja, dan wist ik een beetje afhankelijk van, want er was die cirkel groen te krijgen van de skippenhouders zelf. Doggen die mai in dit verhaal?
5: Ja. Ja, we hebben het idee ik voor hier maat op tafel en kanaal de boeren opzocht. Die zijn great enthousiast. De problematiek binnen de skippenhandel is uiteraard die. Ja, ze hebben een soort verkeers nog aan arruineren, maar de kiloprijs voor de wol, een beetje ski op skeer, kost in 24 de kilo.
4: Oh.
5: Dus want de berichtgeving die op dit moment in de krant zit, dat lijkt het dan dat het voor de boeren al geregeld is, maar die ben er nog lang.
4: Hè. Die goudmine is het dan net, hè?
5: Nee, zeker net. En dat heb ik wel zijn beperking. De prijs is wel heger, maar dan kiezen ze meestal met synthetische feestjes, want in het einde van het proces. En dat zit er een maar in het geleden de wol de populariteit verleren. Ja. Omdat het te duur was ten opzichte van synthetische vezels.
4: Ja.
5: En dat proces probeer ik te keren. Dus er zit wel ergens een plafond in. Maar ja, de boeren er ontzettend enthousiast. En samen hebben we nooit gedacht over een groep daarin te vormen. En dus wat er nou wel wat gebeurt. Er werd wel zo praten over wolprijzen. Dat zijn altijd dagprijzen. En wij willen gewoon nog een vaste prijs daar. Als het om een leven is, dan is dit de prijs van dit jaar. En maar we komen hier in een mooie opbouw in Siki.
4: Ja, en het is dit jaar om een proef, maar die wolfabriek. En het worstje van die wol. En wanneer mag dat een succes wezen?
5: We hebben het project van Traai hier. En het idee is, 40 geleden is het feitelijk stoppen.
4: Ja.
5: Omdat toen de afvallozingswet op tafel kwam. En in Nederland geven we daar best wel heel vier in. Dus zeker in dat net bij Fabrikoor. En simpel idee is, bij al het wetter werd filtreren. Maar met een membraantechniek, dan heb je geen afvalwetter. Dan heb je een gesloten systeem. En dan voldoet ik aan alle regelgeving. Er is geen afval.
4: De techniek
5: is het stuk van het project. Ja.
4: De techniek is heel iets verder. Nou, we zullen zien hoe dat gaat met het Wolfabriek Friesland. René van der Weijden, dank u wel voor het verhaal. En een mooie dive verder.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Mijn optocht tot de stad en Surinaamse muziek in de Prinsentuin vierde Ljouwt de afschaffing van de slavernij. De feestvierders die gingen als het alle keer kleren aan, maar daarop kleurige kleuren weer te jaren.
4: Kleurrijke rok aan en een paarse top. Om toch, als we het vieren, dan moet het een beetje kleurrijk zijn, toch?
5: En je hebt een broosje opgespeld?
4: Ja, een herdenkingsspeld. Hoe heet die ook alweer?
6: Een cabraspeld.
4: En ja, dat is het teken van herdenking.
6: Nou, ik wou iets mooi kleurrijks aan. Het is vandaag natuurlijk een viering. Gisteren hadden we de herdenking, vandaag de viering. Dus kleurrijk en het is een jurk gemaakt van Afrikaanse stof.
5: En wat betekent deze dag voor jullie?
6: Vrijheid mogen vieren, dat we met z'n allen door één deur kunnen. Dat we geen gescheiden groepen meer hebben. En dat we gewoon ja, door één deur kunnen.
7: Vandaag is de dag dat in 1963 door de slavernij werd afgeschaft. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de slaven nog 10 jaar moesten doorwerken. Tot 1873 voor Nederlandse, voor hun eigenaren, zeg maar. Dus ze waren niet werkelijk vrij. En in mijn geval, mijn vader was van Surinaamse afkomst. Mijn moeder is Nepalees, Indiaans. Nou, ik vind het dus een plicht naar mijn voorouders. Want 7 generaties terug heb ik een slavin als overgrootmoeder die uit Sierra Leone kwam. En het leuke is dat ik dus tegenwoordig werk in West-Afrika. In het land waar mijn grootmoeder vandaan kwam, Sierra Leone. Dus de kleding die ik aan heb is ook een mix van allerlei landen waar dus de slaven vandaan kwamen. Het is een hele belangrijke dag voor mij, heel emotioneel om dit te doen.
5: Ja, want in uw familie zat dus ook een slavernijverleden. Hoe is dat dan dat dan hier nu in Leeuwarden wordt gevierd, Ketty Kotti?
7: Ik vind het geweldig, want ik woon dus 30 jaar in Leeuwarden. En ik ben 30 jaar lang dus naar Amsterdam gegaan. En het is zo belangrijk voor Leeuwarden dat ze weten dat er dus hier Surinamers zijn die ook met een slavernijverleden kampen te maken hebben. En dat Leeuwarden ook in het verleden ook heeft deelgenomen aan de slavenhandel. Hè? En daar heb ik het persoonlijk heel moeilijk mee. Maar er begint gelukkig nu onder de blanken, onder de Nederlanders, ook besef te komen van het is een stukje van onze geschiedenis ook. Niet alleen van de Surinamers. Dus we hebben een boodschap voor de mensheid, zeg maar hier.
5: Vandaag, voor mij persoonlijk, is het gewoon stilstaan bij de onmenselijke wreedheden die mijn voorouders, dus voorouders van alles waar de mensen hebben moeten doorstaan, dat ze ervoor gevochten hebben, zodat wij vandaag hier zonder ketting aan onze armen, aan onze nek, aan onze benen kunnen staan. Dus voor mij is dat de vrijheid vieren. En het is voor ons een gedeelde geschiedenis, hoe pijnlijk het ook is. Dus dat wel. Want heel vaak wat je hebt, is dat mensen zeggen van, oh, 400 jaar geleden, dat is heel lang. Ik heb er niks mee te maken. Maar het is niet 400 jaar geleden. Het heeft meer dan 400 jaar geduurd. Maar het is pas 153 jaar geleden. En ik ben de 4e generatie geboren in vrijheid binnen mijn familie. En ik heb de 1e generatie geboren in slavernij. Die heb ik nog meegemaakt. Ik was 16 toen zij kwam te overlijden. Dus dan merk je, als ik het zo ga vertellen, dan besef je dat het nog heel recent is. Mijn vader, die wordt volgend jaar 75. Hij heeft mensen gekend die in slavernij hebben geleefd. Dus dan zie je dat het niet 400 jaar geleden is. Het is pas 153 jaar geleden.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Misschien wist er wel bij op het stadspark juster in Greens. 40.000 mensen daar die mij zong My Mumford & Sons. Heel wat oors, het is een haste squalvakantie. Die squalvakantie die is in ondertocht en het budget van een soort leerlingen van groep 8 als je het nemen van de basisskwallen. Ik bij IKC Zwette in Snits, Mikkeliks. Maar voordat de 44 leerling oer de reden loper naar haar volgende stap reizigen, stappen ze eerst machine on in boordjes. Dat vertelt Eef Sprenger, directeur van de basisskwal in Snits.
8: De groep 8 ben is de laatste dag op IKC Zwette bij ons in Snits. En ja, wat een trotte squaldag natuurlijk is dat de ben oer de rode loper squallen u gaan. Alleen dat doen ze bij ons ook. Alleen dan hebben we nog een extraatje. dat ze naar de het rivierke steeds maar de Zwette rennen en daar lezen een stuk of size zo'n sloepen of bootjes kleer. En dan varen ze oer de Zwette langs alle banen en orders en pakkers en beppers en dan zwaaien we ze er uit.
9: Ja, en is dat normaal dat je hem dat doet?
8: Ja, dat is wel een beetje traditie ondertussen. Dat de band dan die kan uitgaan en dan echt even de publiekelijk rondvaren en uitzwaaien.
9: Ja, en hoe is die traditie ooit ontstaan?
8: Ja, dat is eigenlijk ontstaan toch. Wat filosofeert aan de tafel, steeds maar. En zo van hoe mooi zou het wezen om maar het wetter van wetterstad snits om dan op deze manier met de band dat uit te zwaaien. Dus en dat is eigenlijk zo een beetje aan de tafel ontstaan en eigenlijk een beetje een traditie worden.
9: Ja, en ik kan me vaststellen voor groep 8 is dit ook altijd wel een momentje. Want is dat ook altijd dreig om er weer afscheid te nemen van de leerlingen die dan takkend hier naar de simmer net weer rondkomen op de squallen bij Jim?
8: Nou ja, het is een speciaal momentje. Hè. Die band die levert er naar taag. Maar het is natuurlijk een heel mooi, positief, feestelijk moment. En de emoties zijn meer vanuit het vreugde dan vanuit verdriet dat ze de squallen verleren.
9: Ja, precies. En dat gaat dan om groep 8. En hoe zitten die voor groep 1 onder mijn zoon eruit?
8: Ja, dan hebben we vaste jacht voor de groepen 1 tot en met Fjouwer. Dat dachten we eerst en dan om 10 uur voor de band van 5 tot en met zoon. Nou, we drinken, we gaan muziek, want ook de muziek is, we gaan een speciaal zwetterlied. En dan wordt jongen en ook jongen bij de kade als de band van groep 8 hoe de zwetter varen.
9: Ja, want Jim Squallen hiet inderdaad IKC de Zwette. En dat zwetterlied, dat is best bijzonder toch, dat de Squallen lied hier, dat hier mijn Squallen vroeger net.
8: Nou, bijzonder. Ja, we hebben wel echt een speciaal lied, melodie. Iedereen is van de wereld, dat is het melodie. We hebben dat op zongen, we hebben een tekst op Makaha. En dat wordt toch een beppe, maar ondersteuning van Traje Fun, van haar live zongen onder kade familie. Dus dat wordt is altijd een hele leuke happening.
9: Ja, en is dat dan ik meteen, Joet, de laatste squallen die voor allebei?
8: Ja. Voor Joet is de hele, sluiten we om 12 uur, sluiten we de squallen. En dan gaan wij natuurlijk als leerkrachten nog wel even wat deur komen. De squallen even weer netjes te maken of ook weer op te roemen voor even de schermmaak. En dan gaan wij morgen ook simmervakantie.
1: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ik was vanmiddag weer eens in Good Old Den Haag. Voor mijn afspraak haalde ik snel een espresso. Mooie mensen krijgen vandaag gratis koffie, zei de barista joviaal. Ik wilde net zeggen, goh, nou, dat is aardig. Maar hij was me voor. Voor u, €4,50. Welkom bij het oog. Een belangrijke uitspraak van de Raad van State gaan we bespreken. De staat moet 7 kinderen een verblijfsvergunning geven. Hun grondrechten wegen zwaarder dan het strenge asielbeleid, oordeelde de hoogste rechter. Een van hen is straks hier en ook een advocaat die vertelt wat dit allemaal betekent. Het was een bijna perfecte misdaad. Ja, bijna, anders hadden we het er waarschijnlijk niet over. Een van de grootste goudroven uit de geschiedenis. In huidige waarde €120 miljoen aan goud. Morgen gaan de rechters kijken op de plaats delict in Rotterdam, waar dat goud uit de kluis is verdwenen. Het is het einde van het parlementaire seizoen. Met 3 oppositieleiders sprak ik eerder op deze soort van laatste dag voor de vakantie over hoe je oppositie kunt voeren tegen een minderheidskabinet. Maar we gaan beginnen met het nieuws van
1: donderdag 2 juli.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn vermoedelijk seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.
3: We denken dat het eigenlijk nog meer moeten zijn. Want we weten bij mensenhandel, het is zo onzichtbaar. En pas als je er nou op zoek gaat, ga je het zien.
2: Dit slachtoffer doet nu haar verhaal.
4: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Het misbruik vond op verschillende plekken plaats.
4: Meestal was het in een camper of een caravan. Dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Dit slachtoffer werd uitgebuit door haar oom.
5: Hij zorgde ook gewoon dat ik eigenlijk alleen nog maar vast kon klampen aan hem, want hij gaf eten.
2: Deze vrouwen bieden nu hulp aan als ervaringsdeskundigen.
4: Dat ook een boodschap van hoop geeft.

0: familie.
1: De excuses van het kabinet riepen gemengde gevoelens op. Deze zoon was tevreden.
2: Ik vond het een redelijk volledig excuus.
1: Maar deze zoon had er meer van verwacht.
3: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat.
1: Het kabinet komt met herstelmaatregelen zoals inzicht in adoptiedossiers. Maar volgens deze afstandsmoeder moet er meer gebeuren.
0: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat het makkelijker gaat, psychische hulp voor vrouwen en kinderen.
1: In Den Haag werd gedebatteerd over de plaats waar er kerncentrales moeten komen. Veel Groningers op de publieke tribune, want die willen geen centrale in de Eemshaven.
4: De afspraak was dat Groningen niet meegenomen zou worden, dat het geen serieuze optie was.
1: Maar voor de staatssecretaris is de Eemshaven wel degelijk een optie. Balen voor die Groningers dus.
4: Ja, lekker is dat.
1: Ook Kamerleden begrepen er weinig van.
5: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon er komt geen kerncentrale in Groningen?
1: Ook Terneuzen is nog een kanshebber voor de kerncentrale. En dus waren er ook tegenstanders uit Zeeland bij het debat.
6: Ik heb vrij gevraagd vandaag voor mijn werk. Ik doe het niet voor mijn lol. Je doet dat omdat het echt nodig is.
1: Ze waren met zoveel mensen dat ze de tel kwijtraakten.
7: Ik weet het aantal niet. Weet iemand het aantal Zeeuwen?
1: Een rel in de wereld van de games. Sony biedt over 2 jaar geen games meer aan op een schijf.
8: Mamma mia!
1: En dat dacht deze eigenaar van een gamewinkel ook.
9: Ik denk, ze zijn gek. En zo dom.
1: Sony maakt zich er niet populair mee.
9: Dit gaat ze heel veel klanten kosten.
1: Gamers zeggen nu tegen Sony...
10: Game over.
11: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
1: Er woeden grote bosbranden in Zuid-Frankrijk... waar nu meerdere campings worden ontruimd. Aan de lijn Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Goedenavond.
12: Goedenavond.
1: Ja, wat is het laatste nieuws daar?
12: Ja, wat vanavond bekend is gemaakt... is dat meer dan 2000 brandweermannen en vrouwen vandaag op de been zijn... om 30 verschillende natuurbranden in het land onder controle te krijgen. Bijna allemaal in het zuiden. Duizenden mensen die zijn geëvacueerd, vooral in het departement Pyrénées-Orientales. Daar waar dus ook de campings zijn die je net al noemde. Maar het vuur kwam ook tot een jachthaven in Canet-en-Roussillon... en ook verschillende bedrijfspanden die zijn in vlammen opgegaan. En vandaag is er daarom ook een crisisoverleg geweest... in Marseille. En premier Sébastien Lecornu die was er ook bij en die zei dat dit jaar alleen al 8700 hectare aan land is verwoest. En dat is heel veel voor deze tijd van het jaar, zeker zo vroeg in de zomer. En daarom dus ook erg zorgwekkend, zei hij.
1: Je was vorige week zelf in dat gebied tijdens de hittegolf. Wat heb je daar toen gezien?
12: Ja, dat klopt. Ik was daar toen om een verhaal te maken in het departement Hérault met de brandweer, juist over hoe zij zich voorbereiden op bosbranden. En Frankrijk zat toen inderdaad midden in een hele zware hittegolf, de heetste dagen ooit gemeten. En dat had ook als gevolg dat het landschap heel snel heel erg droog werd. We zagen ook het gras, struiken, bomen, die waren als het ware al helemaal vergeeld. En de brandweer die daar sprak, die zei ook van ja, we moeten ons echt gaan opmaken voor een heftig seizoen dat ook veel eerder in het jaar gaat beginnen. En ja, dat blijkt nu ook, want juist ook in dat departement waar ik was, woeden vandaag ook branden. Wat daarnaast ook meespeelt, ik hoorde een brandweercommandant vanmiddag op de Franse radio zeggen dat eigenlijk nu alles bij elkaar komt. He, je hebt de droogte, maar ook de wind. Die komt uit het noordwesten. Dat is vaak een droge, krachtige wind, waardoor een brand zich heel erg snel kan uitbreiden. En daarnaast heb je ook de luchtvochtigheid die momenteel heel erg laag is. Dus ja, alle condities die zijn nu bij elkaar gekomen voor bosbranden die zich heel erg snel kunnen gaan verspreiden in Frankrijk.
1: Dank voor je update, Saskia Houtuin. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Robert Baltus en hij begint met voordragen.
13: Schiphol begint de zomervakantie met flink minder beschikbaar personeel bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En dat roept het beeld op van een paar jaar geleden. Lange rijen voor vertrekkende passagiers. De afgelopen dagen lag het ziekteverzuim op 15%. En dat heeft te maken met recente aanbesteding van 6 naar 3 bagageafhandelaren. En dus krijgen 2000 mensen een andere baas. De roosters zijn niet op orde, er zijn dus al zieken. Er zijn veel vacatures niet ingevuld en dus melden meer mensen zich ziek.
1: Schiphol zegt dat het overgrote deel van de reizigers een snelle en soepele doorgang gehad heeft bij de handbagagecontrole de laatste weken. Dat geeft vertrouwen voor de zomervakantie, zeggen ze. Tijdens de zomervakantie zullen naar schatting 12,7 miljoen passagiers reizen via Schiphol.
13: Gemeente hoopte van minister oplossingen te horen. Over de opvang van 140.000 Oekraïners die sinds de Russische invasie naar Nederland zijn gekomen. Ze hoopten op toezeggingen in een Kamerdebat met CDA-asielminister Bart van

0: de Brink. De zorgen zijn groot, schrijft Trouw. Het kabinet wil Oekraïne helpen, maar gaat er ook vanuit dat de vluchtelingen straks na de oorlog weer teruggaan om het land op te bouwen.
1: Maar de Russische president Poetin weet niet van ophouden. Intussen is de mentale gesteldheid van veel Oekraïners volgens onderzoek verslechterd. Ze wonen nog steeds vooral in tijdelijke opvang, voelen zich onveilig. Ze werken vaak onder hun niveau, ze spreken vaak nauwelijks Nederlands. 40% van hen wil na de oorlog in Nederland blijven. De gemeenten willen dat het kabinet stopt te doen alsof de oorlog tijdelijk is en dat het Rijk regie gaat pakken. Maar veel toezeggingen kwamen er niet.
0: Linda Nuchteren van 39 en Nicole van Keulen van 45 hebben allebei ruim 5 jaar ernstige post-covid. Aan het einde van een lange gang, achter deuren die maar heel soms open gaan, liggen 2 ernstig zieke vrouwen die geen kant meer op kunnen. Links Linda, die op goede dagen even in haar ligrolstoel uit bed kan. Rechts Nicole, zwak en bleek, onder haar pastelkleurige gehaakte deken, vastgekoppeld aan een infuuspaal. Maar ze moeten weg uit het behandelcentrum vanwege de regels. Ze zijn uitbehandeld. Wat daarachter zit, leest u in de Volkskrant.
1: U heeft het misschien wel hier op de radio gehoord. Sire, de club die ons vaker oproept fijne dingen voor elkaar te doen, vindt dat we vaker een praatje moeten maken. Maar hoe begin je, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Psycholoog Roos Vonk die weet dat. Een gesprekje bij de bakker mensen net zo goed uit hun eenzaamheid kan halen als een diep gesprek met een vriend, zegt ze. Wie tegenwoordig in de trein om zich heen kijkt, ziet mensen met gebogen nek in hun telefoon gedoken en met wat pech hebben ze dan ook nog een koptelefoon op het hoofd.
0: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent? Het goede nieuws is dat je jezelf kunt trainen in de zogenoemde small talk, zegt Vonk. Het belangrijkste is dat je er niet te veel druk op legt. Je moet gewoon even door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Je zult merken dat het in ieder geval dat ongemakkelijke gevoel minder wordt als je het een paar keer doet.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rex Orange Country met Benny Sinks en het nummer heet Loving is Easy. Baanbrekend wordt het nu al genoemd, de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. De betrokkenen die noemen het zo, baanbrekend. Twee van die betrokkenen leggen straks uit waarom. Advocaten Anja van der Meer en Eva, die als kind 12 jaar lang in onzekerheid heeft geleefd, is inmiddels 23. Eva, hartelijk welkom.
1: Bedankt.
0: Ja, kun je zeggen wat dit voor dag is? Hoe heeft het bericht jou bereikt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd. Dus,
0: want je hebt nu een verblijfsvergunning.
1: Ja, klopt.
0: Ik vraag even aan Anja van der Meer, de advocaat. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Is dat dan definitief of kan er nog een hoger beroep of een wetswijziging of wat dan ook komen?
2: Ja, ik wil even een kleine correctie maken, want het is niet alleen deze zaak. Er zijn nog twee zaken van twee Nigeriaanse families waar de Raad van State een gelijksoortige uitspraak heeft gedaan. En we stonden destijds met z'n drieën ter zitting, zeg maar. Nee, de Raad van State is het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht. En daar kan in Nederland geen hoger beroep meer tegen ingediend worden.
0: Dus zo is het, die verblijfsvergunning die wordt niet meer ingetrokken. Kunt u uitleggen wat het oordeel was? Hoe hebben zij dat opgebouwd bij de Raad van State? Wat was hun redenering?
2: Nou, het is een zaak die in 2019 begonnen is. En toen was de definitieve regeling kinderpardon. Daar heeft de familie een aanvraag voor ingediend. En daar voldeden ze net niet aan. En uiteindelijk is er doorgetoetst in het kader van artikel 8 EVRM. Dat betekent privé- en familieleven. En de IND, het ministerie van Justitie, ministerie van Asiel en Migratie, die heeft zich vooralsnog altijd op het standpunt gesteld van voor privéleven. Dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je vrienden hebt, allerlei sociale contacten, vrijwilligerswerk, noem maar op. Heeft zich, ja, maar dat is inherent aan langdurig verblijf. En de Raad van State heeft gezegd van nou, er zijn unieke zaken op basis van Europese jurisprudentie. En dan kan je daar zo niet mee omgaan. Dan moet je goed die belangen, die individuele belangen van kinderen, moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen. En dat opgebouwde privéleven. En zoals ik dat alvast mag vertellen, van deze families hebben verblijfsvergunningen gekregen. Ook denk ik, omdat natuurlijk kinderpardon ging over een periode van 5 jaar dat de mensen in Nederland waren. En deze zaak heeft 7,5 jaar geduurd.
0: Juist, dus, maar in essentie zegt u, het is een afweging van verschillende belangen. En een grondrecht, het opbouwen van een privéleven, weegt zwaarder dan het belang van de Nederlandse staat. Dat is namelijk het asielbeleid.
2: Ja, natuurlijk, restrict migratiebeleid mag gevoerd worden, ook conform de Europese jurisprudentie. Maar die individuele belangen van die kinderen, die zijn in bepaalde gevallen uitzonderlijk en die moeten zwaarder meewegen en beter naar gekeken worden. En daar ziet de afdeling op toe. Staat er letterlijk in de uitspraak.
0: Eva, jij bent nu 23, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië. Je hebt dus eigenlijk het grootste deel van je leven in een soort onzekerheid geleefd.
1: Ja, helaas wel, klopt.
0: Wat betekent dat voor je leven?
1: Het maakt je heel erg kapot van binnen natuurlijk. Ik kan het heel lastig uitleggen wat het met je doet. Dat mentale onzichtbare litteken. Ik denk dat dat nog heel lang zal blijven hangen.
0: De spanning, de stress.
1: Ja, de spanning, de stress. Ik heb nu gelukkig verblijfsvergunning, maar dat betekent niet dat mentale zorgen en alles gelijk is verdwenen.
0: Het leed is al geleden. Maar wat mag je allemaal wel en niet als je die verblijfsvergunning niet hebt? Als je dus in zo'n onzekere positie zit, als je niet echt die status hebt? Nou, mocht jij werken bijvoorbeeld?
1: Nee. En ik wou heel graag werken, maar dat mocht helaas niet. Je mag eigenlijk heel weinig, als je geen verblijfsvergunning hebt, je mag niet werken. Je mag niet op vakantie, je mag geen rijbewijs. Niet op studiereis. Enige wat je mag doen, sociale omgeving, dus daar sta je sowieso vrij in om vrienden te maken natuurlijk. En na mijn middelbare school het afronden en nadat ik 18 werd, het werd ook steeds moeilijker om te studeren, want je bent al volwassen en eigenlijk heb je daar geen recht meer op. Of je hebt het wel, maar het is gewoon heel moeilijk om al die zaken te regelen. Dingen wat voor mensen met verblijfsvergunning of mensen uit Nederland vanzelfsprekend zijn, was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend.
0: Dus je mag eigenlijk geen leven opbouwen?
1: Nee. Soms had ik ook echt in mijn hoofd de vraag van, ik ga steeds door en ik stop niet. Ik geef niet op, maar waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is ook het enige wat ik kan doen en ik ga doen met de hoop dat ik later, zodra ik verblijfsvergunning heb, dus nu, hè, ik kan ook echt niet wachten tot ik ga beginnen met werken, carrière opbouwen en daarnaast ook iets terugs doen voor de Nederlandse samenleving. Ja.
0: We gaan even tussendoor naar een spookrijder.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hoijpolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hoijpolder een spookrijder tegen.
0: Eva, je zei het was heel moeilijk om een leven op te bouwen. Ja. Eigenlijk mag je allerlei dingen die anderen mogen niet. En toen zei je, nu hoop ik echt zo snel mogelijk te kunnen gaan werken en mijn plek te vinden in de samenleving en toch ook wel iets terug te doen.
1: Ja, het voelt voor mij echt alsof ik een nieuwe leven krijg. Alsof ik herboren word. Want ik zei dat ook gisteren tegen mijn zusje van, het is gewoon eindelijk klaar. We mogen werken, we mogen rijbewijs halen, we mogen op vakantie. We mogen gewoon door met ons leven zonder het zorgen van wat als.
0: Mevrouw van der Meer, het gaat nu over 7 kinderen. Kan dit nog een precedent scheppen voor andere gevallen? Heeft dit nog andere gevolgen dan alleen de zaken waar die uitspraak over ging?
2: Dat denk ik en dat hoop ik ook zeer zeker. Bij de afdeling heb ik ook al gevraagd van, dit zijn niet de enige zaken en de kinderen die al zo langdurig in onzekerheid verblijven. En ook in de uitspraak staat bijvoorbeeld dat die langdurige onzekerheid ook weer een van de belangen is. En eigenlijk is in mijn ogen dan de IND op zijn vingers getikt van, die belangenafweging, die belangen van die kinderen, die hebben jullie gewoon altijd, of tenminste vanaf nu dan, niet goed gewogen. En er zijn natuurlijk juist die kinderen hebben al dat ze heel lang allerlei banden met Nederland hebben en hier echt dat privéleven opgebouwd, dat zwaar mee moet wegen hoe het uiteindelijk zich weer gaat zetten is een tweede. En daarnaast hoop ik ook dat de rechters hierin een handvat zien om af en toe zelf ook de handschoen, of tenminste het op te pakken door in bepaalde gevallen te zeggen, aan deze onzekerheid moet een einde komen, deze mensen moeten een verblijfsvergunning.
0: Het viel me op dat de politiek tamelijk stil was over deze uitspraken. Ik heb er eigenlijk niet echt een politieke reactie van de minister of zo gehoord. Hoe ziet u dat?
2: Nou, ik denk dat het natuurlijk een beetje lastig te rijmen is met het migratiebeleid wat op dit moment men pleegt te voeren. Men is ook heel druk met het nieuwe migratiepact wat op 12 juni is ingegaan. Europees migratiepact. En ik denk dat ze zullen ook eerst moeten, want dat was ook ter zitting bij de Raad van State. Toen werd de minister, of tenminste de vertegenwoordiger van de minister, ook gevraagd van, over welke groep kinderen hebben we het? En toen was daar geen antwoord op. En ik denk dat misschien intern eerst inzichtelijk moet zijn van, over welke kinderen hebben we het, over hoeveel kinderen hebben we het, voordat men daadwerkelijk overgaat, misschien naar aanleiding van deze uitspraken, het schrijven van beleid daarover.
0: Eva, heb je eigenlijk al meteen een papiertje concreet in je handen dan? Of moet je dan ergens naartoe waar je vergunning moet ophalen, fysiek?
1: We moeten nog officieel wachten op de reactie van de IND. Want uiteindelijk zijn zij degene die mij het verblijfsdocument moeten geven. Dus daar zijn we momenteel op aan het wachten. En dan mag natuurlijk alles beginnen. Want zonder verblijfsdocument kan je ook vrij weinig op dit moment.
0: Je leven kan beginnen.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes met alles. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Ik hoop ook dat dit uitspraak ook een positieve jurisprudentie kan hebben voor de rest van de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen met heel veel, enorm veel kwaliteiten die hier ook recht op hebben. En zeer verdienen ook op een verblijfsgunning. Dus ik hoop dat dit ook iets positiefs voor hun kan betekenen natuurlijk.
0: Dank je wel.

0: Naomi Song Close. Morgen begint het zomerreces bij de Tweede Kamer. En dus was het een beetje een soort van laatste dag voor de vakantie vandaag. Ik ging naar Den Haag en sprak daar met leden van de oppositie over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Oppositie voeren tegen een minderheidskabinet. Hoe ziet zo'n laatste dag eruit voor de drie fractieleiders die tegenover mij zitten hier in Den Haag? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jimmy Dijk van de SP en Chris Toffer van de SGP. Goedenavond. Begin van de avond. Hoe is eigenlijk zo'n laatste dag? Is dat een beetje, Jimmy, een laatste dag voor de vakantie? Is zo'n soort sfeer?
1: Nou, vakantie kan ik niet zeggen, want het weekend zit nog helemaal vol voor mij in ieder geval. Maar je merkt wel dat alle dingen afgemaakt moeten worden. Dus er zit wel een heel rap tempo in van werken. Eigenlijk, dat zit hier altijd. Maar ik merk die laatste dagen zit er nog even een versnellingje bovenop.
0: Maar hoe is dan, Mirjam Bikker, zo'n laatste dag heel veel stemmingen die moeten worden afgerond?
2: Ja, we hebben al een keer gestemd vanmiddag. Dus ook zie je wel dat de voorzitter probeert al die stemmingen er op een galante manier doorheen te jagen.
1: Maar op een galante manier doorheen jagen?
2: Ja, dat is precies het spanningsveld.
0: Gewoon vaart maken eigenlijk.
2: Ja, vaart maken, maar wel recht doen aan de stemming is natuurlijk niet zomaar iets. Dus je ziet ook verschillende Kamerleden bij iedere motie kijken. Wat is hun motie waarvoor zij geknokt hebben. Maar ondertussen stemmen we wel over 100. De moties. Nou, daar is het spanningsveld. En dan heb je nu nog allerlei vergaderingen en commissies lopen en commissiedebatten van mensen die met elkaar nog proberen iets voor elkaar te krijgen voordat Den Haag toch een beetje leegtrekt. En dat moet allemaal vandaag gebeuren. Daarnaast voel je dat er nog een aantal grote debatten zijn. Neem bijvoorbeeld stikstof gisteren. Dus dat voel je ook zo door de dynamiek heen sluipen. En een coalitie heeft altijd in die laatste weken ook gewoon een aantal spannende momenten. Dus ja, dat komt allemaal samen op deze dag. Dat maakt het voor de Binnenhof Watchers tot een fantastische dag. Voor mensen zoals wij in de oppositie, denk ik, wel hard werken, maar niet die stress erop die onze coalitievrienden hebben.
0: Maar hoe laat wordt het meestal, zo'n laatste dag? Is dat 3:30 s'nachts, middernacht?
2: Dat heb ik wel meegemaakt. Maar nu, het ligt aardig op planning. Dus het zou kunnen dat we gewoon met de trein naar huis kunnen.
0: Nou. Dat zou mooi zijn. Christoffer, het was een heel ander parlementair seizoen, omdat dat we voor het eerst in lange tijd met een minderheidskabinet zitten. En dat maakt natuurlijk ook het spel anders. Dat geeft de oppositie ook een andere rol. Hadden jullie meteen van, wat gaan ze doen?
3: Het vorige seizoen zaten we ook met een minderheidscoalitie.
2: Ja. En wat voor een.
3: Maar dat was moeizamer dan deze, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ten opzichte van het jaar daarvoor eigenlijk best een verademing in hoe je met elkaar werkt, hoor.
0: Maar moeten jullie dan als oppositie je rol vinden in zo'n constructie?
3: Dat kan van Mirjam en van Jimmy natuurlijk weer anders zijn. Maar voor ons, ja, ik vind echt wel een beetje de rol zoeken van hoe doe je dat met elkaar? En met name omdat je merkt dat het kabinet in het verleden kwam er best wel eens een keer een minister langs of ging je ergens naartoe. En nu is het echt dat je denkt, als een keer een week niet geweest, dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Maar het is enorm veel, ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje gekscherend koffiedrinken genoemd. Maar het is heel veel overleg en zoeken van hoe kom je tot iets. En ja, er wordt af en toe wel heel veel aandacht besteed aan dat je als kleine partij met 3 zetels het ook nog een beetje erin kunt vinden wat het kabinet doet. Dus het vergt gewoon een andere rol, ja. Het is veel meer, je kunt ook iets minder vrije rol pakken. Omdat elke keer het wat betekent, als je iets niet vooruit helpt, dan lukt het niet. Hè. Ze hebben wel de oppositie gewoon echt nodig.
0: Jullie zijn belangrijker geworden. Ze zijn van jullie afhankelijk.
3: Kijk, in het verleden ook andere kabinetten. Wij zijn altijd een constructieve partij geweest. Ik zeg altijd kritisch constructief. Maar wij zijn nooit een partij geweest die er ergens naar neigde om een kabinet een hak te zetten of naar huis te sturen. Nooit. Maar nu merk je nog sterker dat het wel enorm belangrijk is. Er zijn gewoon bijvoorbeeld afgelopen week een wet vrij en veilig onderwijs. Ja, er zaten echt lastige dingen. Normaal denk ik, het kabinet, dat halen we. Ik had de indruk dat de staatssecretaris nu, terwijl de coalitie totaal steunde, maar de rest niet, toch wit wegtrok dat zo'n wet het niet haalt. En we hebben de afgelopen periode vaker dit soort dingen gehad. Maar dan dachten we van ja, als we nu het stevig aanpakken of te hard spelen, dan gaan er dus een heleboel dingen niet door. Hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt nog iets groter dan daarvoor. Terwijl we die eigenlijk vanuit SGP ook die jaren daarvoor altijd wel voelden. Maar ja, nu nog iets meer.
0: Die voelen jullie dus ook echt heel erg. Jullie zijn constructief. Want je zou kunnen zeggen, dan heeft het kabinet een probleem als het er niet doorgaat. Maar u ziet dat ook wel van wij moeten zorgen dat dingen doorgaan.
3: Nou, in die zin, kijk, als het ons echt totaal niet past, denk je, ja, dan moet een coalitie ook wat nadenken. Dat doen ze overigens geregeld ook wel. Dat je denkt, van er wordt wel rekening gehouden ook met wat je vindt. Ik merk dat heel sterk. Maar ja, die verantwoordelijkheid drukt me wel zwaar. Want kijk, je kunt wel denken, zij moeten doen. Op zich is het ook zo. Ze hebben zelf gekozen voor deze constructie. Maar het land moet ook bestuurd worden. En ik heb nu 2 keer gezien dat een kabinet snel viel. Rutte 4 viel snel. Schoof 1, oh ja, het is er maar 1 geweest, hè, dat kabinet. Maar dat viel ook snel. En je merkt wel dat het land dan niet vooruit komt. Dus ja, ik zou niet graag zien dat we nu weer binnen de kortste keren verkiezingen hebben. Want dan, ja, dan hebben we uiteindelijk straks misschien wel 6 jaar gehad dat het land toch behoorlijk stil ligt. En dat is in het land niet goed. En ook voor onze internationale positie is dat gewoon heel desastreus.
4: Jimmy Dijk, voelt u dat ook zo? Want je zou kunnen zeggen, nu heeft de oppositie de macht. Laat ze maar lekker werken en laat ze maar met plannen komen die wij wel mooi vinden.
1: U zegt het terecht, nu heeft de oppositie de macht. Ik vind dat heel treffend verwoord. Ik ga niet een kabinet steunen en zeggen dat ik ontzettend constructief ben door mee te gaan werken aan afbraak. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien. Ik zie dat het kabinet constant bezig is met vrienden zoeken in Den Haag. Maar het vertrouwen in de samenleving verliest. En daar ga ik niet aan meewerken. Ik ben veel meer van de lijn die ik ook heb gezien de afgelopen week. Ik zit hier naast mevrouw Bikker. En ik weet dat onze Sarah Dobbe samen met mevrouw Bikker heeft gewerkt aan bezuinigingen op de zorg, op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, langdurige GGZ van tafel krijgen. Dat heeft de oppositie gedaan. En dat vind ik een stuk constructiever dan dit kabinet, wat voornamelijk afbraakplannen heeft. En dat ik ook partijen zie die ja, toch een beetje tegen die macht aan willen schuren en meewerken aan die afbraak. En het daardoor zeggen, ja, daar wordt het een beetje minder slecht van. Maar dat is geen vooruitgang voor mensen. En dan kun je zeggen, ja, dan valt een kabinet. Ik ben er niet voor dat het kabinet valt. Maar ik zie wel dat in de samenleving het vertrouwen afneemt, terwijl het kabinet hier in Den Haag vrienden aan het zoeken is.
4: Mevrouw Bikker, je zou kunnen zeggen, je kan tegenstemmen, maar je kan ook onderhandelen. Want dat is natuurlijk de ruimte die er voor de oppositie is in deze constructie. Wat is eigenlijk het handigste om te doen?
2: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik herken eigenlijk beide collega's, grappig genoeg. Dat zou je misschien van tevoren niet verwachten. Maar ik ben heel erg van, ik wil constructief zijn. Want dit land, alle 150 Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid dat er goed gezorgd wordt voor dit land. Van welke partij je ook bent. En als ChristenUnie vind ik dat heel belangrijk. En voor mij werkt het dan zo dat ik bij een nieuw kabinet heb ik gekeken naar hun plannen. En op een aantal punten ben ik het er niet mee eens. En dat heb ik ze vanaf het begin laten weten. Neem bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. En daar zei het kabinet, nou, we hebben u gehoord, we komen hierop terug. En vervolgens kwamen ze erop terug met, ja, we denken toch wel dat het een goed idee is om te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Zei, ja, dan heeft u mij misschien gehoord, maar u heeft er geen bal mee gedaan. Nou, dan ga je daar een poosje het gesprek over aan. Als er dan niks op gebeurt, dan vind ik het tijd om een streep te trekken. En dan hebben we een motie, en die is ook gesteund door allebei de collega's hier en door de hele oppositie ingediend. Inderdaad met collega Dobbe, maar ook met collega Diederik van Dijk opgetrokken om te zeggen, bezuinig nou niet op de allerkwetsbaarste op het moment dat je extra geld nodig hebt. Ga dat maar ergens anders zoeken.
4: En toen werd u de vrouw van 500 miljoen genoemd.
2: Ja, nou, dat is aardig. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die hierdoor geholpen zijn. Want daar doen we het voor.
4: Maar dat is dan toch gelukt om die 500 miljoen van de bezuiniging af te halen?
2: Dat klopt. Door de oppositie te verenigen. Dat lukt ook niet elke dag. Want je ziet ook geregeld dat partijen dan toch andere afwegingen maken. Dus ook dat is hard werken. Maar vervolgens vind ik ook dat je het gesprek moet voeren met het kabinet. En hoe gaan we nu wel vooruitkomen? En daarin, waar ik me dan zorgen over maak, is dat het kabinet geen eenheid is. Dus dat ik telkens zie dat ook in het kabinet men het onderling niet eens is. En dat is wel echt iets waar ze de komende zomer aan moeten gaan werken. Want het is voor mij ook lastig om het te verhouden tot een telkens wisselend schaakbord of verzin een andere vergelijking.
4: Maar je zou kunnen zeggen dat is in jullie voordeel als er verdeeldheid in het kabinet is, want daar kan je dan gebruik van maken.
2: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen verdeel en heers. Dat is dan misschien met gehandicaptenzorg in die zin op een goede manier voor deze mensen gelukt. Maar als we kijken naar de grote vraagstukken in ons land, neem de woningbouw of neem de sociale zekerheid, dan is het natuurlijk van belang dat daar ook een gezamenlijkheid in ontstaat die breder is dan 76 zetels. En wat ik nu te vaak zie, is dat het kabinet van 66 zetels nog niet eens de rekensom goed maakt. Nou, dat moet wel snel veranderen. Ik geloof dat collega Stoffer daar onlangs ook nog eens opmerkingen over maakte van ga maar eens leren tellen. Wij bij de oppositie kunnen goed tellen. En dat blijven we ook doen. Maar voor mij altijd met het oogmerk dat dit land ervan opknapt, dat we wel meer huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn voor mensen, dat gezinnen de rekening kunnen betalen. Daar maak ik me zorgen om bij de plannen van dit kabinet. Maar altijd in het bewustzijn, Ik wil het stapje vooruit zetten. Ik wil dat we oplossingen gaan krijgen in plaats van nieuwe verkiezingen.
4: Nou zei u, de oppositie laat zich makkelijk verdelen. Meneer Stoffers, dat is natuurlijk wel een terecht punt. Want de ene keer gaat het over pro, de andere keer over ja 21. Dit is een soort verdeeldheid over links of over rechts. Maar zelden zie ik eigenlijk dat het lukt om een front dat wat breder is op te bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Misschien wel aardig, hè? Ik heb vanochtend, want we hadden het net over hoe gaat dat vandaag. Ik had de openingszet vandaag. Ik heb een motie ingediend samen met PRO om onze nationale onderwijscollectie te sparen. Daar heb ik een stevig gevecht met de coalitie. En dan zie je, daar wordt nu een breed front getrokken. We hebben telkens over D66 staat er oorspronkelijk ook bij, maar die heeft natuurlijk wat moeite. Maar met PRO samen trekken op. Ja, er zijn meer voorbeelden waar we...
4: Maar dan zie je dat effectief samen is.
3: Het kan wel. Ja,
4: maar gebeurt dat te weinig? Laat de oppositie zich te veel verdelen?
3: Nou, ik denk dat misschien af en toe een beetje, maar het is natuurlijk met elkaar ook zoeken naar van hoe doe je dit, hè? En als je als oppositie constant alleen maar de vuist maakt naar het kabinet van wij zullen even laten zien wat er moet gebeuren. Ja, ik weet ook niet of dat helemaal werkt. En je hebt ideologisch natuurlijk gewoon verschillen. Laat wel helder zijn, de belangrijke punten voor de SGP zijn andere punten dan belangrijk zijn voor PRO. Ik heb altijd rode lijnen getrokken op medische ethiek, op de vrijheid van onderwijs. Dat zijn voor ons ononderhandelbare zaken. Daar gaan wij totaal niets op doen. En voor de rest een heleboel zaken, denk je, ja, daar hebben we idealen. Die willen we ook graag best wel waarmaken, maar dan kijk je natuurlijk altijd in een bepaalde gradatie. Nou, in die idealen denk ik dat we elkaar misschien als oppositie nog wat meer kunnen vinden. Die gehandicapten zoals wel een goed voorbeeld. Daar is het denk ik toch gelukt om dat men inzag van ja, dit werkt niet.
1: We hebben het nu steeds over politiek als een soort spel van meerderheden, oppositie, coalitie. Maar er zit iets onder en wat bij dit minderheidskabinet, maar ook het vorige kabinet, een veel groter probleem is. En dat is het neoliberale gedachtegoed. En dan kunnen we het gaan hebben over wie in de oppositie wel dit minderheidskabinet aan de meerderheid helpt. Maar als deze coalitie geen visie heeft op de samenleving die weggaat bij het neoliberalisme en die echt problemen wil oplossen, dan zal het pappen en nat houden worden. En dan zullen mensen het vertrouwen ook in de politiek verliezen, omdat ze zien dat de politiek geen grip op problemen heeft. En dat zie ik op dit moment steeds gebeuren.
4: Maar dat
1: zie ik nu weer.
4: Dat is eigenlijk ook de vraag of je zuiver blijft naar je achterban toe. Of dat je gaat praten en water bij de wijn gaat doen. Nu komt Prinsjesdag eraan, hè, september. Ze hebben nog geen meerderheid voor alle plannen. En ze hebben eigenlijk gezegd dat gaan we gaandeweg richting september zoeken. Dat wordt wel een spannend procedé.
2: Ja, ook omdat voor je het weet denken ze dat ze van deelbegrotingje naar deelbegrotingje kunnen huppelen. Terwijl als er stelselmatig dingen toch echt scheef groeien, dan zal de oppositie daar de vinger bij leggen. Ik in ieder geval wel. En ik maak me bijvoorbeeld echt zorgen over die sociale zekerheid. Hoe te makkelijk de rekening wordt gelegd bij mensen die al keihard gewerkt hebben, maar die pech hebben in het leven. Dan ja, dat moet schuiven. En dat zal van het kabinet echt nog wat vragen. Want daar in die mindset zit men niet als men van begroting naar begroting wil huppelen. Daar is iets stevigers voor nodig. En dat die waarschuwing, ik ben vorige week op gesprek geweest, heb ik ook gegeven en ook gezegd in alle rust en bescheidenheid, er zijn heel veel partijen met wie jullie zaken kunnen doen, maar trek ze om tafel en maak ook beslissingen die op de lange termijn goed zijn voor ons land. En ga niet zitten rommelen van begroting naar begroting en dan ook nog eens in de Eerste Kamer proberen er weer wat bij te rommelen. Maar ik ben best bereid te praten, want ik vind dat ons land eindelijk eens bestuurd moet worden in plaats van verkiezing naar verkiezing.
1: En ik denk dat het echt wel een taak ook voor de oppositie nu is. Hè. Ik gaf net forse kritiek op eigenlijk de visieloosheid van het kabinet over hoe ze problemen willen aanpakken. Laten we even stikstofproblematiek nemen. Er zijn wel middelen, er zijn wel maatregelen, maar hoe ze nou met de toekomst van landbouw om willen gaan, dat is niet duidelijk. Wat ik dan taak ook van de SP vind, is nog daar een plan voor te maken en een publiek debat ook open te trekken daarover. En ik zie dat niet gebeurt vanuit het kabinet. En dat verbaast me niet als je D66, CDA en VVD vrij kort in een hok stopt.
4: Maar zou juist zo'n stikstofdossier bijvoorbeeld zich niet lenen voor een gezamenlijke strategie van de oppositie?
1: Ja, ik weet niet, de ene oppositiepartij is de andere niet.
4: Toch kijken hoe de anderen staan en wat een strategie zou zijn.
2: Je ziet natuurlijk wel dat er een middenkabinet is. Hè? En dan heb je dus verschillende flanken waarbij de een het ene belangswaarde weegt. Kijk, een BBB maakt dan hele andere keuzes dan een Partij voor de Dieren. Dat kunt u zich voorstellen.
4: Die gaan elkaar toch niet vinden?
2: Dat lijkt me wel een vrij ingewikkelde in ieder geval. Maar goed, dat is, ik denk ook dat voor collega Stoffer dat idem dito geldt. Dat je ook aan het zoeken bent van hey, op welke momenten stap je wel in. En op welke momenten zeg je ja, als jullie dit kiezen, dan is dat niet met mij.
4: Wat is eigenlijk het ritueel als het straks voorbij is, dit seizoen? Als de vergadering zo meteen wordt afgesloten. Hoort er nog een ritueel bij? Of een barbecue? Of een meteen naar huis? Of een boekverbranding? Wat doen jullie dan?
3: Nou, volgens mij is er altijd een feest in Nieuwspoort. Daar gaan wij als SGP'ers nooit naartoe. Daar voelen we ons niet zo thuis. Okay. Dus mij is het wel heel simpel.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet.
2: Nee, u heeft hier wel het college van mensen die niet naar dat feest gaan. Maar onder
4: jullie zijn niet de feestvarkens.
1: Wat ja, nee, dat wel. Ho.
4: Nee, niet daar.
2: Wat wel leuk is, ook voor de luisteraars. Als je de stemmingen hebt, dan hoor je in dit huidige gebouw al de beat van Nieuwspoort aanzwellen. Dus je hoort ook al wel dat allerlei medewerkers die de stemmingslijst hebben ingevuld, die zijn al vertrokken. Wat wij altijd doen met onze fractie is dat we ook wel even, we gaan zo gezellig met elkaar eten. En dan bedank ik ook alle medewerkers nog voor de stemmingen uit, zodat iedereen die wil op een christelijk tijdstip thuis kan komen. En dan die Kamerleden redden zich wel.
4: Ik dank jullie alle drie, Mirjam Bikker, Jimmy Dijk en Chris Stoffer. Dank.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. 475 goudstaven, 22.000 gouden munten. Huidige straatwaarde 120 miljoen euro. Kan je dat zomaar uit een gebouw weghalen zonder dat iemand dat doorheeft? Ja, kennelijk. In 2018 is dat dan gebeurd. Tjeerd K. en Thomas B. pleegden de grootste goudroof van de eeuw. En een jaar later werd het pas ontdekt. In de rechtszaak gaan morgen de rechters een schouw plegen en de officier van justitie. Ze gaan naar de plaats delict om te kijken waar het gebeurd is en hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Julia Bokdam van het AD dook in deze zaak. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik denk altijd de perfecte misdaad, die kennen wij niet, want die komt nooit aan het licht. En deze komt aardig in de buurt.
1: Zo klinkt het wel, hè? Bijna perfect, als je dit zo hoort. Ja.
0: Zo'n hoeveelheid goud, dat is ook in gewicht reusachtig.
1: Ja, 1100 kilo, dus dat is ongeveer het gewicht van een kleine personenauto wat daar het pand uit is gesmokkeld.
0: Dus dat moet op een bepaalde manier gebeurd zijn en niemand opgevallen?
1: Ja, in het scenario van de politie is het op meerdere dagen is dat gebeurd. En eigenlijk met een soort grote wisseltruc, om het even zo te zeggen. Dus dat goud, de gouden munten en de goudstaven, of de goudbaren moet ik eigenlijk zeggen, van een kilo, dus ter grootte van een mobieltje, die zitten in boksen. Dat goud is uit de boksen gehaald, vermoedelijk. En omgewisseld voor een soort lode balletjes met een soort slijmachtige substantie om het gewicht van het goud na te bootsen. En vervolgens zijn die boksen teruggezet en is dus het goud het pand uitgesmokkeld.
0: En daar in die veilige kluis lagen dan die lode balletjes met die siliconenkit ertussen. Welke stomste fout hebben ze gemaakt?
1: Ja, wat je op een gegeven moment, dus wat we al zeiden, het lijkt bijna perfect. Maar op een gegeven moment, als de politie die boksen eigenlijk doorzoekt, dan komen ze erachter dat in een van die boksen, midden in eigenlijk die blauwe substantie, zit een vingerafdruk. Wat is daar, of eigenlijk de contouren van de vingerafdruk moet ik zeggen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Vermoedelijk heeft een van de daders de vinger eigenlijk in die blauwe substantie gestoken, om eigenlijk te voelen of het al uitgehard was. Dus eigenlijk midden in die smurrie zitten contouren van de vingerafdruk. En dat kan alleen een daderspoor zijn, want er is geen andere mogelijkheid waarom daar een vingerafdruk zit.
0: Dat is een tamelijk stomme fout natuurlijk. Het is een bedrijf dat aanbiedt om opslag te geven. Ze zeggen dat ze heel erg veilig zijn. Een heel rijke man die heeft heel veel goud en die slaat het daar op. Maar die wil het op een zeker ogenblik verkopen. Dan is het 2019 en komt hij erachter dat het goud weg is.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, het is een bedrijf wat zowel de inkoop van goud deed als de opslag regelde. En als je ook naar de website van destijds kijkt, dus in 2015 zijn zij verhuisd naar het pand, het voormalig bankgebouw. Jarenlang lagen daar de reserves van de Hollands Bankunie. En op een gegeven moment is Stof Hazel daar dus ingekomen. En zij schermden ook met de best beveiligde kluis van Nederland, onmogelijk om ongezien binnen te komen. Overal hingen camera's, we zijn op steenworp afstand van het politiebureau. Strengst beveiligd, dus dat straalde betrouwbaarheid uit. En honderden mensen sloegen daar dus hun meest kostbare bezittingen op. Zo ook een vermogende ondernemer die goud inkocht en dus bij ze liet opslaan. En op enig moment dacht, ik wil dat verkopen, want dit is een goed moment. De goudprijs stijgt, ik wil dat verkopen. En de eerste keren ging dat goed, dus zij regelde ook het transport. Nou, dat werd keurig afgeleverd. Daar zat ook goud in. Maar bij de laatste deal ging het plotseling mis. Want er bleek geen goud in die boksen te zitten. Zij kregen toch wel een verontrustend signaal. Dus op een gegeven moment wordt die ondernemer erbij gehaald om samen met een gerechtsdeurwaarder, een paar medewerkers van het bedrijf en een advocaat zich eigenlijk te verzamelen rond die kluiskasten was het dan. Het grootste formaat kluiskast huurde hij in kluiskamer 710. Ja, en daar gingen één voor één die boksen open. En toen bleek, een oktoberdag in 2019, dat er helemaal geen goud meer in die boksen zat, maar lode balletjes in een soort blauwe slijmachtige substantie. En een deel van de boksen werd geopend en een ander deel werd gewogen, maar nergens zat meer goud in.
0: Ze gaan ervan uit dat de eigenaren van het bedrijf, Toffe Hazel, dat die het gedaan hebben. die zijn ook voortvluchtig. Eentje is opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast, maar wordt niet uitgeleverd, klopt dat?
1: Nee, ze zijn beide, niemand zit vast.
0: Dus
1: nee.
0: Ze zijn nog altijd voortvluchtig en niet bekend waar ze zijn?
1: Nee.
0: En ook niet bekend waar dat goud is?
1: Nee, ja, dat zijn een van de dat zijn eigenlijk denk ik de twee meest prangende vragen die er nog zijn. Waar zijn de verdachten en waar is het goud? Op een gegeven moment is er is aangifte gedaan. Op een gegeven moment vulde ook de Koolsingel, een van de drukste straten in Rotterdam, vult zich met zwapenwapende agenten. Er worden overal vinden de doorzoekingen plaats. Maar heel snel concludeert de politie: hey, er zijn nergens sporen van braak. Er is geen ondergrondse tunnel of noem maar op. Dus dit moet wel een inside job zijn. En als er overal dan doorzoekingen plaatsvinden, dan vinden uitgerekend bij de woningen van de voormalig eigenaar en oprichters, die zijn er niet. En het huis van Tjeerdka, daar lijkt het zelfs alsof ze hals over kop vertrokken zijn, concludeert de politie. Want pannen staan nog met etensresten op het aanrecht. Speelgoed van kinderen ligt in de woonkamer. De tuin, want ze hebben een jaar geleden de woning gekocht. Die tuin zou worden opgeknapt. Alles ligt overhoop. Ja, en zij zijn op dat moment naar Dubai vertrokken.
0: Maar dan heb je wel heel veel liefde voor dat geld of voor dat goud, want je bent de rest van je leven voortvluchtig waar je ook bent. Maar je bent daar wel rijk ergens waar je bent. Wat gaan ze morgen doen, zo'n schouw? Hoe ziet dat eruit? Dan gaan ze op die plek kijken hoe dat gegaan moet zijn?
1: Ja, morgen gaan eigenlijk de rechters die nemen eigenlijk een kijkje in de kluisruimte. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dan wordt eigenlijk de vermoedelijke route van hoe het goud het pand uitgesmokkeld is, dat wordt eigenlijk onder andere nagelopen. Dus het vermoedelijke scenario is, waar het Openbaar Ministerie rekening mee houdt, is dat het goud uit de boksen is gegaan en dat het in een soort klusruimte, dat het daar omgewisseld is. Dus goud uit, lode balletjes erin. Ze zouden ook met een goederenlift zijn gegaan, vervolgens het pand uit. Ja, en daar wordt morgen naar gekeken van welke route moet het goud dan hebben afgelegd.
0: Ik zou de filmrechten alvast proberen te claimen en te verkopen, want hier zit een film in. Julia Bogdan, dankjewel van het AD over de goudroof en de schouw van morgen. Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Noordewien.
10: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze tour. Jonne, mooi dat je erbij bent. We zijn er weer rond zo'n horen. Maar in ieder geval een heel soort muziek uit deze provincie. En wij. En we zetten nu daarmee Decibel. En als ik mijn eigen wat sluit. En we bloeien nog even bij de Friese taal. En mooie muziek. De nieuwe single is dit van De Griene Woorden. En de

Ja, maar de wijze, ja, de nieuwe single van de Green Award zijn meer mooie nummers uitgebracht. En dit is er zeker een van. De nieuwe man. Voort maar even terug met een geweldig duo. Bottleneck en Meijer. Straks Meijer en...

Jack Badelijk en Rick Meijer. Jit hier mij, darling, come with me. Ik zei al, die Rick Meijer is een druk baasje, want hij wiek mij No Saint, Sipke Visser, op een paard. Nou ja, op een paard, de studio in, om duidelijk te wijzen. En dan komt deze single eruit. Nou, doen we die ook nog even. Fix me a pen.

Paul Saints, Sipke Visser en Rick Meijer. Hier die aan mij Fix Me Up Hen. Nij single is, hoort in de gaten. Want nij de single komt er een volledige album uit eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Wordt er om met deze band. Captain J. Wright en Runaway.

Toffe band hier in Friesland bij Captain J. Wright en Runaway. Ja, toffe band wie ik Floor Bruisens. Ja, die had er nog om, maar don't get me wrong. Ze is een tientje stoppen en dan kiezen ze nog eens een keer in de studio met de hele band. Met het, dat Floor wel een beetje actief is. Geweldig talent, eigenzinnig, eigenwijs en creatief. Man's World.

0: Bruistens en Man's World. Dat is wel even van Tietje Vliend, deze. En ik draai het omdat ik begreep dat ze wel wat actief is. En dus Tietje, wie is er helemaal klaar mee met de muziek? Nou, dat ken dat je ik zag soms even een rustpauze... en daarna gewoon we volle bak vooruit. Goed, we horen het in de gaten. We horen het in de gaten met Thijs. T-A-Y-S, ja. Producers, jongen, rapper, Jeruts. Liaut eigenlijk van origine. En ik vind dit een tof noemer. De Fransen.
1: Villains.

0: Thijs, T-A-Y-S-en, de Fransen. Ik moest voor een beetje denken op deze meneer. Egert Frieslon, Alexander Moto. En die rap wel in het Engels en het Fries. De Doors. Sleet.
1: Wat doe je dit dus?
2: Ireland.
1: Sorry op de piep. Ja. Dat is Harlingen. Dat is Castellón.

Nou alles in de tas, eh. We zullen zien wat de tas ligt. Nou alles in de tas, eh. We zullen zien. Kan ik erin opluwen?

Hij komt met nieuw materiaal, Alexander Moto. En The Doors sleept. En The Doors is een heel creatief gemeenschapsgebouw eigenlijk. Het is Noordskwalle hier in Leeuwarden met al die kunstenaars, muzikanten. Even dat treft ook daar al, hè. Baby Clinton is daar een compleet festival. Dus we halen aardig trouwens. Dus slept The Doors net. Kijk je vertellen. En Alexander Moto in de studio. Dus vandaar de link in ieder geval van de muziek, de teksten en een locatie. Thomas was hier. Room.

0: Thomas Azier en Room of Love. Creatief man. Ja, geweldig om hem te volgen. Hij had een periode hier eigenlijk een groot deel van zijn jeugd in Friesland wennen. En ja, hing het nou oer-Luts, volgens mij Amsterdam, Frankrijk, Berlijn had er in heel tijd werken. Dus ja. Hey, dit is Heidse. Ja, geweldige talenten sprutsen terug naar hier.
1: Je

0: eens kijken.
1: Jonkie Boel is het fris jaar, Heidsenberg. Heel vaak in het Nederlands doet hij knap. Terug naar hier. We gaan weer om naar het Friesk, want dan komen we uit bij Immen. Dat is een dame die vindt het al heel lang in Friesland. Maar ja, die Friese taal, dat leidt heel dicht bij haar. En luister maar eens even. Ik moest zeggen dat de zinnen weer dan het echt onwijzig gehoord. Maar daar had zij het wel oor. Klassine Haringsma, oftewel zinnen en Immen.

0: Neem maar even de vrije zinnen om Utens. Ja, ze zullen hier ongetwijfeld vaak te vinden wijzen. Ja. Ik had ook Immen, Klasine Haaksma en prachtige noemer, zinnen. We gaan nog even naar een prachtige mooie live-opname die ik Leslie Makkega bij Ad van der Veen. Geweldige singer-songwriter. En ik moet zeggen, ja, hij draait al heel lang mee. En elke keer dat hij hier is, met zijn muzikale freun in dit geval. Ja, ik krijg een piekenvel bij de muziek van Ad van der Veen. Je hebt nou je album met stiffel op de streaming gezien. Maar dit wie hem live in Noorderwien.
1: Out there in the desert sun, the well's been running dry. Time to drill another one, give it a good try. Before the very joy of life don't matter any longer. When you finally quench your thirst, from somewhere comes a hunger. How to set your heart at ease, get some peace of mind.

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van Mona bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Friesland, non-stop.
2: De beste.

0: Joert, wat een rood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Design in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En oer het uitvinden wat haar heid weer.
2: Er kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De beste.